We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozef een staatgenaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Lee!

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag dat zijn?
3: Nee, dat mag je. Mag je dat zeggen? Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen ze...

0: Zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant toe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen

0: Donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botst.

0: die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
0: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen.

0: klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 9 uur, klassiek op West.
12: Dit is Radio West.

Welkom voor 2 uur klassiek op deze 13e september. Straks om 8 uur het concert dat we vorige week zondag opnamen in de Oude Kerk in Rijswijk. Het ensemble De La Borde nam ons mee naar Versailles met muziek voor de Zonnekoning. Zojuist hoorde u muziek van Arnold Schoenberg. Vandaag zijn geboortedag, Wenen, 13 september 1874. Hij maakte zelf het libretto over het Bijbelse verhaal van Jacob, die droomt over een ladder naar de hemel. Schoenberg deed er erg lang over en hij maakte het stuk uiteindelijk ook niet af. Een worsteling tussen late romantiek en nieuwe atonaliteit. Dit was de Berliner Philharmoniker. September is de maand van de festivals. Zoals klassiek achter de duinen van donderdag 17 september tot en met zondag de 20e. Zaterdag de 19e klinkt de muziek van Brahms. Onder meer het pianokwartet in C-klein. Hier is het tweede deel Scherzo.

Scherzo uit het pianokwartet nummer 3 van Johannes Brahms. Dit was een ensemble met Renaud Capuçon. Zaterdag in de Nieuwe Kerk aan het Haagse Spui, dan een kwartet met violist en organisator Pieter van Loenen. En ik zag dat u die avond ook kunt meedoen aan een pubquiz. Nou, concert en casino in één. En dan kunt u de komende week aanwezig zijn bij een aantal masterclasses in Amare, onder de vleugels van het Koninklijk Conservatorium. Zangeres Barbara Corzelje zal zangstudenten een klein stukje begeleiden op de lange weg naar het grote podium. Ze is daar al en ik heb haar hier met het residentieorkest in een deel uit de Symfonie voor Alt en Orkest met de naam Menschheit. Titel van het vierde deel is Dämmerung, schemering.

Vierde deel uit Menschheit, symfonie voor alt en orkest van Erwin Schulhoff. Dit was het residentieorkest met Barbara Coselli, de alt. En zij is ook te zien en horen als docent tijdens een van de liedmasterclasses van het Koninklijk Conservatorium op 17 september. Dat is donderdag aanstaande. De toegang is vrij, maar u moet wel even reserveren. En dat kan op de site van het conservatorium. En dan klinkt in het Veurtheater in Voorburg woensdag het De Heek String Trio. Met een programma dat de naam Roaring Twenties draagt. En hier is van Fritz Kreisler de Toy Soldiers Mars. De mars van de tinnen soldaatjes.

The Toy Soldiers March van Fritz Kreisler. U hoorde het Volker Walter String Trio. Woensdag in het Vuurtheater het De Heek String Trio. En ik heb nog een stukje dat u daar mag verwachten. Het scherzo voor String Trio dat Hans Eisler maakte in 1920. Een jong en opgewekt stuk uit de tijd kort na die verschrikkelijke oorlog dat Eisler schreef op 22-jarige leeftijd. Het stuk was een opdracht van zijn leraar Arnold Schoenberg, jawel. Het scherzo voor String Trio.

Scherzo voor stringtrio van Hans Eisler. U hoorde het Gade-trio, maar woensdag muziek uit het Interbellum. De Roaring Twenties door het De Heek-stringtrio in het Vuurtheater. Dan vanmiddag een concert door een orkest met de wat mysterieuze naam Mini Musica. Het blijkt het symfonieorkest Musica in een wat kleinere bezetting. Ze spelen in de Paleiskerk een symfonie van Joseph Haydn. En van Saint-Saëns Odelette, een sierlijk kort stuk voor fluit en orkest. En de openingssymfonia die Mozart maakte bij de opera Così fan tutte. En die laatste heb ik hier voor u.

De ouverture waarna het verhaal van Cosi van Toeten, de leerschool der liefde, losbarst. En daarin twee mannen en hun geliefden. Zij moeten het nodige leren over trouw en ontrouw. Vanmiddag niet dit hele verhaal, maar wel de ouverture door Mini Musica in de Haagse Paleiskerk. En dan vaste gast in Den Haag is Sinfonia Rotterdam. Vrijdag zijn ze te beluisteren in de Haagse Kloosterkerk met als gast pianiste Anna Fedorova. Dan klinken Claire de Lune van Debussy, de eerste symfonie van Georges Bizet en een van de meest geliefde pianoconcerten, en dat is het concert in A-klein van Edvard Grieg. Grieg is 25 wanneer hij kort na de geboorte van dochter Anna aan het stuk begint. De wat oudere generatie onder ons kent het vooral van een van de bekendste tunes van het toenmalige Radio Veronica. Nou, het eerste deel duurt even, dus gaat u er gewoon even lekker voor zitten.

Het eerste deel molto moderato uit het pianoconcert in A klein van Edvard Grieg. In Nederland vooral bekend geworden als tune bij het radioprogramma Joost mag het weten. U hoorde Live Overs Antnes met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons. Vrijdag klinkt het hele stuk in de Haagse Kloosterkerk. Dan pianiste Anna Fedorova met Sinfonia Rotterdam. En zo is er dan een moment voor een wat lichtere toets. Met regelmaat komen ze langs in tv-programma's en dan denk je, daar wil ik wel eens heen. Maar dan ben je meestal te laat, want voor de zoveelste keer uitverkocht. Nou, ze zijn in Leiden, de 16e, dat is woensdag. En ik heb het alsmaar over zangduo Jentel en De Boer. Nou, mocht u er weer niet bij kunnen zijn, hier zijn ze met Wachten.

Wachten met, of misschien moet ik zeggen, op Jentel en de Boer. Maar misschien kunt u er deze keer nog bij. En dan zie ik in de verte de klok van 8 uur. Dan maken we even plaats voor het nieuws. Daarna de opname die we vorige week maakten in de Oude Kerk in Rijswijk. In het programma Oude Muziek in de Oude Kerk speelde het ensemble De La Borde in verschillende bezettingen muziek, zoals die klonk in Versailles, aan het hof van Lodewijk XIV. Een prachtig programma, de moeite om nog een uurtje bij ons te blijven. Maar eerst naar het nieuws. Daarheen met het bekendste stuk van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. Hij maakte het in 1938 in Parijs. Daar was hij op de vlucht voor de Spaanse burgeroorlog. Vooral heimwee naar het Koninklijk Paleis in Madrid. Zo schrijft hij zijn Concerto d'Aranjuez. Het is herfst en dit deel krijgt de ondertitel Vallende bladeren in de paleistuin. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?

0: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is

0: Binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolen Schip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelden.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Tot 9 uur, Klassiek op West.
9: Dit is Radio West.
10: Het Radio West Concert.
11: Welkom terug voor een tweede uur Klassiek. En daarvoor gaan we naar de Oude Kerk in Rijswijk, voor de gelegenheid omgetoverd in Chapelle van Versailles. Het paleis van Lodewijk XIV onder de rook van Parijs. In het kader van oude muziek in de Oude Kerk speelt ensemble De La Borgete met achter de toetsen van het orgel Henny Heikens. Echo's uit Versailles was de titel van het concert dat we 6 september opnamen. En we beginnen met de klanken van het hoofdorgel in 1786 gebouwd door Joachim Reichner. Een prachtig instrument. Van François Couperin. Tijdens een mis mocht het Gregoriaans worden afgewisseld met improvisatie. Uit de Messe pour les paroisses het Gloria en als improvisatie een dialoog tussen 2 registers.

0: Henny Heijkens speelde twee delen uit de Messe pour les paroisses. De mis voor de parochies van François Couperin. Vervolgens was het woord aan Wouter Verschuren. Virtuoos barok fagotist. En hij heeft het even over waar we vandaag zijn.
1: Ik ga een paar minuten iets vertellen over de muziek die we gaan spelen. Want u stapt in een Franse wereld. De wereld van Lodewijk de XIV. Wie van u is wel eens in Versailles geweest? Ja, precies. Nou, helemaal mooi. Dan weet u waar we het over hebben. Lodewijk de XIV, die werd op zijn 18e koning van Frankrijk. En hij bleef dat 72 jaar. En hij stierf in 1715. En het was zijn missie om Frankrijk zo groot mogelijk te maken. Zo sterk mogelijk te maken. En echt op de kaart te zetten. Niet alleen als macht, maar ook als culturele macht. Dus je ziet vanaf zijn bewind. Hij heeft Versailles dus gebouwd. Versailles bestond nog niet. En iedereen zei, ga daar niet bouwen. Het is een moeras en er zijn muggen. En toen zei hij, nee, ik doe het toch. En u heeft het zelf gezien. Een enorm paleis. En die stijl van bouwen en ook de stijl van de muziek en de stijl van de beeldhouwkunst, dat werd eigenlijk de standaard in Europa. Iedereen wilde dat nadoen. De muziek, heel speciaal, en daar gaan we ons aan wijden vandaag. Ik wil er een paar kleine dingetjes uitlichten, zodat u, als u luistert, daarop in kan zoomen. Twee dingen voor Franse muziek is heel specifiek. En dat kan je eigenlijk ook wel een beetje zien als je naar de architectuur kijkt. Dus als je naar dat prachtige paleis van Versailles kijkt, dan zie je een heel groot gebouw met prachtige tuinen. En dat is eigenlijk allemaal symmetrisch van een afstandje. Ik weet niet of u die tuinen kent met al die buxushaagjes. Allemaal symmetrisch. Kom je een beetje dichterbij, dan zie je dat het versierd is. Er staan beeldhouwwerken op en fonteinen. Kom je nog een beetje dichterbij, dan zie je dat die beeldhouwwerken dingen in hun hand hebben. Bloemen of zo. Kom je nog een beetje dichterbij, dan zie je dat er bloemblaadjes aan zitten. Dus van een afstand is het heel symmetrisch, maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het niet meer symmetrisch is, maar vol met versieringen. Nou, wat we net hoorden van Henny, daar hoorde u ook al heel veel trillers en versieringen. En dan de stemming van deze muziek, heel vaak, dat zult u ook horen, is heel vaak melancholiek, dromerig. Het heeft altijd iets moois, buitengewoon moois. En dan probeer ik ook altijd nog even te bedenken dan, als we met deze muziek bezig zijn, wat deed Rijswijk in die tijd? Want Rijswijk bestond, hè? Dit is al even ouder dan Louis de XIV. Weet iemand het? Wat is een belangrijk iets? De Vrede van Rijswijk, precies. 1697. Er was een paleis, paleisje, heette Huis ter Nieburg. Bestaat niet meer, maar nu staat de Naald daar, achter het stadhuis. En dat was, daar stond dus een Frans paleisje, een klein Versailles. En daarin is een vrede getekend na de negenjarige oorlog. Nou, dat wist ik al ook weer niet. Maar het is een vrede tussen ongeveer heel Europa en aan de andere kant Frankrijk. Dus dan zie je hoe belangrijk Frankrijk was. Dus ook hier weer staat Rijswijk gewoon weer echt op de kaart. Ik wens u heel veel plezier.

0: Ensemble de la Borde. Fagot, viola da gamba en clavecymbal. Van Michel Pignolet de Monteclair. Concert nummer 2. Ook van een suite, een reeks dansen. Snel, langzaam, soms met een buiging naar een belangrijke gast. En daarin dan ook weer rustige momenten om even te kunnen zitten met een goed glas en een beetje te babbelen. Vervolgens in het programma dat zich afspeelt aan het hof van Lodewijk de 14e in Versailles, aandacht voor de viola da gamba door gastspeelster van vandaag, Cassandra Lughart. Ze vertelt daar zelf het volgende over.
1: Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over mijn instrument, want ik begrijp dat dit wordt nu gespeeld voor de eerste keer in deze serie. Dat is fijn voor ons allemaal. Dit is een viola da gamba. Veel mensen denken dat het een soort ouderwetse cello is, maar dat klopt helemaal niet. Het is eigenlijk lid van gitaar- of luidfamilie. Dat ziet u vrij duidelijk als u iets dichterbij komt door de fretten wat ik hier op mijn toets heb. Het is ook gestemd zoals een gitaar of een luid. Misschien heeft u dat gehoord tijdens het stemmen. Die zijn kwarten. En hier een terts. En weer kwarten. In plaats van quintes zoals een viool of op een cello. U ziet het ook aan de vorm van het instrument. Heeft geen hoeken hier, zoals een viool of een cello. Het heeft een platte rug, dat is superbelangrijk. Want dat betekent dat het heeft heel veel resonantie heeft, maar niet heel veel volume. Het hout is ook heel dun. Dat geeft ook die resonante gevoel en geluid. Maar betekent dat het instrument kon eigenlijk niet meer concurreren in de grote zalen van de 19e eeuw. Dus het concertgebouw heeft een gamba eigenlijk nooit gezien tot in de 20e eeuw. Want de cello heeft het zijn plaats overgenomen.
0: Van Antoine Fouqueray, Le Carillon de Passy en La Latour.

0: Twee stukken van Antoine Forqueray, zelf een virtuoos bespeler in de tijd van Lodewijk XIV. U hoorde Le Carillon de Passy, een verbeelding van het carillon zoals dat klonk in Passy, een voorstad van Parijs. En vervolgens La Tour, over een belangrijk kunstenaar uit die tijd. Deze, vandaag beide gespeeld door Cassandra Lockhart. De aandacht voor het derde instrument dat vandaag klinkt in Ensemble de la Borde, het clavecimbal, wordt bespeeld en besproken door Catherine Kok. En zij wil daar graag iets over zeggen.
1: Nou, ik speel zometeen twee verschillende componisten, maar eigenlijk in één suite. Dat was ook gebruikelijk. Je kon bij één componist verschillende onderdelen van een groep suite kiezen en je eigen maken. En dat heb ik gedaan met twee verschillende componisten die echt gelinkt aan elkaar. De eerste is D'Anglebert. D'Anglebert, voor vandaag speel ik een prelude non mesuré. Dat is misschien onbekend voor sommigen van jullie. Dat is eigenlijk een clavecimbalstuk uit de 17e eeuw zonder vaste maatsoort of maatstrepen. Dus het ziet er heel anders uit dan de normale muziek. En als u dat zou willen, dan na het concert mag u natuurlijk naar mijn muziek komen kijken. De noten zijn vaak genoteerd als losse noten, waarvan de speelduur en het ritme volledig aan de uitvoerende muzikant wordt overgelaten. Dus je wordt een soort medecomponist. Prachtige harmonieën, ruimte om veel vrijheid en bijzonder om te spelen. D'Anglebert was de laatste 29 jaar van zijn leven in dienst van Lodewijk XIV. En Lodewijk hield slechts 3 mannen die charge voor het clavecimbal hadden: Chambonnière, D'Anglebert en diens zoon Jean-Baptiste Henri. En de laatste is hoogwaarschijnlijk vanwege zijn slecht gezichtsvermogen jarenlang vervangen door François Couperin. De tweede en derde stuk van mijn zelfgemaakte suite zijn geschreven door François Couperin. Als je clavecimbal of orgel speelt, is hij echt een grootheid. Hij was niet een grootheid in het feit dat hij zoveel prachtige muziek heeft achtergelaten voor ons, maar ook belangrijk als docent. Dus we hebben ook een heel belangrijk boek, L'art de toucher le clavecin, wat je eigenlijk vertelt hoe je clavecimbal moet spelen. Met heel veel aanwijzingen, heel gedetailleerd, eigenlijk heel leuk. En studenten tegenwoordig op het conservatorium of daarvoor gebruiken het nog steeds.
0: Van Jean-Henri D'Anglebert, de prélude non mesure. Een stuk waarin de componist de maat niet heeft aangegeven. Het is dus aan de speler om hier al improviserend vorm aan te geven. En vervolgens van François Couperin 3 deeltjes uit zijn 16e ordre. Dat zijn Les Grâces Incomparables, de onvergelijkbare genade. Oula Conti, opgedragen aan de prins van Conti, of misschien zelfs zijn vrouw. En Le Drôle de Cor, en dat is zoiets als een vreemde snuiter. Nou, waarschijnlijk kunt u dat horen.

0: Driemaal François Couperin. En daarvoor nog een bijzondere prelude van Jean-Henri d'Anglebert. Gespeeld op het clavecimbal door Catherine Cock. Dan is het weer de beurt aan het orgel. Twee delen uit de suite van Louis-Nicolas Clérambault. Kleine toelichting van organist Henny Heikens.
1: Zoals Wouter al verteld heeft, zijn twee belangrijke kenmerken van de Franse muziek dat inegaal spelen, dus dat ritme, want ongelijk spelen, en al die versieringen die je echt secuur moet uitvoeren allemaal. Maar voor de orgelmuziek is nog een derde kenmerk, en dat is opvallend, zeker als je vergelijkt met de Duitse muziek van Bach of wat dan ook, dat is dat bijna alle muziek geschreven is voor een bepaalde registercombinatie. En dat kunt u zien hier in de titel. De allereerste werken die ik speelde waren Dialoog du Cornet, dus dat is een cornet, dat register wat u heeft gehoord. En de tierce, dus ik speelde op het tertsregister en de cornet. En zo meteen speel ik van Clérambault Basse de Cromorne, dat is een tonwerk. Of récit de Cromorne et de cornet. Dus dan moet je met het register Cromorne en de cornet spelen. Ik heb erbij tussen haakjes gezet dat ik het anders doe. Ik doe op dit orgel de Fox Humana, dat is ook een Frans register, maar dat klinkt hier prachtig. En de Nazar. En dan komt bas et dessus de trompet. Dat betekent dat weer de trompet moet klinken. En dan is het een soort dialoog tussen de linkerhand, de bas, en de rechterhand, dessus. En dan de laatste stukken die ik speel is weer voor de cromorne en het grand jeu. En het grand jeu is een typerend registercombinatie in de Franse muziek. Het volle werk, maar met veel tongwerken. Echt, nou, dat past hier ook allemaal goed op dit orgel. Dus daarom is het echt zo leuk om al die registers hier naar dit orgel toe te kleuren.
0: Van Louis-Nicolas Clérambault. Tweemaal een dialoog tussen twee registers. Allereerst de kromhoorn en de cornet. Vervolgens de bas en de trompet.

Uit de suite op de eerste kerktoon van Louis-Nicolas Clérambault. Zo speelde Henri Heijkens op het orgel van de Oude Kerk in Rijswijk. Maar het heeft zeker geklonken in de Chapelle van Versailles. Dan hadden we nog flink wat moois te goed. Helaas meer dan we in een uur klassiek kunnen laten horen. U houdt twee fraaie stukken te goed. En die klinken dan volgende week in Klassiek op West. En dan gaan we voor deze uitzending afsluiten met een sonate voor trio van de Duitse componist Theodor Schwarzkopf. Werkte aan het hof van Württemberg, maar was in Versailles een graag geziene en gehoorde gast. Met heel veel dank aan Ensemble de la Borde, Catherine Kok, Cassandra Lukhart en Wouter Verschuren. En daarbij natuurlijk organist Henny Heijkens. En de organisatie van de concertreeks Oude Muziek in de Oude Kerk. Onthoud dat. Even voor de agenda. Het volgende concert is 4 oktober. Dan een programma rond componist Georg Philipp Telemann. Voor nu nog Theodor Schwarzkopf en natuurlijk een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.

0: gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
0: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: In Zoetermeer is het 19 graden en in Gouda ook. Eerst bewolkt, later zon, droog bij een zuidwestenwind.
5: Op 89.3 FM, DAB en overal online. Dit is Radio West.
6: Alles dubbel.
4: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Een 76-jarige surfer is gisteren overleden in zee bij Noordwijk. Toen hij niet terugkeerde naar het strand, werd een zoekactie gestart en werd hij uiteindelijk in zee gevonden. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Cher, Walking in Memphis. Goedemorgen. Dit programma loopt in de maand september altijd over van de culturele festivals. Vaak bedoeld om de start van een nieuw cultuurseizoen te vieren. En vaak is dat eerlijk gezegd ook wel een beetje hetzelfde. Er staat ergens een podium en er komt dan ieder kwartier een ander bandje of groepje of dansclubje optreden. Maar in Gouda pakken ze het echt wel heel anders aan wat dat betreft. Het theater is de straat. Er is ook een grote spectaculaire eindshow waarin Goudenaren zelf mogen meedoen. Dat ga je zo meteen allemaal horen. Met het cabaretfragment van straks ga ik demonstreren waarom het zo belangrijk is om eens goed te luisteren naar teksten van liedjes. Want je gaat twee cabaretiers horen die iets totaal anders zingen dan de muziek doet vermoeden. En dat is toch een beetje raar. En krijgen we nog een beetje lekker nazomerweer? Die vraag stel ik zo meteen aan weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Prinsjesdag duurt in Den Haag tegenwoordig niet meer één dag, maar eigenlijk vrijwel de hele maand september. Dat heb je gisteren al kunnen merken als je in de buurt van de Hofvijver was, want daar was het Prinsjesfestival. Maar dinsdag, op de derde dinsdag van september, de dag zelf, gebeurt er ook heel veel meer dan alleen maar die rijtoer en de troonrede. En daar kan Diana Boer van Bureau Binnenstad mij alles over vertellen. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, het begint eigenlijk al de avond voor Prinsjesdag met de Prinsjesnacht. En ik heb het idee dat dat elk jaar groter wordt. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het wordt groter en groter. En het leuke natuurlijk daaraan is dat het echt een opwarmer is naar Prinsjesdag toe. En dat het allemaal ook Haagse artiesten en bands zijn die optreden. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Het zijn allerlei verschillende plaatsen in de binnenstad. Optredens zijn allemaal gratis. En vanaf 6 uur staat de hele binnenstad te swingen van muziek op verschillende locaties.
0: Ja, dat is morgen en dan aanstaande dinsdag. Overmorgen dan gaat er dus ook van alles gebeuren. Ook vooral live muziek. Hè? Is dat als de koning en de koningin weer weg zijn of gaan ze er ook nog wat van meekrijgen?
2: Als ze blijven hangen gaan ze er wat van meekrijgen. Want wij starten daarmee vanaf 2 uur.
0: Mm-hmm.
2: En heel veel mensen gaan altijd weg en we denken wat zonde. Dus we hebben bedacht dat we van alles en nog wat gaan organiseren om mensen gewoon nog een extra lange leuke middag te geven. Dus er zijn nog verschillende locaties. In de binnenstad zijn er optredens. Er is salsa dansen met een live salsa band. Dat is voor de Decathlon.
0: Mm-hmm.
2: Ja, er is zoveel te beleven.
0: Dat salsa, dat zijn workshops, dus mensen kunnen zelf dansen, begreep ik.
2: Ja. Ja, klopt inderdaad. Het is van 2 tot 3 is het echt een workshop en leren mensen dansen. En het is, ja, salsa dansen is heel vrolijk, maar is ook heel sociaal. Dus je hoeft geen partner te hebben. Je kunt gewoon komen.
0: Misschien kun je die wel tegenkomen daar tijdens het dansen.
2: Nou ja, dat zou helemaal leuk zijn.
0: Het is niet per se het doel op zich, maar dat is mooi meegenomen, toch?
2: Nee, maar als dat gebeurt, is dat natuurlijk alleen maar heel erg fijn. Dan moeten mensen dat laten weten als ze een partner daar gevonden hebben.
0: Zeker,
2: dan horen we dat graag.
0: Hey, als ik even kijk naar de programmering, die is heel divers. Maar bijvoorbeeld zag ik zelfs 2 operazangers op het podium. Dat is ook alweer bijzonder.
2: Ja, die heette de Kroegopera.
0: Mm-hmm.
2: En die trekken eigenlijk door de hele binnenstad om daar op te treden. En ja, dat zijn gewoon hele leuke mensen die gewoon tussen het winkelend publiek gaan staan. En je daar ineens verrassen met een hele mooie performance, zeg maar. Ja.
0: Wat kunnen we verder verwachten dinsdag? Zijn er dingen waar je zelf heel erg naar uitkijkt?
2: Nou, ik kijk sowieso heel erg uit naar al die verschillende podia. We hebben bijvoorbeeld het salsa dans is voor de Decathlon. Dat is wel goed om te weten. Maar we hebben ook een muziekcaravan. Die staat voor de Beestbolders. Dat is bij de Jumbo op de Grote Marktstraat. Daar zijn allerlei optredens. En we eindigen de dag om 6 uur op de Grote Markt. Dus waar alle horeca zit.
0: Ja.
2: En daar is echt nog een spetterend optreden. Daar komt alles samen en is er één grote slotoptreden. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.
0: En daarmee sluiten jullie dan de dag af. Is het dan überhaupt klaar met alle feestelijkheden in Den Haag in september? Of gaat dat nog tot eind van de maand door?
2: Nou, er zijn nog wel heel veel dingen die ook nog doorgaan. Je kunt bijvoorbeeld, wat ook heel erg leuk is de Haagse Toren kun je beklimmen.
0: Oh ja.
2: Dat is in de Torenstraat. Dat is heel erg leuk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en dat vind ik nog wel leuk om te melden, op Prinsjesdag zelf staat er de Koninklijke Kleedkamer. Dat is een kast die staat op Den Haag Centraal, op het station. En mensen kunnen daar zien, en het is eigenlijk een soort selfie-spot. Mensen kunnen op de foto in de kleedkamer van het Koninklijk Paleis.
0: Ja, dat gaat vast hele leuke foto's opleveren.
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk, wat ziet er heel leuk uit. Er zijn ook vanmiddag nog optredens, live optredens weer van artiesten. Dus dat is ook echt heel leuk en heel feestelijk. En nou ja, daarmee begint je uitje natuurlijk eigenlijk op Prinsjesdag al op het station als je met openbaar vervoer komt.
0: Ja, het wordt een mooie dag in Den Haag, komende dinsdag Prinsjesdag.
2: Ja.
0: Dankjewel Diana, maak er een mooi feestje van.
2: Dankjewel.

0: koop.
1: Passenger, let her go.
2: De agenda.
3: Romeinse leren schoenen, tassen, een zadel, legertenten en zelfs hoesen van een schild. Het is allemaal in een bijzonder goede staat teruggevonden in de Hollandse klei in de afgelopen jaren. Allemaal leren objecten dus die van de Romeinen zijn geweest, ooit. En die kun je vanaf aanstaande donderdag gaan zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Objecten die een inkijkje geven in het dagelijks leven van die Romeinen. Je moet je voorstellen dat leer toen, ja, eigenlijk het kunststof van toen was, zou je kunnen zeggen. Zo ongeveer alles werd gemaakt van dierenhuiden. Alternatieven waren er namelijk niet. Deze tentoonstelling heet Romeins leer en die is er dus vanaf donderdag in RMO in Leiden. In Den Haag gaat ook donderdag het festival Klassiek Achter de Duinen van start. In onder meer de Nieuwe Kerk, in Amare, in Theater de Regentes en in het Filmhuis wordt live muziek gespeeld. Dat duurt 4 dagen, van donderdag tot en met zondag. En het festival is er voor de 6e keer. Ze hebben ook een wereldpremière op 18 september met een concert. Dat gaat over HIV en AIDS. En verder zijn er onder meer een muziekcollege en een Brahms pubquiz. Kortom, klassieke muziek op allerlei manieren tijdens Klassiek Achter de Duinen in Den Haag vanaf donderdag. Samen zingen, dat is fijn. Het helpt tegen stress en het biedt plezier. En dat willen ze duidelijk maken met de campagne Start to Sing. De aftrap van die campagne is volgende week zaterdag, aanstaande zaterdag moet ik dan eigenlijk zeggen, in Amare in Den Haag. En daar komen allerlei Haagse koren zingen bij verschillende activiteiten. Ze openen met een Haagse singalong waar 300 mensen aan mee kunnen doen. Gaan met z'n allen nummers zingen van bijvoorbeeld ABBA en Duncan Lawrence, maar ook van Mozart en Karel Orff. En dan zijn er in de dagen daarna alle activiteiten rondom zingen. Alle informatie vind je op de website start-to-sing.nl.
2: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Rob de Nijs, zondag. We blijven even bij de Nederlandstalige muziek, want ook het cabaretfragment is een Nederlandstalig liedje. Ja, Nederlanders houden ervan, van Nederlandstalige muziek, maar heel weinig Nederlanders nemen de moeite om eens goed naar teksten te luisteren. En dat is toch jammer, want door dat wel te doen kun je het kaf een beetje van het koren scheiden. Sommige liedjes klinken enorm intelligent, maar hebben dramatisch slechte teksten, en andersom. Het cabaretduo Alex Klaassen en Martine Sandivoort die konden elk denkbaar muziekgenre parodiëren. Neem nu dit, wat je gaat horen. Het klinkt volkomen geloofwaardig en overtuigend als echte volkszangers, maar die tekst, dat zou Frans Bauer toch echt nooit zingen, denk ik.
1: Hallo, ahoy! Hadden we er allemaal een beetje zin in?
2: We gaan er weer een fijn feestje van maken.

0: Earth and Fire, Storm and Thunder. Is dat wat we gaan krijgen in de komende dagen? Moeten we daar rekening mee gaan houden? Dat weet Jordi Bloem van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen. Wordt het net zo onstuimig als in dat liedje of valt het mee?
1: Nee, dat valt erg mee voorlopig, Rogier. Goedemorgen. Het is wel de regen die valt. Nou, dat heb je gemerkt. Het is voorlopig nat buiten. Periode met regen. Vanaf zee een storing. Die is wel aan het wegtrekken. Dus het zal vanmiddag uiteindelijk wel weer droog worden. Vanaf zee. Later misschien nog een enkele bui. Maar dan hebben we de meeste regen wel weer gehad. En op sommige plaatsen valt er behoorlijk wat. Maar er zullen ook plekken zijn waar het wat meer motregen en wat lichte regen is. En dan valt er allemaal wat minder. Dus we gaan weer kijken hoeveel er uiteindelijk in die regenmeters terecht gaat komen. Nou, de wind komt uit het zuidwesten, later noordwesten, is zwak tot matig. Dat valt wel mee, dus het is vrij rustig op dat gebied. En misschien in de loop van de middag toch nog even een mager zonnetje dat door het wolkendek heen komt. En het is ook niet koud. De temperatuur loopt vanmiddag op tot een graad of 20. Nou, komende nacht wordt het uiteraard wel frisser. Frisser dan afgelopen nacht, ongeveer 13 graden. De wind valt weg, de lucht is vochtig. Er komt een uitlopen van een hoge drukgebied aan. En dat zijn de ingrediënten voor de vorming van nevel en mist. Waarschijnlijk mistbanken die morgenochtend het verkeer kunnen hinderen in de ochtendspits. Maar er zullen ook plekken zijn waar het wel weer meevalt. Ook dat is altijd even afwachten. In de loop van de ochtend ook af en toe zon, ook morgenmiddag af en toe zon. Kleine kans op een klein beetje motregen in de loop van de dag als een zwakke storing dichterbij komt. Maar het is toch overwegend droog morgen. De wind eerst zuidoostelijk, later zuidwestelijk, neemt toe tot matig. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden, dus het blijft warm. Prinsjesdag wordt ook een warme dag. De middagtemperatuur 22, 23 graden. Waarschijnlijk tot het einde van de middag of misschien wel tot en met de avond droog. En ruimte voor zonneschijn. Het ziet helemaal niet verkeerd uit. Met geleidelijk iets meer wind uit het zuidwesten. Maar geen onstuimigheid. Windkracht 5 hooguit aan de kust. Woensdag, donderdag, vrijdag en wellicht ook zaterdag. Dat zijn dagen met duidelijk meer wind en meer regen. Het zal ook wel af en toe droog zijn met af en toe zon. Heel wisselvallig. Maar met al die wisselvalligheid en de wind zal de middagtemperatuur wat minder hoog uitkomen. Zo'n 18 of 19 graden.
0: Jordi Bloem, dankjewel. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Diana Ross, Chain Reaction.
1: De agenda.
0: In Den Haag is aankomende zaterdag een festival met de naam Verbinding en Verwondering. En op die dag draait het om ontmoeting, bewustwording, creativiteit en zingeving. Zodat je even loskomt van alle dag en verbinding maakt met jezelf. Bezoekers kunnen meedoen met lezingen, workshops, muziekoptredens en andere activiteiten. Maar er is ook een vegan barbecue buffet, muziek en ontmoetingen. En dat is allemaal bij Pluk Den Haag aankomende zaterdag. Alle informatie kun je vinden op iederal.nl. Oud worden kan altijd nog, is de titel van een presentatie van Vera van Brakel in Villa Ockenburg in Den Haag. Vera is een geboren Haagse van 71 en ook een populaire vlogster. Dus zij maakt filmpjes voor YouTube. En meestal wordt dat gedaan door jonge mensen, maar Vera is hierin vrij uniek dus. Ze heeft namelijk inhoud, in tegenstelling tot de meeste anderen. Ze doet interviews, ze heeft het over cultuur, kortom, het gaat ergens over. En daarover gaat ze vertellen tijdens haar lezing in Villa Ockenburg. Doet ze volgende week zondag dus in Ockenburg in Den Haag. 3 avonden op rij. Op de vrijdag kun je op zoek naar vleermuizen met het IVN in de regio Alphen aan de Rijn. Aankomende vrijdag is de eerste keer. Ze beginnen dan met een presentatie en daarna volgt een excursie in het gebied Zegersloot. Die voert onder meer langs de Kromme Aar. Je krijgt exact te horen welke soorten er zijn, wat ze precies doen met echolocaties en al dat soort dingen. En dat is dus aankomende vrijdagavond en 25 september en 2 oktober in de avond. Meer informatie bij het IVN in Alphen.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: R.E.M. Everybody Hurts. Anders naar dingen kijken en meer voelen. Dat is heel in het kort wat de organisatie van het festival De Verwondering in Gouda zou willen bereiken. In het centrum is 3 dagen lang straattheater, er is live muziek en heel veel meer. En ze sluiten af met een spectaculaire eindshow. Marcel Kamphuis van De Verwondering weet daar meer van. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is het festival zoals het oorspronkelijk was, want vorig jaar was het ook maar een soort verkorte editie volgens mij, hè?
1: Klopt, ja, nee, vorig jaar hadden we inderdaad Nacht van de Verwondering als een soort museumnacht. Ja, 1 nacht op verschillende culturele plekken, maar dit jaar 3 dagen lang eigenlijk.
0: Waar staat De Verwondering voor? Wat voor festival is dit?
1: Ja, het is echt de opening van het nieuwe culturele seizoen. Dus we zijn als Schouwburg en ook de bibliotheek en het museum en de muziekschool, dat zijn allemaal dicht geweest in de zomerperiode. En nu vieren we eigenlijk dat we weer open zijn. En we hebben gekozen, dat doen we niet met een saaie open dag of met een of andere markt. Maar gewoon echt met een groot festival.
0: En als ik even een paar onderdelen uithaal. Jullie trappen donderdag af in het museum en in de Sint-Jan. Wat gaat daar zoal gebeuren?
1: De Sint-Jan is wel heel leuk. Die hebben een heel groot meezing concert. Iedereen kan aanhaken en meezingen. En de Sint-Jan is sowieso een geweldige locatie om te komen kijken.
0: Met de beroemde goudse glazen.
1: Precies, ja. Ja, en in het museum ook een heel divers programma. Ook een zaklamptour en je kan met yoga. En gratis toegang is ook al heel erg leuk natuurlijk.
0: En ja, daarna kunnen bezoekers de stad in. Daar gebeurt ook van alles. Wat kunnen we zoal verwachten in het centrum?
1: En we hebben een aantal kleine festivalterreintjes gemaakt eigenlijk. Nou ja, ik zeg klein, maar het is hartstikke groot. Dus we hebben bekende tenten die je van het theaterfestival De Parade bijvoorbeeld kent. Die hebben we gewoon op diverse plekken in de binnenstad neergezet. Waar ook eigenlijk de hele tijd iets is. Muziek, optreden. We hebben zelfs een hele mini escape room zetten we neer. Mm-hmm. Van alles en nog wat.
0: Ik zag ook staan een parodie op een goudse stadswandeling. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Wat is dat voor precies?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort wet van informatiepunt. En als je die mensen aanspreekt, ja, eigenlijk het enige wat je krijgt, is er alles behalve informatie. Ja, je krijgt wel informatie, maar niet de informatie die je zoekt.
0: Dat moet je zelf meemaken, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Om dat te snappen. Ja, en dan, je noemde het al even, jullie eindigen met eigenlijk een hele grote show, hè, medegemaakt door Friso van Vemde van de Ashton Brothers. Een show met ook de gewone Goudenaar daarin. Wat voor voorstelling is dat?
1: Ja, we zijn eigenlijk alle wijken van Gouda afgegaan met workshop. En mensen ook enthousiast te krijgen. En ook om iets bij te laten dragen aan de voorstelling. Dus je kan zingen in een koor. Mensen hebben kostuums gemaakt. Hele grote poppen hebben ze gemaakt. En dat eindigt inderdaad dan op de markt. Zaterdag 19 september.
0: Mm-hmm.
1: Met een hele grote voorstelling.
0: En dat is eigenlijk de afsluiting van het hele festival, toch?
1: Ja, klopt. Nou, daarna is er nog wel eventjes een DJ en in wat cafeetjes gaat dat nog door. Maar dat is echt wel de grand finale, zeg maar.
0: De Verwondering heet dit festival in Gouda. Dat start donderdag, duurt tot en met aanstaande zaterdag. En alle informatie op verwondering-gouda.nl. Dankjewel, Marcel. Maakt er een heel mooi start van het nieuwe cultuurseizoen van in Gouda.
1: Heel erg bedankt.

Ik heb mooie herinneringen aan deze plaat van Roger Whittaker, The Last Farewell. Dat wil ik wel even vertellen. We hebben dit jarenlang gebruikt als herkenningstune, als openingstune bij de ziekenomroep Razo in Delft, waar ik 25 jaar lang actief ben geweest. En dan draaiden we dat introotje van Roger Whittaker, of het uitrootje. En dan zeiden we, goedenavond, dit is de Razo. Nou, ik zeg nu op mijn beurt, goedemorgen, dit was uit. Want ik ga plaatsmaken voor André Kolen met muziek van alle tijden. En André wordt straks om 12 uur weer opgevolgd door Ron Kas met adres onbekend. Maak er een hele mooie zondag van. En wat mij betreft, tot volgend weekend.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: In Delft is het 19 graden en in Lisse ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een 76-jarige surfer is gisteren overleden in zee bij Noordwijk. Toen hij niet terugkeerde naar het strand, werd een zoekactie gestart en werd hij uiteindelijk in zee gevonden. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft roept mensen op extra alert te zijn na meerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. Hij adviseert mensen voorlopig samen te fietsen en verdachte situaties bij de politie te melden. Die onderzoekt de incidenten en is op zoek naar getuigen. Bij controles op elektrische fietsen in Pijnakker en Noodorp stuitte de politie afgelopen week op een fatbike die 80 km per uur kon rijden. De controles werden gehouden vanwege de groeiende aantal ongelukken met elektrische fietsen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden

0: oud-garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Tot 12 uur.

lieve luisteraar. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle Tijden. Aflevering 342. En we beginnen gelijk met een gezellig voicemailbericht van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij wil een plaatje aanvragen van de Carpenters, Jambalaya on the Bayo. Bestemd voor alle luisteraars en alle medewerkers van Muziek van alle Tijden. Nou, dat treft, alle medewerkers zitten nu in de studio. Dus hier zijn de Carpenters.

Een vrolijk begin, dankzij Sjaak Pegels uit Schravendeel, The Carpenters, Jambalaya voor alle luisteraars. Ja, en we zijn vrolijk begonnen, maar het zit niet altijd mee. Een mailtje van Mieke Voskuil uit Leiden. Zij vraagt een plaatje aan voor Ria Wenink, ook uit Leiden. Ria heeft op dit moment nogal wat tegenslag en Mieke wil deze plaat dan ook aan haar opdragen om haar te steunen. Ze luistert graag en veel naar ons programma met veel vrienden en bekenden. Ga zo door alstublieft. Nou, voorlopig gaan we nog niet stoppen. De plaat voor Ria moet zijn die van Nini Rosso, Il Silenzio.

Nini Rosso en Il Silencio draaiden we speciaal voor Ria Wenink. We hopen dat het wat beter gaat met haar. En dat hopen wij natuurlijk niet alleen, maar ook Mieke Voskuil uit Leiden die de plaat aanvroeg. Renske Straatman vraagt een plaat aan voor Ruud en Maurice uit Den Haag en Helmond. Ze zijn namelijk enorm trots op hen en vooral blij dat ik jullie, Ruud en Maurice, als zoons heb. Dank jullie wel, lieverds. Jullie zijn goud waard. Nou, het zal je gezegd worden. Ja, Renske Straatman, Wesley Bronkhorst, trots op jou.

0: Ja, voor beide zoons, Ruud en Maurice. En de trotse Renske Straatman vroeg deze plaat aan voor de twee zonen. Hè. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio.
0: Vaste luisteraar Bonnie Groen uit Voorburg wil een plaat horen van Demis Roussos, want dat doet me heel erg denken aan mijn lieve

Vakantieland Griekenland. Wel, die natuurlijk wel Engels zingt. Maar ja, in Griekenland zijn heel veel mensen. Die spreken allemaal Engels, hè? Met een accent. Dat dan weer wel. Hier is Forever and Ever.

Al die vakantieherinneringen van Bonnie Groen komen weer boven, hè? Griekenland, oh, dat is haar lievelingsland. En Demis Roussos komt daar vandaan. Forever and ever. Esther Fortman uit Delft vraagt een plaatje aan voor Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Het is haar moeder. En de 12e, gisteren dus, is zij 88 geworden. Nou, wat een leeftijd, van harte. Esther en de rest van de familie is heel trots op haar, dat ze alles ook nog zelfstandig doet. Ze klaagt nooit, is echt een lieverd voor iedereen. En we zijn dol op haar, dus zeggen ze op naar de 100, gewoon deur donderen. Ja, dat is een verwijzing naar de plaat die ze willen horen van Normaal. Veel liefs van Esther, Ed, René, Kasper, Gerard en Carrie.

Ja, deur donderen. Normaal was dat, draaiden we voor de jarige Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Gisteren is ze 88 geworden. En van harte namens de hele familie. Hans Kouwenhoven uit Delft draagt een plaat aan voor alle liefhebbers van Barbara Streisand. En hij schrijft, ja, die Barbara was niet gauw tevreden. De song moest perfect op de geluidsdrager staan. En dat vergt in dit geval van deze plaat, Tell Him, veel geduld. Want Celine Dion, die zingt erop mee. Een voordeel van dat perfectionisme was wel dat de consument een heel goed product kreeg en waar voor hun geld. Aldus Hans Kouwenhoven. Ja, ik weet niet. Was Celine Dion zo moeilijk met zingen? Ik weet het niet. Barbara Streisand en Celine Dion, Tell Him.

0: Nou, uiteindelijk is de samenwerking tussen Barbara Streisand en Celine Dion dus toch goed gekomen. Want Tell Him is op de plaat gezet en we konden hem draaien op verzoek van Hans Kouwenhoven.
1: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan. Om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen. En die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
4: Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, en als je de vrijheid hebt om te reizen, ja, Sam van der Meulen uit Den Haag, die doet dat ook. Hij is op dit moment bezig met een bijzondere treinreis door Europa. En hij maakt een boel tussenstops en als eindbestemming heeft hij Istanbul. Nou, op het moment van deze uitzending zit ik, als het goed is, in Wenen, schrijft hij. Een nummer als dit kan dan ook natuurlijk tijdens een reis als deze niet ontbreken. Hij vraagt het aan voor zijn medereiziger en vriendin, Jana de Graaf. En verder het hele land en dan specifiek Dordrecht. Ja, ja. Ja, one-way ticket. Zou die dan niet meer terugkomen? Eruption.

Nou, en dan maar horen, hopen dat ze hem horen in het verre Wenen. Maar ja, de moderne techniek staat voor niets, hè. Sam van der Meulen is met zijn vriendin Jana de Graaf op een bijzondere treinreis door Europa. En ja, hij wilde deze horen. One Way Ticket van Eruption. Mooie plaat van Luciano Pavarotti. En hij zong over zijn eigen held Caruso.

Luciano Pavarotti en hij zong over Caruso. Een plaat die in 1989 gewoon in de hitlijst stond. Gewoon in de top 40, kan je je bijna niet meer voorstellen. Maar ja, het is en het blijft een mooie plaat. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan voor alle luisteraars die houden van Indo-rock. Het moet zijn die van Ben Putirai en de Java Guitars. Ben heeft ook nog bij de Tielman Brothers gespeeld, weet Jan te melden. En hij wordt gezien samen met Andy als Legend of the Indo-rock. Hier is Route 66.

0: On Route 66. Ja, swingen kunnen ze wel, hè? Ben Putirai en de Java Guitars met Route 66. Ja, en op de Passamalam, toen we dat nog hadden, traden ook al die Indo-rock bandjes op. En hoe oud ze ook waren, zo gauw de muziek begon te spelen, dan leefden ze helemaal op en dan werd er gedanst en werd ook gegeten. Ik krijg alweer trek. Dankjewel, Jan Konings, voor deze verzoek.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Plaat. Moest ik nog zeggen. Maar ja, dat moet Kees dan maar voor de herhaling vanavond even knippen. Maurice Hoevenagel uit Helmond vraagt een plaat aan voor Marca Koperdraad. Omdat ik zielsveel van haar hou en we op zondag altijd samen genieten van de mooiste muziek van alle tijden. Nou, we wonen inmiddels in Helmond, maar we missen de mensen uit de Randstad stiekem best wel. Met Radio West aan voelt het weer een beetje alsof we gewoon thuis zijn. Nou, en het nummer wat ze aanvragen brengt ons bovendien in gedachten meteen terug naar die heerlijke vakantie die ze hadden op Curaçao. Song of Ocarina. Hier is Ocarina. MUZIEK

Ja, om al die zonnige herinneringen weer naar boven te halen, hè, voor Maurice Hoevenagel en Marca Koperdraad uit Helmond, draaiden we de Song of Ocarina. Manon uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Marja Duivenstein. En daar zit de tekst bij: lieve mam, over 2 dagen komt er een jaartje bij, maar het is je niet aan te zien. Geniet lekker van je kippetjes, staat hier. Groetjes, je zonnestraaltjes. Kan niet wachten je weer te zien na een tijdje. Mam, je bent een schat voor mij. Dikke knuffel en straks weer een echte knuffel. Nou, mooi toch, hè? De 15e is ze dus jarig, Marja Duivenstein. I'm on fire wil ze horen, Bruce Springsteen.

Ja, voor de jarige Marja Duivenstein, de 15e wordt ze, dat staat er niet bij, maar dan is ze in ieder geval jarig. Bruce Springsteen, I'm on Fire, op verzoek van Manon uit Den Haag. Hier is Modern Talking, Brother Louie.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs.

0: De Delftse burgemeester Alexander Pechtold roept mensen op extra alert te zijn na meerdere aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout. Hij adviseert mensen voorlopig ook samen te fietsen en verdachte situaties bij de politie te melden. Het college van Katwijk heeft fouten gemaakt in de zaak rond een boswachter die werd ontslagen door de gemeente. Die deed aangifte tegen de medewerker nadat hij 9 oude zieke geiten had laten inslapen. Maar het Openbaar Ministerie besloot hem uiteindelijk niet te vervolgen. Een motie van afkeuring tegen het college kreeg geen meerderheid. Tot zover de headlines, nu het nieuws van de NOS.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Annette. Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Hand- of polsklachten die maar...

0: blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

Dean Martin opende deel 2 van Muziek van Alle Tijden. En dat deden we mede op verzoek van meneer Hauser. Die stond op de voicemail. Hij vraagt deze plaat aan voor zijn vrouw Monique. Dezelfde plaat die gedraaid werd tijdens hun trouwerij. En ik heb zo'n vermoeden dat dat best een tijdje geleden is. Ja, en Kees die zei net, ja, Dean Martin, het klinkt net alsof hij gedronken heeft. Maar dat zal wel niet zo zijn. Nou, ik heb het idee dat hij wel gedronken had bij de opname van deze plaat. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is een mooi bruggetje naar de plaat van Donnie Ponsum. Drink rode wijn. Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid vroeg hem aan. Hij zit nu nog in Turkije, schrijft hij. En de vakantie leek heel lang. Maar ja, was nu dan toch weer een beetje erg snel voorbij. Want de komende week is hij terug in Nederland. Nou, tot die tijd moet hij het nog even doen met een glaasje rode wijn.

Donnie Ponsen en drink rode wijn op verzoek van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Volgende week dan is hij weer in ons land, zo liet hij ons weten. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars van Radio West die van country houden. Nou, dat zijn er een hoop. Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Islands in the Stream.

0: José Rapati vroeg hem aan. Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen. Dit is Radio West.
0: Dolf Rieke uit Voorhout vraagt de plaat aan voor Frans van Loenen uit Loosduinen. Frans is op 10 september jongstleden 74 geworden, maar een jaar geleden leek hij toch niet dit niet te halen. Na een week of drie op de IC tussen hemel en aarde gezweefd te hebben, is hij er gelukkig toch nog goed doorheen gekomen. Het gaat nu weer goed met hem. En ik hoop dat hij nog vele verjaardagen mag vieren. Eigenlijk zou hij de engelbewaarder moeten aanvragen, zegt Dolf. Maar deze plaat lijkt mij meer gepast. André Hazes junior en leef!
3: Op een vrij...

Leef van André Hazes junior draaiden we voor de jarige Frans van Loenen. De tiende is hij 74 geworden, van harte. En de felicitaties komen van Dolf Rieke uit Voorhout. Een verzoekje van Rob de Jong. Graag voor alle luisteraars van Radio West, het orkest van David Rose, Ebb Tide.

David Rose en zijn orkest Ebb Tide draaiden op verzoek van Rob de Jong. Arjan Stassen uit Utrecht vraagt een plaat aan van The Happenings. Een hit van deze Amerikaanse band The Happenings. Niet te verwarren met September van Frank Sinatra. Ja, dat is echt een hele andere plaat. See you in September.

0: Ja, see you in september. We hebben nog meer dan een halve maand, hè, want we zijn pas op de 13e. De happenings waren dat en Arjan Stassen uit Utrecht vroeg hem aan.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Iedere week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het omroepzendergebouw hier bij Radio West. En daar ligt de collectie, hè, van onze eigen Leen Huisman, de oude joekel himself. Ja, onze tune is ook een beetje daarop geïnspireerd, toch, Kees?
5: Ja.
0: Want we gaan namelijk wat draaien van Harry James. Daar was Leen ook zeer van gecharmeerd. Alleen, wij draaiden altijd een versie zonder de drums aan het begin. En Kees heeft speciaal voor deze uitzending heeft hij ze er weer aangeplakt.
5: Pauken.
0: Te pauken, ja, dat moet ik zeggen. Trumpet Blues.

Ja, alle herinneringen komen weer boven. Leen Huisman, ja, zijn oude openingstune. Hè? Dan weliswaar zonder de pauken, maar die hebben we er nu weer aangeplakt. Trumpet Blues met Harry James en zijn orkest. Leuk om dat allemaal weer te horen. Toke Schoon uit Den Haag vraagt een plaat aan voor haarzelf en haar man. 14 september, morgen dus, zijn we 60 jaar getrouwd. Helaas gaat ons feest niet door, omdat mijn man is opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk heel erg sneu. Maar hopelijk vrolijkt dit nummer hem een beetje op, schrijft Toke. Petra Berger, You Raise Me Up.

Petra Berger en You Raise Me Up draaiden we speciaal voor de man van Toke Schoon. Ja, morgen zijn ze 60 jaar getrouwd. Maar ja, heel sneu. Het feestje gaat niet door, want haar man ligt in het ziekenhuis. Nou, ik hoop dat het beter gaat. En ondanks alles toch veel plezier morgen op de trouwdag. Cornelia Duursema, voor Intimie Corrie Duursema uit Rijswijk, vraagt een plaat aan voor Adrie Schreuter, omdat zij 1 september jarig was. 88 is ze geworden en ze is de moeder van mijn schoonzoon. We hopen dat ze nog wat fijne jaartjes mag hebben, samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ook ik en alle dierbare getuigen daarvan mogen zijn. Ze is gewoon een heerlijk mens, voor iedereen een gezellig gesprekje. Dus gaan we voor Adrie een lekkere plaat draaien van Helmut Lotti, Back in Time.

0: Helmoet Lotti en Back in Time draaiden we voor de jarige Adrie uit Pijnakker op verzoek van Corrie Duursma.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, de verzoekjes graag uiterlijk woensdagavond insturen. Dan hebben wij genoeg tijd om het allemaal bij elkaar te sprokkelen. En weet je zeker dat je komende zondag weer wordt gedraaid. Een mailtje van iemand die geen aansporing meer nodig heeft. Marie-José Wagener van den Kamp uit Den Haag. Ja, vaste luisteraars weten het dan. Een heerlijke plaat van Ella Fitzgerald. En we weten er nog steeds eentje te vinden die we nog niet eerder hebben gedraaid. Het blijft genieten voor Marie-José en voor alle luisteraars. Hier is Ella met Because of Rain.

Because of rain. Ik hoop dat we het een beetje droog houden, maar ja, dat weet je nooit, hè. Maar goed, dan kun je altijd binnen gaan zitten en lekker luisteren naar muziek van alle tijden. Ella Fitzgerald, natuurlijk een verzoekje van onze eigen Marie-José Wagener van den Kamp. Een verzoekje van Fanny en Hans Schoten, Vijverhof Delft. 6 september is Nel Berwers 90 jaar geworden. We hadden ons voorgenomen op die dag een plaatje voor haar aan te vragen, maar helaas vergeten. Ja, dat kan gebeuren, maar dat maakt helemaal niet uit. Want dan gaan we hem nu draaien, vandaag. Nel is gek op instrumentale muziek van Jelle van Marm. Dus een verzoek, verwen haar met een mooi nummer. Nou, we hebben een leuk nummer gevonden. Zeeman, deine Heimat ist das Meer.

Ja, Jelle van Marum op zijn wonderorgel. Hij speelde Zeeman, Deine Heimat ist das Meer. Speciaal voor de jarige Nel Berbers. Ze was de 96 geworden en ze is gek op instrumentale muziek. Er kwam nog een verzoekje binnen voor Kees van Os uit Rijswijk. Anneke van Rijn van Os die vraagt een plaat aan voor hem. En voor Benny Jolink. De verzoekplaat moet worden Oerend Hart van Normaal. Maar Anneke, we hebben natuurlijk er straks ook al een plaatje van Normaal gedraaid. Dus nou, in ieder geval voor de vorige week 80 jaar geworden Benny Jolink. En voor Kees van Os uit Poeldijk ook dat plaatje van Normaal. Dan draai ik Oerend Hart volgende week. Beloofd. Henk Hoytink vraagt een verzoekplaat aan voor zijn vrouw Ellie, die morgen 80 jaar wordt. Ik hoop met haar nog heel veel fijne verjaardagen te mogen vieren. En de plaat die ik voor haar wil aanvragen is die van Mighty Sparrow, Only a Fool. Hoop dat u aan mijn verzoek kunt voldoen. Ja, natuurlijk, Henk. Daar is die.

Mighty Sparrow en Byron Lee met Only a Fool draaiden we eens voor de jarige Ellie Hoytink op verzoek van haar man Henk natuurlijk. En dat was hem weer. Muziek van alle tijden voor deze zondag. Zometeen Ron Kast met Adres Onbekend. Kevin Brouwer doet weer als de dag van toen. Ik dank technicus Kees Zuurbier en ik zeg tot volgende week.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: In Rijswijk is het 19 graden en in Voorburg ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Den Haag heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort. De politie denkt dat de man die gisteren dood in de zee bij Noordwijk is gevonden aan een ongeval is overleden. Het slachtoffer was een 76-jarige surfer. En de

0: een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Een hele goede middag. En dankjewel. Adres Onbekend werkt al 15 jaar samen met de beste regionale omroepen. En RTV Drenthe hoort daar al vanaf het begin bij. Vanaf het eerste uur is het onze rots in het hele noorden. Zij zijn daar al langer, in hun woorden, in de ban van de ring. En wij zijn dat sinds een week.
2: Vorige week.
1: Reinoud Polet kwam er mee. Hij repareert bedrijfswasmachines in Emmen.
3: En tussen de vezels zat deze gouden ring.
1: Gouden ring?
3: Ja.
1: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
3: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland.
1: Het is in feite een samensmelting. Het zijn twee ringen aan één, met aan de binnenkant de inscriptie Anneke en Sebo, 5 april 1969. Toen we dat voorlazen, sprong een vrouw op. Zij heet Anneke Goren.
4: Ik heb in een ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. Ik moest mijn ringen afdoen. En na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gewreven. En die ring die was te ruim geworden.
1: Ja, wat een gedoe, hè? Die ring verdween dus in haar washand. De ring van haar en van haar in 2022 overleden man Sebo.
4: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man heb ik dus samen met die van mij één ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
4: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Ja, alleen, zoekbrigade Anne, er was een complicatie. Het wasmachinebedrijf denkt dat de ring al veel langer dan 6 weken, dat zij het kwijt is, mogelijk al jaren bij hen ligt.
5: Ja, dat was gek, hè? Maar een week later is er toch nieuws en blijkt het toch een misverstand. Er waren 2 soortgelijke ringen gevonden daar en deze ring, die blijkt inderdaad pas 1 week of 6 geleden gevonden te zijn. Tussen de washandjes ook nog eens. Dus alles klopt. Dit moet Anneke's ring zijn.
1: Goh, zeg. Nou, wij gaan eens kijken in Siddeburen, dat is Groningen. Daar woont Anneke en daar staat voor de deur, als het goed is, verslaggever Josien Feitsma van RTV Drenthe. Josien?
6: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sta je daar met ring?
6: Ik sta daar samen met Reinoud Polet. En dus ook met ring. En we staan eigenlijk al in de lobby. We zijn al een beetje binnengesneakt. En we hebben ons laten vertellen dat mevrouw Goree ook thuis is vandaag. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja, moeten we wel hopen. Dus je gaat nu aanbellen?
6: Wij gaan eens kijken of ze de deur voor ons open doet.
1: Wordt nog
6: en
1: spannend.
6: Of ze dit ook verwacht natuurlijk. Want ja.
1: Nou, dan
6: ze weet natuurlijk dat ze iets kwijt is, maar ja, weet ze ook dat het gevonden is.
1: Ja, misschien denkt ze wel, ik ga snel mijn haar nog even goed doen, want er zat een camera van RTV Drenthe op de stoep met een Josien.
6: Nou, misschien heeft ze ons inderdaad al gezien. We gaan eens kijken.
1: Oké.
6: Okay. Misschien zit ze binnen wel mee te luisteren.
1: Ja. Nou, Anneke, naar de deur dan. Zo snel als je kan. Gebeurt daar wat?
6: Nou, is de bel aan de buitenkant van het gebouw. Nu sta ik echt voor haar deur. Ja, ja, de deur wordt open gedaan. Ja, geen probleem, mevrouw, dat u er even wat langer voor nodig had. We hebben alle tijd. Want mevrouw Goren, mevrouw Goren, u miste iets, hè?
7: Ja, ik miste mijn gouden ring. Samen met die van mijn man.
6: Ja, en u dacht na de oproep op de radio dat hij gevonden was.
7: Via Facebook kwam ik erachter dat jullie het gemeld hadden. En daar heb ik contact mee opgenomen. Zodoende is het balletje gaan rollen.
1: Ja, min of meer.
6: Nou heb ik iemand meegenomen vandaag. Dit is Reinoud Polet uit Emmen. Kom maar binnen, Reinoud. Want Reinoud is helemaal op de racefiets.
7: Ja, ga maar even in de kamer.
6: Ja, we lopen met u mee. We lopen wel even met u mee de kamer in, dat is geen probleem. Want Reinoud is op zijn racefiets vandaag meegekomen. En dat is niet zonder toeval, want daar zit een hele boodschap achter. Want Reinoud, wat heb je bij je?
7: Nou, ik had gehoord dat u een washandje kwijt was. Dus ik denk, ik geef... hij is inmiddels dus schoon. Oké. Okay. En als u er eens in kijkt, misschien vindt u dan wel goed.
6: Ja, dus in een washandje verpakt heeft hij dat meegenomen op de fiets?
7: Ja, dat is hem. Heel mooi.
0: Ja, dat is er.
6: Oh, en hij past ook weer.
0: Natuurlijk. Even van mij.
6: Ja, maar hij was een tijdje te groot natuurlijk.
0: Hij was het. Ja, hij is nog te groot, zie je wel. Ik heb de maat ook nog doorgegeven aan jullie.
1: Ja, dat klopt.
0: Het kwartje is gevallen. Hartstikke bedankt.
2: Ja. Heel blij dat je terug is.
0: Nou, maar hoe kwam jij erbij dat er een jaar geleden was?
2: Wij hebben een ring uit een pomp gehaald. Dat is ook een dubbele ring.
0: Ja.
2: En die hebben wij, ja, wij zijn toen op zoek geweest naar van wie is die ring. En we konden niemand vinden. En vervolgens is hier een bakje gelegd met spullen die niet geclaimd zijn. Ik heb vakantie gehad. Ik kwam terug van mijn vakantie en ik denk, hey, die ring die ligt daar nog.
0: Ja,
2: okay. We moeten die terugkomt.
0: Ja.
2: Oproep geplaatst via RTV Drenthe. Vervolgens via Bert op 5.
0: Ja.
2: En toen bij Adres Onbekend. En toen zei hij van, hey, ik ben hem 6 weken geleden kwijtgeraakt.
0: Ja,
2: dus wij denken van, nou, dat kan helemaal niet.
0: Nee, nee.
2: Maar als iemand verzint zoiets niet. Dus ik denk van, ja, ik kan ook niet zeggen, hij is niet van u.
0: Misschien wel vol, maar...
6: Ja, maar alle omschrijvingen klopten natuurlijk verder. De naam, de datum, het ontwerp. Ja.
1: We hebben hier wel een goudsmit die zegt, dat gaatje van dat diamantje, dat moeten we nog wel zien te ontcijferen. Jullie praten daardoor. We weten, Anneke, jij hebt een hele moeilijke tijd gehad. Dus die ring is voor jou heel belangrijk in deze. We kunnen op RTV Drenthe kunnen we dit allemaal terug gaan zien. En ook op onze social media. Maar Anneke, ontzettend gefeliciteerd.

0: De ring die is terecht. My ever-changing mood. Daarna van de Style Council. Er is nog een mooie versie van met alleen Paul Weller op piano.
1: Haast is geboden. Pas geleden stond er een zoon van mijn overleden man voor de deur. Peter Hogerheide. Ik had deze stiefzoon nog nooit eerder gezien, terwijl die al 60 zal zijn. Het ontroerende is dat hij elk jaar samen met zijn vrouw naar Scharendijken blijkt te komen om zijn vaders graf te bezoeken. Peter ging weer en ik heb zijn gegevens niet, maar ik moet hem nog eens spreken.
0: We gaan naar Ann Hogerheide in Scharendijken. Haast is geboden. Ann, wat is er aan de hand?
2: Nou, Peter is geweest, zoals jullie dus nu weten. Maar we zijn vergeten dus telefoonnummers uit te wisselen of wat dan ook. Het was vrij kort, de ontmoeting, want hij had last van zijn rug. Maar ja, ik vind het toch erg, want een paar dagen later krijg ik van de gemeente een brief waarin stond dat het graf geruimd zou worden en hij wil daar graag een andere steen op zetten of wat dan ook.
0: Maar dat is toch stom toevallig?
2: Ja, dat is heel toevallig, ja.
0: Dus Peter klopt bij jou aan en zegt: ik wil mijn vaders graf mooier maken, opsieren. En de gemeente zegt: wij willen het graf ruimen. Dat is wat er gebeurd is.
2: Ja, en dat was los van elkaar. Dus. En ik probeer vragen op een camping, vragen bij de gemeente. Nou, die mogen dat niet doen. Nou, bij de politie hoef je helemaal niks te vragen, want die doen dan sowieso niks.
0: Nee, je moet naar adres onbekend, dat is duidelijk. En, kan je dat graf ruimen dan niet tegenhouden?
2: Nee.
0: Oh. En Peter klopte bij jou aan en hij is een zoon van jouw 15 jaar geleden overleden man.
2: Ja, klopt.
0: Kende jij Peter al?
2: Nee, ik had hem nog nooit gezien. Wij waren wel in de buurt geweest, maar hij wou toen de tijd geen contact.
0: En stond hij ineens op je erf?
2: Hij stond ineens naast mijn tuin. En ik was daar met iemand bezig. En hij zei: ik zei, meneer, wat kan ik voor u doen? Hij was een beetje timide. Hij zei: mijn vader heeft hier gewoond. Oké, wie ben je dan? Ja, ik ben Peter. Ja, Peter wie? Wat? Hoe?
0: Ja.
2: Nou, ik ben Peter Hogerheide. Ik zei: nou, kom op, dan gaan we naar binnen, want dan gaan we buiten niet over staan praten.
0: Nee.
2: Dus we hebben binnen gezellig even gesproken. Ik kreeg nog een warme knuffel van hem toen hij wegging. Dus ja, hij zou nog wel eens terugkomen, maar je weet nooit wanneer.
0: Ja.
2: En dan komen ze met dat bericht: we gaan het graf ruimen. Ja, hallo.
0: Ja, dan valt alles in één keer tegelijk.
2: Ja, dan heb je gelijk de bingo, hè?
0: Ja, maar ja, hij belde dus na al die jaren bij jou aan, terwijl hij dus al jaren achter elkaar bij jou in de buurt het graf van jouw man van zijn vader bezoekt.
2: Ja.
0: Had hij daarvoor nooit de moed om bij je aan te bellen, denk je?
2: Schijnbaar. Hij durfde dat, geloof ik, niet.
0: En hoe was dat voor jou en voor hem om elkaar te zien?
2: Nou, het was even schakelen, want toen hij zei: mijn vader heeft hier gewoond, ja, dan gaat er een belletje rinkelen. En dan denk je, ja, dat kan jij wel zeggen, maar wie ben jij dan wel?
0: Ja, dat snap ik. Ja. En toen hij eenmaal bij jou aan de thee zat, kwamen toen de gesprekken wel los?
2: De gesprekken kwamen gelijk los. En ik moet eerlijk zeggen, achteraf gezien geloof ik niet eens dat ik koffie of thee heb gezet.
0: Dus die heeft hij nog te goed?
2: Ja, dat heeft hij zeker te goed, ja.
0: En was het emotioneel voor hem? Want hij zag toch de vrouw van zijn vader.
2: Ja, het was heel emotioneel voor hem. En hij vroeg of hij ook op zijn vader leek. Nee, jongen, dat niet.
0: Nee?
2: Maar hij begon te huilen en dat deed zijn vader ook vaak.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dus daarin leken ze dan weer wel op elkaar.
2: Ook, heb ik toch nog iets van mijn vader. En hij heeft maar één foto van zijn vader. Nou, jongen, als je er weer bent, kom maar langs. We pakken de albums. En ik heb ook nog video's. Dus als die het nog doen, tenminste.
0: Ja, dat weet je niet. Nou ja, er is dus van alles. Alleen hij is er niet. Peter Hogerheide uit 1966. Jij was vorige maand nog in Scharendijken. Waar ben je? Kom erbij.

0: It Don't Come Easy. Ringo Starr, George Harrison produceerde het en schreef mee aan dit kleine meesterwerkje. Vader Jan overleed 15 jaar geleden. Zijn zoon Peter Hogerheide stond nu pas op de stoep bij vaders vrouw Anna al die jaren om vaders graf in Scharendijk op te tuigen. En we moeten hem vinden, al was het maar om te vertellen dat het graf op de nominatie staat om te worden geruimd. Hoe krijg je dat bij elkaar in één weekend? Ann Hogerheide, is dat het enige wat je wil? Of wil je hem toch vooral nog een keertje zien?
1: Ja, ik wil hem ook graag zien, hoor. Eerst van harte welkom.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel nuchter in. En hij wil natuurlijk ook wat meer foto's. En hij is van harte welkom.
0: Ja, je moet hem wel hebben, want hoe vaak komt hij naar Scharendijk? Normaal gesproken 1 keer per jaar, zei je toch?
1: Ja, en zij zei misschien 1 keer, 2 keer per jaar, ja.
0: Ja, dat is niet vaak. En iedereen om me heen zegt natuurlijk, je kunt natuurlijk ook gewoon de grafrechten alsnog betalen. Want daarmee rek je het.
1: Ja, mooi luisteren, dat kan ik niet oprekken. Dus daar zou hij van wat aan moeten doen.
0: Ja, dan moeten we hem wel eerst vinden. Wat is het dat je hem nooit eerder hebt gezien in al die jaren?
1: Ja, hij wilde geen contact in die tijd. Tenminste, dat zei ik tegen hem. Hij zei, weet ik nergens van.
0: Is hij wel op de uitvaart van zijn eigen vader geweest?
1: Nee.
0: Over uitvaarten gesproken? Ook niet. Dus er is daar wel wat gebeurd in de familie?
1: Ja, daar is heel wat gebeurd in die familie.
0: Heeft hij broers en zussen?
1: Hij heeft 2 broers. De een is Martin, die woont in Koten. En John, dat is zijn jongste broer. En die woont denk ik nog in wijk bij Duurstede.
0: Oké, en die heb je ook geprobeerd te benaderen?
1: Nee, ik niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat is toen een beetje fout gegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, over de radio.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, dat...
0: Maar dat geeft misschien ook aan dat als we Martin en John Hogerheide vinden, we nog niet per se Peter gevonden hebben.
1: Nou, een kennisje van me heeft gisteren gekeken op Facebook.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gezien van Peter. Oh. Die heeft me gestuurd, maar daar lijkt hij totaal niet op. Zoals ik hem ontmoet heb.
0: Nee, we moeten wel de goeie hebben. We zoeken Peter Hogerheide. Je liet wijk bij Duurstede vallen. Weet je wat voor werk die deed?
1: Hij deed vroeger in die hoogspanningskabels, wat ik gehoord heb. Hè?
0: 0800 30 30 300. Komen we weer uit bij de zoekbrigade, bij onze Anne Groenman.
2: Ja, en we leven allemaal met je mee. Duimen samen dat jouw boodschap Peter Hogerheide vandaag bereikt. En daar zijn niet alleen onze vaste luisteraars bij betrokken, maar ook mensen uit jouw directe omgeving, Anne. Hoor maar.
3: Anne is mijn buurvrouw. En al 37 jaar of zo.
2: Oh ja.
3: En als er wat is, dan komt ze altijd eventjes de verhaal doen. En
2: dat. Ja. En had ze u ook al verteld over dit hele verhaal?
3: Ja. Ze was aan de deur geweest en toen had ze heel het verhaal verteld. Dus toen stond ik eigenlijk een beetje van, oké. Ik wist niet dat de buurman ook nog een kinderen had gehad.
2: Nee, nu komen de verhalen natuurlijk wel boven. Dit is jouw buurvrouw Marlies, je herkent haar stem vast.
1: Ja.
2: Wel fijn hoor, zo'n lieve buurvrouw.
1: En ja, is het ook.
2: En het mooie is, Marlies heeft misschien ook nog een ingang om jouw zoektocht verder te verspreiden.
3: Ja, ik ben vrijwilliger en ik werk bij de omroep, bij Omroep Schouwen-Duiveland. Dus ik zei van, god, misschien kunnen we je verhaal, als het bij onbekend is geweest, ook wel delen via de socials van Omroep Schouwen-Duiveland.
2: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hoe meer mensen te horen krijgen, hoe groter de kans dat we het oplossen.
3: Ja, en ik zei tegen haar ook, van wie weet is er iemand in de supermarkt die zegt, oh, maar die man die staat bij mij op de camping.
2: Of, ja, precies.
3: Misschien door iemand die het bericht leest, die hier van het eiland komt en zegt, oh, maar die man die heb ik al een paar keer gezien, of zoiets.
2: Ja, ik vind het een heel goed idee. Mooie samenwerking zo. Laten we hopen dat op wat voor manier dan ook de boodschap Peter vandaag bereikt. Moeten we misschien nog altijd naar wijk bij Duurstede? Ik weet het nog niet. We verzamelen alle reacties op 0800 30 30 300. Of mailen mag ook zoeken@adresonbekend.nl.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift uit de animatiefilm Toy Story nummer 5.
1: Word ik gezocht?
0: Hoe zou het zijn met John van Doesburg, die vorige week nog met zijn been in het gips zat, terwijl hij dacht aan Connie van Meel, liefde van vroeger, die hem ineens belde terwijl hij zijn zieke vrouw verzorgde, die ook nog eens achterdochtig meeluisterde. Hij wilde best terugbellen, maar Connie's nummer was niet opgeslagen.
2: En 3 jaar na Connie's telefoontje kwam de hulp van alle kanten. De naam van Meel viel in de straten van Terweijde. En Connie is weer terecht en ze wilde graag zelf contact gaan leggen met Johan.
3: Nou, in de avond ben ik door Connie gebeld. En daar was ik heel gelukkig mee. Het was een goed gesprek. We hebben even teruggekeken naar het verleden. En zodra het gips van mijn been af is en ik weer normaal mobiel ben, dan zullen we elkaar gaan ontmoeten.
0: Mooi. Nou, deze man moeten we ook eens uitnodigen. Ton in Canada, want wat een verhalen. Hij is nu zelf 60 jaar weg en hij mist jou al 40 jaar. Henny Zok. Als kinderen waren jullie al vrienden in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Jullie gingen samen skiën met kerst. En uiteindelijk ben jij thuisgekomen met Tons oude liefde.
2: Ja, zelfs de liefde is dus doorgegeven aan Henny Zok. En dat schrijf je Z-O-C-K. Bijzondere naam. Hij groeide op rond de Eerlichtstraat in Amsterdam. Hij chauffeurde agenten. En thuis stak hij zijn aandacht in modeltreinen. Hij verhuisde met zijn vrouw en 2 kinderen naar Flevoland. En zoeker Ton die vierde een paar jaar terug zelf vakantie in Zeewolde. Daar woont geen Zok.
0: Dit is ook wat. Een relatie die ontstond in de aula tijdens het MAVO-eindexamen Engels. Harry raakte daar in Hoge Zand eindelijk in gesprek met jou. Greetje Westerdiep, jij werd zijn eerste liefde een jaar lang. En voor hem is dat nog altijd van grote betekenis, want hij kreeg van thuis zo weinig ruimte. Kreeg hij nog maar eens lucht van jou.
4: Wat ik mij met name herinner van Greetje is dat zij altijd een heel lekker geurtje droeg. Dat heette Soir de Paris. Het zat in een klein paars glazen flesje, wat ik mij kan herinneren. En dat was gewoon, dat was echt haar lijfgeurtje. Dat had ze altijd op. En ja, als ik eraan denk, ruik ik het nog.
2: Tja, Harry ruikt Greetje Westerdiep nog al sinds eind jaren 70. Toen ze met haar moeder, mevrouw Knip, aan de Stadhouderslaan 80 woonde in Hoge Zand. Na haar eindexamen MAVO op de Aletta Jacobs scholengemeenschap ging ze naar Groningen om directiesecretaresse te worden. Haar beste vriendin was Francis van den Berg en Greetje verhuisde naar Frederiksoord. Of was het toch Fledder?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het is er wel een dag voor, een heerlijk druilerige radiodag. Mag het licht uit van de dijk?
1: In maart van dit jaar overleed Chantal Capelle, de Belgische moeder van Tine. Moeder en dochter deelden weinig, zeker over wie de vader van Tine is. Moeder had het wel over een Chinees die in de jaren 70 een restaurant had in Amsterdam, voor wie ze België verlaten had. Maar verder niks. Tine hoopte op een brief, een teken, een naam toen moeder stierf. Op vaderdag was Tine hier, met lege handen.
2: Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd, in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan twee kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ja, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopte het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker, zeker als, door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70. Hè, dan had je op Belgische scholen, want ja, ik kom uit België eigenlijk. Dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chinese.
0: En dan zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang. Ik ben 1,77 meter.
0: En ze noemt zichzelf de lange Chinees, dochter van een restauranthouder. De horeca speelt ook nu nog een rol in haar leven.
2: De vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Ja, dat is het verhaal. Martine zegt ineens, ik heb wel iets. Een foto?
2: Ja, ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
3: Ja, en daar kwam ook een foto bij uit DNA en de achternaam Wong. Maar ja, die komt heel veel voor. Wij hielden stil bij een Yukam Wong uit 1933, overleden in 2018. En we vonden een achterneef, Alex Wong, die naar de foto keek.
4: Dat is die rechte man. Dat is die lange.
5: Die lange man. Is dat wel, ja. Kang Wong?
4: Yukam, ja. Yukam heet hem.
5: Yukam.
3: Ja. Ja, en van het een kwam het ander. Uiteindelijk is van de zomer DNA getest met ja, toch maar die achterneef Alex, de enige die we hadden. Als hij nou een paar procenten overeenkomt met haar mogelijke vader, Yukam. De uitslag horen we zo van Tine.

0: En hij ook weer. Ain't no sunshine, Bill Withers. Onmogelijk. Begin er niet aan. Dat zeggen mensen dan als je een Chinese restauranthouder uit Amsterdam zoekt, jaren 70. Martine geloofde erin. Haar moeder Chantal uit België had iets met hem. Tine, er vielen namen uit DNA. Mogelijke vader Yu Kam Wong. Je hebt getest met deze Alex. Neef, of wat was het, achterneef?
1: Ja, we gaan testen met een achterneef. Want ik had met Alex al 2 jaar contact.
0: Ja.
1: Ik ben ook al een keer met hem uit eten geweest. Hij had gezegd tegen mij, ja, het zal waarschijnlijk een neef, een oom zijn van mij.
0: Uiteindelijk is het dus met hem tot een DNA-test gekomen.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft toen Emily gesproken, zijn nicht in Duitsland. Die hebben onderling gezegd van, wij willen dat jij, Alex, een test gaat doen. En toen, ja, ik ging kijken na 3 weken. En toen zag ik staan Alex of Cha Yewon. Is jouw halfbroer. Ja. Heel bizar.
0: Maar
1: ja,
0: die kende je dus al 2 jaar?
1: Ja, ja.
0: Daar ben je mee uit eten geweest?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En die wijst iemand op de foto aan die zegt, dat kan je vader zijn.
1: Ja, dus kijk. Hij is er zelf van geschrokken. Ik heb rust, want ja, mijn vraag is eigenlijk beantwoord. Hij wil me niet voorstellen. Hij wil het niet aan zijn broer en aan zijn zus vertellen. Dat vindt hij nog moeilijk.
0: Hij heeft het totaal verkeerd ingeschat.
1: Dat denk ik, ja. Ja.
0: Moet hij daaraan winnen, denk je?
1: Zeker. Zeker. Je moet je voorstellen dat je een broer en een zus hebt. En dat ja. Je in één keer krijg je er nog 1 bij, biologisch. Niet ja. Dat ik zijn echte. Biologisch, dat is natuurlijk. Dat past niet in een. Hoe zeg je dat? In een perfect normaal gezien. Het is iets onverwachts, toch? Ja. Wat je krijgt.
0: Want hij dacht dat je een kind was van zijn oom en je bent een kind ja. Van zijn vader.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En valt, ja. Valt dat in te passen? Ben jij dan ergens tussen 2 van hun kinderen geboren? Wat is er gebeurd in het verleden dat jij toch zijn halfzus bent?
1: Nou, Alex zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd de jongste geweest. Hij zegt, ja, ik dacht altijd dat ik de jongste was. Ik ben ook altijd verwend door mijn vader. En nu ben jij de jongste.
0: Ben jij binnen of buiten een relatie geboren?
1: Het is ook dat weten we niet.
0: Wat brengt het jou vooral? Is dat toch het geluk rust. Dat het opgelost is?
1: Tuurlijk, rust. Ik heb nu een foto waar ik kan zeggen, nou kijk, dit is hem. Ik lijk er ook op. Ja. Want het is niet dat ik het alleen zeg. Er zijn ook heel veel mensen rondom mij die dat zeggen, dat ik erop lijk. Dus, en ik heb rust. Weet je, ik heb hem in mijn telefoon staan. Ik heb hem en het is goed zo. Mm-hmm. Ik zal hem toch nooit niet leren kennen.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo dat ik weet, oké, het is meneer Wong geweest. Het is een Chinees. En dat is goed.
0: Weet jij iets van je vader nu?
1: Nee, nog niet. En dat zou ik wel willen weten, om te kijken van hoe was hij als persoon.
0: Maar het lijkt me zo ingewikkeld, hè? Want jij leert net een neef kennen. En daar heb je mee aan tafel gezeten. En het is nu net alsof je hem beter kende als neef. Of achterneef, ja. Dan dat hij nu als broer voor je is.
1: Ja, ik vond het contact toen we wisten dat hij een neef zou zijn, vond ik wel wat beter, wat opener dan nu. Het is nu meer een beetje een soort blokkade wat ik voel.
0: Ja, hij is zich rotgeschrokken.
1: Natuurlijk. Ja. Ja. Ja, hoe zou het zelf zijn als je 60 jaar bent en dan komt iemand aan de deur en zegt, ja, ik ben jouw jongere zus, maar wel 5 jaar jonger.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu is het waarschijnlijk aan jou om alsnog dichter bij hem te komen. Nu jullie een andere verhouding hebben.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, wel fijn dat je het met ons deelt. We hoeven niet meer te zoeken. En jij ook niet.
1: Nee, daarom. Nou, maar ik hou jullie wel op de hoogte. Stel dat er nog helemaal van die fantastische verhalen boven komen. Je weet het nooit.
0: Nou, dat is wel even genoeg, hoor.
1: Ja, tuurlijk, zeker. Nee, top, Ron. Nou, ik wil jullie ook zeker bedanken. Het was heel fijn, het was leuk.
0: Ja.
1: Zeker.

0: Be My Baby was destijds een cadeautje van een vriendje in 92 van Lenny Kravitz voor Vanessa Paradis. Ann Hogerheide zoekt al een paar weken naar de zoon van haar overleden man. Zoon Peter Hogerheide. Maar waar moeten we zijn, Anne?
1: Ja, er wordt veel gereageerd op je verhaal, Ann. Zo zou er inderdaad een M. Hogerheide in de oude telefoongids van Koten staan. Misschien is dat Peters broer Martin wel. Ja. We hebben het nummer gedraaid. Weet niet of je dat zelf ook al had gedaan.
2: Nee, ik heb dat nummer niet.
1: Oh, nou, wij kregen wel een nummer doorgestuurd. Dus wij hebben dat direct geprobeerd natuurlijk. Maar helaas is het, zoals zo vaak, niet meer actueel. Dus dat nummer is afgesloten. Dus de vraag is, wie kan ons met Martin en John Hogerheide in contact brengen? En hebben zij dan misschien het nummer van hun broer Peter op 0800 30 30 300? En online vinden we ook best wat opvallende dingen. En ook best grappige dingen eigenlijk. Er wordt een Peter Hogerheide genoemd op een soort technisch forum over draaiorgels. Geen idee of je daar iets mee zou doen.
2: Nou, nee, denk het niet.
1: Oké, nou dan is dat hem denk ik niet. En nog een hit bij een soort radio-website waar een Peter Hogerheide op de Limburgse zanger Hey Bodde heeft gestemd een paar jaar terug.
2: Nou, daar kan ik me niks meer voor.
1: Oké, wat ik de meest kansrijke vond en de meest concrete tip ook is een Peter Hogerheide die lid is geweest van de dorpsraad in Halsteren. Misschien dat dat hem zou kunnen zijn. De secretaris heeft in ieder geval onze mail doorgestuurd naar deze Peter Hogerheide om te kijken of hij zich erin herkent.
2: Oké.
0: En er komen ook heel veel mensen die met een tip komen over grafrechten en zo. Het is allemaal heel interessant. Misschien gaan we er ooit wat mee doen. Maar het zou natuurlijk veel sneller zijn als we Peter zelf voor die tijd vinden. Omgeving bemoeit zich ermee. Je eigen buurvrouw heb je erbij betrokken. Heb je enig idee, logeerde hij toen hij met zijn vrouw bij dat graf was ook in Scharendijk, bij jou in de buurt?
2: Nee, in de Rijshoor. Dat is een paar dorpjes verder, richting Nieuwekerk.
0: En hoe zat dat dan? Zat u daar op de camping, denk je?
2: Ik denk het.
0: Oké.
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want dan zou ik de boel...
0: Flessen.
2: Ja, in de ellende helpen misschien.
0: En denk jij nou ook de hele tijd wat ik denk? Goh, hoe zou jouw man, hoe zou zijn vader erop gereageerd hebben dat hij nou ineens voor de deur staat bij je?
2: Dat zou die jongen niet aankunnen.
0: En hoe zou je man het gevonden hebben, denk je?
2: Ja, dat zou die niet aankunnen.
0: Dat zou die niet aankunnen?
2: Nee, want toen wij zijn zoon... We kregen toen de tijd de telefoon van de politie... dat zijn zoon op politiebureau was en die konden we dus ophalen. Gelukkig had ik hier lieve mensen in de buurt die wilden rijden. Toen zijn we zijn zoon op gaan halen en toen kon hij dat niet verwerken. Toen is hij het ziekenhuis ingegaan.
1: Sorry Anne, ik moet je heel even onderbreken. Ik kom maar heel even tussen, want er komt hier net een voicemail binnen... en ik krijg ingefluisterd dat het misschien wel om Peter zou kunnen gaan. Dus luister snel even mee, dit is de voicemail.
2: Ja.
3: Ik ben Peter Hogerheide... En het lijkt of jullie naar mij op zoek zijn. Althans, ik kreeg de indruk, ik kreeg weer een mailtje van de dorpsraad... waar ik een paar jaar geleden nog secretaris van ben geweest. Maar ik kan die Peter Hogerheide niet zijn... Nee. Want hij zou geboren zijn rond 66 en ik ben van 41... hij zou moeten komen van Wijk bij Duurstede.
1: Ik denk toch dat dit hem niet is. Ach, wat jammer. Ik dacht echt, we zitten op de valreep goed. Maar dit kan hem volgens mij niet zijn.
2: Nee, dat is hem niet. Nee,
0: dat zeg je op alles.
2: Het is wel
0: heel
2: fijn dat
0: hij
2: daarop reageert.
0: Je bent wel duidelijk. En het is Hogerheide met 1-0, hè, zie ik hier staan. Zo heb jij hem ook staan. Ja, dat weet jij wel. Nou, we blijven zoeken op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het laatste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: In Wassenaar is het 19 graden en in Noodorp ook. Verder is het bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan in Den Haag hebben een meldpunt geopend voor overlast door straatreizigers. Volgens hen lukt het de gemeente en politie al jaren niet om overlastproblemen aan te pakken. Meldingen via het nieuwe meldpunt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. De politie denkt dat de man die gisteren dood in de zee bij Noordwijk is gevonden aan een ongeval is overleden. Het slachtoffer was een 76-jarige surfer. En een motie van afkeuring tegen het college van Katwijk heeft geen meerderheid gekregen. De motie ging over fouten in de zaak rond een boswachter die door de gemeente werd ontslagen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen.

0: dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame Ron Kas met adres onbekend. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Er wordt veel aangebeld vandaag tussen Groningen en Scharendijken. Daar woont Anne, de weduwe van Jan Hogerheide. 15 jaar na vaders dood belde zijn zoon Peter aan bij Anne. Peter, waar ben je toch? Weet jij het nou eindelijk, Anne?
1: Ja, we hadden net al de verkeerde Peter Hogerheide. Noem ik het maar even op de voicemail staan. Hij kon het niet zijn, was een stuk ouder dan de Peter die wij zoeken. Maar Anne, in de tussentijd meldt zich nog iemand bij ons. Hij schrijft: via mijn zusje heb ik vernomen dat jullie op zoek zijn naar Peter Hogerheide. Ik ben bereikbaar op dit en dit nummer. Met vriendelijke groet, Peter Hogerheide.
2: Je meent het.
1: Dus we hebben natuurlijk zo snel mogelijk gebeld. Zou hij dan wel degene zijn die we

0: zoeken vandaag?
1: Ja, dat denk ik wel, maar...
0: Ik zoek een Peter Hogerheide, die is opgegroeid in wijk bij Duurstede.
2: Ja.
0: Geboren rond 1966 ongeveer.
1: Ja, 64.
0: En een zoon van Jan Hogerheide en moeder Gerrie.
1: Ja, klopt.
0: Klopt ook?
1: Ja, klopt ook.
0: Ja, dan bent u de man die ik zoek. Ja.
2: Peter. Oh, jongen.
0: Ja, Ann. Het is hem.
2: Ja, dankjewel.
0: En dat hij nu gezocht wordt in Adres Onbekend... Dat is wel even gek natuurlijk.
1: Oh, ja. Heel spannend, joh. Ja, nou, dus we luisteren al jaren, zeg maar, altijd naar het programma.
0: En dan zit u opeens zelf in Adres Onbekend.
1: Ja.
0: Ja, vaste luisteraar zijn en dan plots zelf gezocht worden, dat is al heel wat. Maar dat hij dan ook nog gezocht wordt door jou, Ann, dat vindt hij wel heel speciaal. Hij begon gelijk 100 uit te vertellen over jullie ontmoeting. Ik zei, hou het nog even vast, want Peter Hogerheide... is voor je aan de telefoon, dus hij kan het jezelf vertellen.
3: Ach, wat geweldig. Gelukkig, Peter is er. Dag,
2: hallo,
3: Peter.
2: Hallo, Peter, lieverd.
1: Hallo.
2: Blij dat ik je hoor.
1: Ja, apart zo.
2: Ja, ja ik moest je echt spreken vanwege die tegel die jij wou doen.
3: Op het graf.
1: Ja.
2: Ja, en dat ik dan 3 dagen later een brief krijg dat het gaat ruimen.
1: Ja, want ik had al die briefjes op die andere graven gezien. En die waren van dezelfde datum als van pa. Dus daarom mijn vraag van, of je er wat van af wist.
3: Mm-hmm.
2: Dus, nee, ik wist er verder niks van af natuurlijk.
1: Nee.
3: Ja, maar het is goed om te weten, hè? Anders ga je een graf optuigen dat geruimd wordt.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar hetgeen wat er nu nog hangt... Dat mag ik eraf halen, dat krijg jij in ieder geval.
1: Oké, ja, want we hadden er pas nog wat opgezet in augustus. Dus,
3: ja. Ja. Neem jij daar genoegen mee, Peter? Is dat genoeg?
1: Ja, ik heb gevraagd of we het bij konden kopen, zeg maar dat lukt niet.
3: Mm-hmm.
2: Oh.
1: Dat is niet zo, want mijn oma ligt daar ook. En die ligt er al vanaf 74. Dus, en
2: ja,
1: dus, onder dezelfde voorwaarden, zeg, als mijn vader.
2: Ja.
1: Dus ik weet ook niet hoe het zit.
2: Het is wel zo, ze halen dus de swingmacht eraf. Maar hij blijft daar wel liggen.
1: Ja.
2: Indien nodig wordt er iemand overheen gezet.
3: Oh ja.
1: Ja.
3: Nou ja, nu zitten we in de techniek van het begraven en het opgraven.
2: Ja.
3: Jij hebt wel wat stappen gezet daar even, Peter. Want jij hebt na 15 jaar aangebeld bij Ann. Was dat moeilijk voor jou?
1: Ja, ontzettend, ja.
3: Waarom heb je het toch gedaan?
1: Ja, nou, weet ik, omdat ik op die graven zag, die briefjes allemaal.
3: Ja.
1: En mijn pa was van dezelfde datum als die andere graven.
3: Ja. Maar deed het jou ook goed om aan te zien?
1: Ja, tuurlijk, want je hebt het altijd uitgesteld. Hè. Het is ook een beetje durf en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want ja, ik wist ook niet of ze nog leefden natuurlijk en...
2: Ja,
1: toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
3: Ja, en ik weet ook niet precies wat ik wel en wat ik niet vragen moet. Want jij bent niet op de uitvaart van je vader geweest.
1: Nee.
3: En je hebt er wel 15 jaar lang iets gedaan op dat graf. Je bent er naartoe gegaan.
1: Ja. Ik ga altijd zeg maar naar Zeeland op vakantie met mijn vrouw. Dus, dus daar gaan we altijd even langs.
3: En nu heb je daar toch iemand? Nou, niet zomaar iemand. Je hebt daar nu Ann.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, dan,
3: ze heeft je toen geen koffie gegeven. Dat gaat ze nu wel doen.
1: Ja, dat was water. Maar wij wilden ook geen koffie, dus...
3: Hey, Ann, we gaan dit keer wel nummers uitwisselen. Maar als jij hem nu vast uit wil nodigen voor een bezoekje... dan mag dat nog even goed. Ga je gang.
2: Peter, je bent van harte welkom. Wanneer je ook wil.
1: Ja,
2: en nou willen we graag die nummer hebben.
1: Ja, gaan we uitwisselen.
3: Ik zou dat niet op de radio doen, anders wordt het heel druk. Ja.
2: Nee, anders wordt het heel druk. Dat is niet leuk.
3: Oké, okay. En als Ann in de achtertuin staat, dan nodigt ze iedereen uit. Dus dan weet je het vast goed. In Schaarendijken. Gefeliciteerd, Ann. En gefeliciteerd, Peter.
1: Ja, dank je.

0: was nog eens een keer George Harrison in Adres Onbekend. Nu met The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Een vakantievriend in Oostenrijk. Zo begon het in de jaren 80 met Hans Dankaerts. Handige Hans, die gelijk hielp toen we de lek geslagen tent uitstroomden. Lieve Hans, met zijn schare kinderen uit een vorige relatie. Michel, Linda, Petra. En met zijn ook al zo aardige vriendin Helen kreeg hij er nog een paar. Lieve, handige Hans wandelde voor dag en dauw met zijn Sint-Bernard over de camping.
0: Zijn we toch weer in Emmen bij Koert Leinema, die ons meeneemt naar 40 jaar geleden, naar Deubriach in Oostenrijk, naar een tent verder. Daar ritst de tent open van Hans Dankaerts. Wie is hij?
2: Spontaan. Leuk. Drie kinderen had hij bij zijn: Michel, Linda en Petra. Ja, dat klikte.
3: Wat maakten jullie mee op die vakantie?
2: Oh, op die vakantie hebben we meegemaakt. Een lekker tent. Ja, ik had een tent bij me. Wij hadden een tent bij me van mijn zwager. Maar die is geen lekker zijn. Heeft Hans ons geholpen. We hebben gebarbecued. Petra die is een paar keer met vrouw en mij mee geweest naar een grote stad in de buurt van Deubriach. Spital. Nou weet ik het weer. Net of je elkaar al heel lang kende.
3: En was Hans de man van voor de tent Potje Klaverjassen of was hij actiever?
2: Actiever. Ja, hij was actiever. Want ik heb hem foto's opgezocht. Hij deed aan surfen. Dus hij heeft op het meer heeft hij ook vast op de surfplank gestaan. Hij was altijd bezig.
3: Was jij dat ook?
2: Ik was wat passiever. Ja,
3: was niet jij, lui. Maar was jij meer de man die op het tafeltje voor de tent zat met potje kaarten?
2: Zeg maar ja.
3: Kennelijk hield je aan die vakantie een vriendschap over met deze familie.
2: Ja, we hebben contact gehouden. We zijn naar Leidschendam geweest. Toen wonen ze nog op een flat. Adres rond. Hou me te goede, weet niet meer.
3: Wou ik ook niet vragen.
2: Wij kwamen vanuit Emmen. En het staat mij zo bij, dat toen wij teruggingen, dat was al rond de tijd van de Bijlmerramp.
3: Oh ja.
2: En ik kan me nog herinneren dat het onderweg hartstikke druk was.
3: Ja. En je noemt onderweg ook allemaal namen van kinderen. Hoeveel kinderen hadden ze wel?
2: Toen Hans in Oostenrijk stond, toen had hij Michel, Petra en Linda. En toen hij bij Helen was, even kijken, Tom, Niels, Diede, Fleur.
0: Ja, dat zijn dus 7 kinderen uit 2 relaties. Het laatst met Helen, die ook in Oostenrijk was. Intussen overleed wel jouw eigen vrouw, Frauke, eind jaren 90. Wat was voor jou het moment om toch het verleden weer aan te gaan?
2: Ja, toen zijn er... Ja, dan heb je nieuwe dingen in Emmen, ander werk. Het verwatert. Tot op een gegeven moment dan denk je... Hé, hoe zou het zijn? Waar blijft het thuis?
3: Ja.
2: Weg. Goed zien. Maar goed, dan pak je adresboekjes ook, mam. Ik had het adresboekje van vrouw, had ik om een adres. Toen denk ik van, hé, Hans, Helen, hoe zou het gaan?
3: Je hebt ons ook wat gegevens gestuurd. Ik zie staan, laatste adres, het Hert 47, Leidschendam.
2: Ja.
3: Heb je dat geprobeerd of daar nog
2: Dat heb ik geprobeerd, nummer. Niets gehoord.
0: En dan zullen ze daar niet meer wonen. Waar wel? Het Hert 47 was het adres in Leidschendam, waar Dankaerts met CK dus op het naambordje stond.

0: voor Topse gleden enigszins onder ons door. We hadden de tijd nodig, want een behulpzame, sportieve vader van een groot gezin, Hans Dankaerts, buurman tijdens de leukste vakantie ooit, is er niet meer. De man van gouden herinneringen. Ja, dat hoorde je dan net, Koert.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik weet niet meer precies hoe oud hij was. Ik word 70. Mm-hmm. Nou, schat 5 jaar ouder.
0: Ja, zo oud is hij dus niet geworden. Anne, hoe kwam je daarachter?
2: Ja, het ging eigenlijk allemaal heel snel. Wij hoorden het via een nicht van Hans en ook via zijn dochter Fleur. Uiteindelijk spraken we Helen, de tweede vrouw van Hans. En Helen heeft jou natuurlijk ook goed gekend, Koert. Ze vindt het heel fijn om je te spreken. En ja, ze is nu ook maar gelijk voor je aan de telefoon.
3: Hey Koert, met Helen.
1: Hey.
3: Koert, je bent gewoon niet veranderd in je stem. Ik hoorde je en denk ik, nee. Ja, dat is Koert.
1: Jij ook niet.
3: Nee, ik moet echt een beetje huilen.
1: Ja, ik ook.
3: Vreselijk. Maar we hebben best wel nare dingen meegemaakt, denk ik zo, hè?
1: Ja, en dan denk ik van waarom heeft het zo lang geduurd, hè? Ja,
3: ja. Maar ik vind het zo super fijn om je te horen.
1: Ja. Mooi.
3: En het is een heel raar verhaal, Koert. Ik ben in 2015 van Hans gescheiden. Hans is toen met Marja weer in contact gekomen, zijn vorige vriendin. En die, haar zus, was toevallig naar jullie programma, was aan het programma aan het luisteren. Marja heeft meteen Fleur gebeld en Fleur heeft meteen mij gebeld. Het ging het balletje rollen.
1: Ja.
3: Goh. Jeetje, jongen. Dat is wel inderdaad, jij wordt... Hans erg ziek, ja. Het is allemaal wel heel snel gegaan ook. En weet je, en dan hoor je nu en dan komt alles weer zo vers omhoog. Want ja, ik weet nog heel goed inderdaad met Frauk. We hebben ook natuurlijk allerlei ellende meegemaakt. En jij hebt het net over, van we reden terug van Leidschendam-VM. En ik weet nog die avond dat jullie weggingen, dat je zei, gaan wij over Amsterdam of gaan we door Flevo? En ja, wij duimden nog toen wij dat hoorden van het vliegtuig. En ik hoop dat jullie de andere kant op zijn. En dat is ook gebeurd, gelukkig.
1: Ja.
3: Jeetje, ja. Jongen. Het is zo stom. En ik zou je zo graag gewoon, weet je, face-to-face eens een keer willen spreken. Dat ik weet hoe jij daarin staat. Dat gaan we doen,
1: ja,
3: hè?
1: Zeker. Oh, God, ja.
4: Jullie zijn gewoon blij dat jullie elkaar spreken.
1: Ja,
3: oh, het is echt... Ja. Oh. Je komen zoveel emoties ineens omhoog.
1: Nou.
4: Ja.
3: Echt, hè? En ik dacht, ik ga het allemaal wat even vertellen zonder tranen, maar ze komen gewoon.
1: Ja.
3: Ja, het is heel stom. En ook als ik aan Frauk denk, dan denk ik, ik weet nog dat Hans naar de begrafenis is geweest van Frauk.
1: Ja.
3: Ja, dat kan ik me nog herinneren. En toen daarna is het gewoon alles is verwaterd wat je zegt. Maar het zou heel fijn zijn als we elkaar dus ergens gaan treffen. Jij een uurtje rijden, ik een uurtje rijden. En dan kunnen we wandelen en we kunnen lunchen en we kunnen kletsen. Want ik denk dat we heel veel te vertellen hebben.
1: Oh, ga je zo veel.
3: Mm-hmm. Ah. Ja. Ah. Jongens.
1: Nou, ik ben blij dat je spreekt.
3: Ja, ik ben blij dat ik jou weer hoor. Ja, fijn is dit. Absoluut. Goh.
4: Er is nu pijn te verwerken, maar zo te horen kunnen jullie als vrienden verder.
3: Absoluut.
1: Zeker weten.
3: Ja. Ja. Ik vind het super, super leuk dat je ons gezocht hebt.
1: Ja, ik ben blij dat ik je hoor.

0: Het wordt toch altijd een beetje kerst als Tangerine zingt. Zeker met Venice erbij. Family Tradition heet het nieuwe album van Tangerine. En dit was By Your Side. De ene zoektocht roept toch altijd weer de volgende op. Anne, is dat met ringen ook zo?
1: Ja, zeker. Want Ineke stuurt ons: goedemiddag. Ik hoorde over de trouwring. Een dubbele ring van een mevrouw en haar overleden man, samengevoegd met een diamantje. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Waarschijnlijk ben ik mijn ring kwijtgeraakt bij Termen 2000... Alles geprobeerd, maar nooit meer gevonden. En nu dacht ik, misschien is die andere ring die in Emmen is gevonden wel van mij. Er staat Marius en Ineke in. Maar helaas, Ineke, slecht nieuws. Want die andere ring uit Emmen die is al lang en breed weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dus dat kan jouw ring niet zijn. Maar ja, als iemand hier iets in herkent, ooit een ring gevonden heeft... 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
3: Word ik gezocht?
0: Nou, ring ook nog een schilderij. Jullie vader was van veel markten thuis. Kinderen van Leo Nanninga. Jullie vader Leo was conrector en leraar Frans op school. Hij bouwde zijn eigen pipowagen, hij schilderde ook. En daar gaat het nu om. Wij hebben hier een schilderij van een collega van vader op de HAVO... waar ze samen werkte, die dat schilderij van hem kocht.
4: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappige, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn, dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad zijn Leo Nanninga.
1: Zijn kinderen, die moeten we hebben. Die zullen nu ook rond de 80 jaar oud zijn. Leo Nanninga werkte tot in de jaren 80 op de HAVO aan de Zoggerstraat in Amsterdam. Hij woonde met zijn vrouw Beb en met de zoon en dochter die we zoeken in Amsterdam-Oost. En die zoon die vertrok naar Friesland.
0: En er is ook weer eens naar Emmen verhuisd, waardoor oude contacten in het gedrang kwamen. John is er zo één, waardoor hij jou, Koos Hageman, niet meer ziet, terwijl hij zo aan je hechtte. Samen trokken jullie door de Rotterdamse Afrikaanderwijk als Jehova's getuigen. Jij met je rode krullen en een brilletje.
1: Samen luisterden ze naar Pink Floyd en de Moody Blues op hun duo platenspeler. Koos Hageman woonde met zijn ouders Jan en Nan Hageman en met zijn zus Suus in de Bloemfonteinstraat. Hij was Jehova's getuige en werkte ook nog in de haven als loods. En bij de laatste contact 25 jaar geleden in Drenthe leefde Koos alleen.
0: Getuige op een huwelijk in 1976, dat was jij, Suzanne Verhoef. De bruidegom van toen, Herbert wil u spreken. En haalt bij die gelegenheid meteen gouden herinneringen op. Je was getrouwd met chirurg Kees Cox. Daar gaan verhalen over. Jij werkte zelf ook in het ziekenhuis en snabbelde intussen bij de bekende familie Pon. Bekend als Volkswagen-dealer.
5: Hij zei s'nachts op de moeder van de familie Pon gepast. Want die was een beetje aan het dementeren. En voor zijn vader lag ze... Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan... als die dacht te slapen. Dus als ze ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje... en dan werd ze wakker.
1: Ja, goed verhaal dit. Over deze Suzanne Verhoef, die als verpleegkundige werkte... in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Haar man, Kees Cox, opereerde intussen in het AMC. Ze woonden met hun vier kinderen in Bussum. Allemaal jongens die geboren zijn na 1976... toen Suzanne Verhoef een twintiger was.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Chuck Berry schreef het in de gevangenis. You never can tell, Emmylou Harris.
1: Er zijn veel redenen om Gerard Kootstra terug te halen uit 2024. Gerard en de zoektocht naar zijn vader Hilco uit Almere. Daar woonde die 25 jaar geleden nog. Wat altijd dwars heeft gezeten, is dat zijn vader er niet voor hem was. Dat speelde vooral op toen dertiger Gerard zelf een dochter kreeg. Toen kwamen de vragen opzetten.
2: Ja, van jou. Waarom? Waarom laat je kind soort van in de steek, zeg maar? Waarom, ik weet niet hoe je dat moet zeggen eigenlijk, maar...
0: Ik snap het wel, als je zelf vader wordt.
2: Je hebt een
0: kind,
2: zeg maar, en... daar blijf je bij, toch?
0: Want je kunt het je helemaal niet voorstellen.
2: Nee, ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat doet. Toen mijn eerste dochter werd geboren, toen dacht ik dat van... Hoe kan dat? Dan ben je gewoon echt verliefd op, zeg maar, op je eigen kind. En daarom snap ik het niet dat dat is gebeurd zo.
0: En voel je je dan door je vader in de steek gelaten?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Gewoon van... waarom? Waarom? Dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom? Waarom? Doe je dat? Waarom laat je iemand... een kind kan niet... hoe moet je dat nou zeggen? Een kind... die kan dat eigenlijk niet fout doen.
0: Moet er iets gebeurd zijn in het leven?
2: Ja, er moet zeker iets gebeurd zijn met... ik denk, met mijn moeder, mijn vader, iets. Ja, dat weet je niet. Daarom die vragen waarom.
0: Hoe oud was jij toen ze uit elkaar gingen?
2: Ik was 4 toen ze gingen scheiden.
0: Dus dat weet jij nog wel een beetje?
2: Ja, zeker, ja. En daarna hadden we zo'n weekendregeling. Tot en met mijn 11e ongeveer. En dat ging op zich wel goed. Maar op een gegeven moment had mijn vader gebeld van... het kan niet dit weekend. En toen zei mijn moeder tegen mij van... hij wil je niet meer zien. En dus toen was ik een beetje puberachtig. Toen zei ik, dat niet, weet je wel. En zo ging het een beetje. Van, laat maar. En toen was ik op een gegeven moment 17. Dus we vliegen wel even in de tijd. En toen zocht hij mij op. En toen stond hij opeens op de camping waar wij altijd stonden. En toen werd ik gebeld door mijn tante van, je vader staat hier. Ik dacht, oké. En ik zat in Amsterdam en een beetje apart natuurlijk, 's avonds. En toen hebben we ook afgesproken, dag daarna, zijn we uit eten geweest met mijn vader en zijn vriendin. Ja.
0: Maar dat was het ook niet?
2: Jawel, maar toen ging ik dienst in en druk.
0: Ja. Maar ligt het dan wel helemaal aan hem? Want hij heeft dus wel een paar pogingen gedaan.
2: Hij heeft één poging gedaan. Ik denk dat... Nee, ik wil geen niemand schuld geven of iets. Zeker niet.
0: Want anders zoeken we hem niet, hè? Want anders zegt hij...
2: Nee.
0: Dan zou je eerder achter de bank wegduiken dan de telefoon pakken. Als je...
2: Ja, nee. Tuurlijk zoek ik hem gewoon van... kijk, hij hoeft geen vader te zijn. Dat is hij nooit geweest. Maar hoe moet je dat zeggen? Gewoon benieuwd. Benieuwd, hoe is het met hem? Waarom zijn die dingen gebeurd?
0: Wil je hem begrijpen?
2: Ja. Dat je toch iets weet, zeg maar.
0: In zo'n weekend, wat deed hij dan met je?
2: Oh, we deden veel dingen, hoor. We zijn zelf op vakantie geweest. Denemarken bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon... op zich gewoon normale dingen. Ook bij mijn opa en oma op bezoek. En allemaal dat soort dingen. Eigenlijk gewoon normaal.
0: Dit was het verhaal 2 jaar geleden, 2024. Vader bleef weg. Er kwam een stiefvader. Moeder wilde niet meer praten over jouw vader. Je bent hier weer, Gerard. 2 jaar later, je hoort jezelf. Hoe is dat?
2: Hoi, goedemiddag. Om zo terug te horen. Ja, apart. Ik heb nooit teruggeluisterd.
0: Nooit?
2: Nooit teruggeluisterd, nee. Nee, nooit. Nee. Maar nu heb ik het gehoord. Ja, het valt best wel mee.
0: Ja, zie jou, ik wil niet zeggen tevreden naar jezelf luisteren, maar dit is wel jouw verhaal.
2: Dit is zeker mijn verhaal, ja.
0: Ja, en je hoort van begin tot eind dat brok in je keel.
2: Brok in mijn keel, zeker.
0: Ja, maar wat had daarbij de overhand in je hoofd? Was dat onbegrip naar je vader of wat zat daarachter?
2: Eigenlijk meer het verhaal dat iedereen het hoort. Eigenlijk half Nederland, denk ik, dat die luisteren, dat ze dat horen. Want ik ben niet echt een prater over dat. En het was moeilijk om te vertellen toen. En nu is het veel makkelijker allemaal, vind ik. Ja. Na 2 jaar en een stukje verder.
0: Ja, er zijn dingen gebeurd. Daar ga je ons zo over vertellen. Wat voor vader ben jij zelf?
2: Een goeie.
0: Durf je dat over jezelf te zeggen?
2: Ja? Zeker. Streng, maar wel rechtvaardig.
0: Oh ja. Dat is wat het is.
2: Ja.
0: Nou ja, er is nieuws van jou, waar wij blij, verrast mee waren. Maar het zou zomaar kunnen dat wij zometeen ook iets voor jou hebben. Maar dat houden we dan nog wel nog even voor ons. In ieder geval tot na

0: is van mij.
1: Doe maar. Sinds een dag of twee, bijna 2 jaar geleden, zocht Gerard Kootstra toenadering tot zijn vader Co. Hielco, kun je ook zeggen voluit. Kootstra, dat leek niet te lukken. Maar Anne.
2: Ja, uiteindelijk ging het via, via, via. Er waren veel aanknopingspunten over zijn werk. Ook over waar vader Co woonde. En dit is voor het eerst dat we het ook hier in Adres Onbekend kunnen delen. Maar Gerard, je hebt je vader gevonden in de tussentijd.
1: Ja. Ik ga toch klappen. Dan gaan we nu eens even kijken. Ja, want het is wel opgelost. Heb jij na al die jaren je vader ook weer gezien?
3: Ja, ik kreeg ongeveer een jaar na de uitzending kreeg ik een berichtje. En daarna is het heel snel gaan. Binnen 2 weken was mijn vader bij mij thuis met zijn vrouw. En we hebben intensief contact gehad, foto's gestuurd van alles wat. En ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. Dus,
1: Je hebt best veel vragen.
3: Ik had heel veel vragen, zeker. Ik heb nu geen vragen meer. En ik heb ook echt mijn rust gevonden erin. Ja. Dus daar ben ik echt blij om. En dankzij jullie heb ik me gevonden.
1: Nou, dat is fijn. En, maar wat ik ook wel belangrijk vind in deze, want je hebt er best veel in geïnvesteerd. Je hebt het gedeeld met die hele wereld zoals dat voelt voor jou. Was het een goed contact?
3: Het was eerst wel goed contact. Maar achteraf zijn de dingen die gezegd zijn over hem, zeg maar, die kloppen wel. Dat het eigenlijk niet echt een fijne man was. En dat, daar moet je zelf achter komen. Dus daar ben ik achter gekomen, helaas.
1: Ja, dus je had heel veel vragen, maar eigenlijk was het antwoord op die vragen niet wat je hoopte. Dat...
3: Ja, ik heb wel. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, wel omdat het beantwoord is. Maar B, je had natuurlijk gehoopt dat er een warme band zou ontstaan.
3: Ja, precies. Ja.
1: Kon hij wel verwoorden wat het toch is dat hij dat niet heeft kunnen opbrengen jegens jou?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Hij gaf meer schuld aan anderen en zo. En dat het, daar lag het eigenlijk aan de moederskant van de familie, zeg maar. Dus.
1: Nou ja, jouw moeder wilde niet meer over hem praten. Nee, maar hij wilde ook niet over haar praten. Dus daar is gewoon veel gebeurd waar wij.
3: Er is te veel gebeurd, ja.
1: Waar wij niks mee te maken hebben.
3: Nee, ik ook niet.
1: Maar hoe vaak heb jij daarbij gedacht, de geschiedenis herhaalt zich weer? Want ik kreeg niks destijds, hij hield af en nou doet hij het eigenlijk nog steeds.
3: Ja, dat was wel pijnlijk, maar ja, kijk, het leven is gewoon hard en ik weet hoe ik het niet moet doen, zeg maar.
1: Dat is de les.
3: Dat is de les. En,
1: maar het moet toch ook ergens een laagje eelt bij jou geven van je denkt, ja, daarmee zet ik me toch wel een beetje tegen hem af. Ik doe het anders dan hij, maar als dat een beweegreden is.
3: Dat zeker, ja. Ik doe het anders. Het blijft altijd in je rugzak zitten, dat verhaal. Het is gewoon jammer, ja. Eigenlijk.
1: Ja. Zijn jullie ook samen geweest onder 4 ogen?
3: Nee, niet onder 4 ogen. Ik heb dat wel gevraagd, zeg maar. Van, zullen we met z'n tweeën afspreken, iets? Nou, toen had hij iets voorgesteld, maar ja, dat ging niet. En keer op keer, nee. En toen dacht ik ook van, ja, weet je, na 3 keer iets vragen, nog een keer nee. Ja, dan is het wel klaar eigenlijk. En ik blijf niet investeren. Ik heb hem gevonden. Ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. En het is hoe het is.
1: Ja, hij heeft wel kleinkinderen waar jij zo trots op bent. Je hebt de vorige keer gezegd, nou, een opa is het dan ook niet. Nee. Was hij daar nog enigszins ontvankelijk voor hen?
3: Nee, niet echt. Hij is bij mij thuis geweest en met 2 dochters ook ontmoet. Maar ja, niet echt. Het was best wel kil eigenlijk, vond ik. Dus, maar ja... Ik heb mijn doel bereikt, dus...
1: Ik ga nu toch iets zeggen. Ik heb je uitgenodigd. Toen heb je eerst ja gezegd. Toen heb je nee gezegd, omdat je dit eigenlijk niet wil delen. Twee vragen nog. Gaat daarmee het boek nu wel voor jou dicht als het om je vader gaat? Voor altijd, denk
3: Zeker,
1: je?
3: Zeker, ja. Het boek is dicht. Opgelost, zeg maar. Hoofdstuk afgesloten.
1: En voor die andere vraag heb ik eigenlijk Anne hier staan.
2: Ja, want jij zegt het boek gaat dicht. Ik wil toch eigenlijk dat boek voorzichtig een klein beetje openslaan als je het goed vindt, want er is nog meer wat we je te vertellen hebben. Wij kregen deze zomer bericht van, ja, hoe moet ik het zeggen, van mogelijke familie van jou. Het is iemand die wel heel veel overeenkomsten ziet. Niet alleen tussen jullie verhalen, maar ook in de foto van jou en de foto van Co. Dus ik zou zeggen, blijf toch nog even rustig zitten waar je zit.
1: Geen foto?
3: Oké. Okay.

0: Bobby Hebb schreef Sonny voor zijn oudere broer. Die is doodgestoken in Nashville. Ja, dan denk je Sonny, maar zo zonnig was het niet.
1: Het vertrek.
0: Wij gaan nog 15 keer Adres Onbekend samen met jou maken. Dus als je nog iemand zoekt van vroeger, juist de toekomst aan te gaan, je weet waar je moet zijn. Adresonbekend.nl. De ring met zoveel waarde voor Anneke is thuis bezorgd. Koert leeft met de gedachte dat vriend Hans er niet meer is. Maar hij heeft Helen van Hans wel weer terug. Tine dacht een achterneef gevonden te hebben. Maar Alex Wong is haar halfbroer. Vooral voor hem is dat wennen. En er was haast geboden bij Ann Hogerheide, de zoon van haar 15 jaar geleden man. Peter Hogerheide stond op haar erf en is ook weer terug. Hadden we eigenlijk nog maar één ding over. Gerard Kootstra vond zijn vader, maar ervoer afstand bij hem. Wij kunnen niet leven met deze leegte.
2: Nee. En ik zou bijna zeggen, de zoektocht is daarmee nog lang niet af. Want er kwam een interessant bericht op onze voicemail binnen tijdens de zomerstop van een mevrouw, zij heet Gizem. Zij kwam online jouw verhaal, jouw zoektocht tegen. En toen gingen bij haar de radertjes draaien. Zoon zoekt zijn onbekende vader, Co Kootstra. Zal toch niet?
3: Ik zag een artikel van jullie uit 2024. Ik heb geen specifieke tip, alleen mijn man is ook op zoek naar zijn vader. En die heeft exact dezelfde naam en ongeveer dezelfde geboortedatum. En hetzelfde verhaal als die van Gerard, zijn vader. Dus ik ben benieuwd of we in contact kunnen komen met misschien met Gerard hierover om zijn vader te vinden. Of eventueel heeft hij een broertje.
2: Eventueel heeft hij een broertje. Gerard, alles lijkt overeen te komen. Haar man Nick heeft zijn vader ook nooit gekend. De naam Kootstra werd genoemd door moeder, werd ook al bevestigd in de DNA-databank. Sterker nog, Nick heeft inmiddels zijn moeder de foto laten zien van jouw vader Co en haar daarmee geconfronteerd. Mm-hmm. Zij zegt, hoe ben je hierachter gekomen? Kom je aan deze foto? Dat lijkt dus de bevestiging te zijn dat Co ook Nick's vader is. En dus, Gerard, hebben we Nick en zijn vrouw Gizem uitgenodigd om naar hier te komen. Ze stonden in de file, ze hadden het bijna niet gehaald, maar de deur gaat gelukkig open. En misschien krijg jij er vandaag wel deze halfbroer bij. Hey. Dit is Nick.
4: Hey. Alles goed?
5: Zeker, maar zo.
4: Lekker, man.
5: Ja, wel groot, man. Maar
0: ja, veel groter dan jij, Nick.
5: Zeker, veel groter dan ik, ja.
0: Maar je vrouw mag er ook bij, want jij bent eigenlijk een beetje toch wel de aanstichter.
6: Ja,
0: dit is de grote Gerard.
6: Hoi, Gerard. Gizem.
7: Hallo.
6: Aangenaam.
5: Ja, spannend.
0: God, ja, dat is heel gek, hè?
5: Dat is heel gek, hè?
0: Want denk jij nu, dit is mijn halfbroer, of denk je, we moeten toch eerst maar eens DNA testen? Alles wijst erop.
5: Ja, er werd gezegd dat er wel vergelijkingen waren, natuurlijk. En,
0: zie jij het?
7: Nog niet.
5: Nog niet, nee.
6: Ik zie het wel.
0: Ja.
6: Ik heb natuurlijk iedere dag in zijn gezicht aan. Dus dat zijn wel dingetjes die ik kan zien.
0: Wat zie je vooral?
6: De wenkbrauwen, het ronde gezichtje. De oren vind ik ook al een beetje lijken. Ja, ik vind het wel apart, hoor.
0: Ja, maar jou...
5: Zo in één keer te zeggen of het klopt, hè. Mm-hmm. Dus nee, dat is voor mij ook... als de omstandigen dat allemaal zeggen, dan... Dat zal het misschien zo zijn, hè? Maar inderdaad, vergelijking, dat komt aardig over.
0: Maar ja, vooral, DNA liegt niet.
5: Klopt.
0: Je moeder die zegt het, die voelt zich een beetje... Nou, betrapt is het niet, maar die dacht wel, dat had hij misschien niet moeten weten.
5: Nee, er is wel een foto van hem, wat ik ooit heb gezien. En dat was, dan was hij ook kaal. Snor en zo, checkies draaien.
7: Ja.
5: En dat is de enige foto die ik weet. Dus, ja... Of het gelijke vergelijking is natuurlijk, kan je ook natuurlijk niet zeggen. Maar inderdaad, dat de zoektocht die jij hebt gedaan... Mm-hmm. Twee weken terug?
6: Ja, voordat ik dat artikel had gezien, ja.
0: Voordat je het artikel had gezien.
5: Ja, dus twee weken terug heb ik een LinkedIn-berichtje gekregen van Co Kootstra.
7: Oké.
5: Wat het wel heel raar maakt in één keer.
0: Oeh, daar komt het wel heel dichterbij. Maar heeft jouw vader ooit gesproken over Nick?
7: Nee, nog nooit. Niks. Nee.
0: Wel bijzonder allemaal, hè? Ik denk dat jullie DNA gaan testen. Wat denken jullie?
5: We zien het wel. Ja, hoe jij er tegenover staat.
0: En je hebt mee kunnen luisteren in die lange file. Je hebt het verhaal ook gehoord. Hij zegt, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met mijn vader. Wil jij je vader nog ontdekken?
5: Goeie. Ja, dat is lastig. Lastig, ja. Ja, ik heb hem nooit gekend. Dus aan de ene kant is het eigenlijk ook best wel een gesloten boek natuurlijk. Maar weet je, ik leef zoals ik met mijn gezin ook.
0: En wij gaan verder. We danken jullie dat je hier naartoe gekomen zijn. En heel graag tot volgende week.

0: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
12: Voordeeluitjes.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: voordeeluitjes.nl.
15: In Voorburg is het 19 graden en in Katwijk ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen de Utrechtse baan op en bezetten het wegdek, waardoor het verkeer er niet doorheen kan. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan in Den Haag hebben een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om overlastproblemen aan te pakken. Meldingen via het nieuwe meldpunt worden doorgegeven aan de gemeente. En de politie denkt dat de man die gisteren dood in de zee bij Noordwijk is gevonden aan een ongeval is overleden. Het slachtoffer was een 76-jarige surfer. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1:00 werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28... Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt,

0: Langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB.
2: Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is de vertraging 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
1: En na de reclame, muziek van Queen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
4: Kom jij lesgeven als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is
15: Radio West. Wordt het toch nog gezellig. Nee.

0: van 1978. Queen, Don't Stop Me Now. Kamen we zomaar terecht in 1965 voor deze van Dave Barry en This Strange Effect on Me. En daarmee werd het 12 minuten over 2. Lieve luidjes, een hele goede middag.
1: Als de dag van toen.

0: Een muziekje van dit radioprogramma, dan weet je meteen, je luistert naar Als de Dag van Toen. Maar ook inmiddels met deze intro-song zijn we toch wel weer redelijk bekend. En dan weet je meteen waar je aan toe bent. Ja, ik moet deze uitzending toch even beginnen met iets uit te leggen. Het is een bijzondere aflevering vandaag. En dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk mijn laatste Als de Dag van Toen is. En ik ga je even uitleggen hoe dat precies zit. Ik heb namelijk al jaren de droom om in Spanje te wonen. En ik ben al jaren daarover aan het nadenken. Huizen kijken, regio's bekijken. Nou, daar heb ik jaren over gedaan. En een paar maanden geleden toen kwam ik in de Costa Blanca terecht in de Galonvallei. Dat is een prachtige omgeving bij Denia, Altea en Morera. Misschien ken je het wel. En daar ben ik helemaal verliefd geworden op de Galonvallei, op die regio. Ik heb een huis gevonden, ik heb een huis gekocht. En dat betekent dus dat ik niet helemaal naar Spanje ga verhuizen. Maar laten we zeggen voor 70% en voor 30% kom ik dan terug in Nederland. Dus een beetje een hybride leven, om het dan zomaar even te zeggen. Ja, dus voor mij komt er een leuke droom uit. Maar goed, meteen ook een klein beetje met een brok in mijn keel. Zoals je hoort, kan ik dit programma dus niet op wekelijkse basis vanuit Den Haag blijven maken. Omdat ik dus ook voor 70% daar ben. Dus dit betekent eigenlijk mijn laatste aflevering als presentator van Als de Dag van Toen. Maar ik moet er wel een kanttekening bij maken. Als vaste presentator. Want ik mag namelijk wel dit programma en andere programma's trouwens ook bij Radio West blijven invallen. Want dat was toch wel een grote wens van mij. Want er zijn een aantal dingen in mijn leven die helemaal heel dierbaar zijn. En daar is dit programma en Radio West eigenlijk er eentje van. Ik heb het hier ongelooflijk naar mijn zin. En ik heb heel veel leuk contact met jullie allemaal als jullie mij bellen voor het spelletje. Dus dat is mij heel veel waard. Betekent dus vandaag de laatste reguliere aflevering voor mij dan als presentator van dit programma. Maar ik weet nu al dat in november ga ik twee keer invallen als ik terug ben in Nederland. En dan hebben ze ook weer wat mensen nodig. Dus dan kom ik alsnog opdraven voor dit programma. Ja, het is even een heel verhaal, maar ik denk moet het toch even bij je kwijt. Vandaag de vaste ingrediënten. We hebben wel vandaag de laatste blijmaker. Maarten Huisman is ook voor het laatst. Wij zijn een soort een-eigen tweeling. We doen alles samen. Dus als ik ergens stop, dan stopt hij er ook weer mee. Dus maar goed, Maarten is vandaag voor het laatst. Maar met hem zal ik straks ook wel even inzoomen op zijn aandeel in dit programma. Waar ik ook altijd heel blij mee ben. Natuurlijk hebben we gewoon Herman. En we hebben vandaag, lieve mensen, een prijzenpot. Ik ga namelijk 3 prijzen weggeven. Omdat het vandaag mijn soort van laatste is. Een diner voor 2, een massage, een koptelefoon en een powerbank. Gewoon 1 prijzenpot, een soort mega prijzenpot. En die kun je vandaag winnen. Dus ja, ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
0: Wat kan je ergens tegenop zien, hè? Ik heb de hele tijd in de auto zitten bedenken hoe ga ik dit nou vertellen en wat ga ik vertellen. Nou goed, volgens mij heb ik het aardig uitgelegd. Goed, de muziek. Dat staat centraal, want het gaat helemaal niet om mij eigenlijk. Het gaat om de muziek in dit programma. En dat is belangrijk. De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen met onder andere nog Cliff Richard. Ik heb Olita Adams klaarstaan, de Commodores. En dit is natuurlijk Madonna. Je hoort Material Girl bij Radio West.

0: Dit swingt helemaal de pan uit. Henk de Knife en de Jets en Stan the Gunman. We gingen terug naar 1975.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Tijd om even na te babbelen over adres onbekend natuurlijk. Ron, goedemiddag.
3: Kevin, goedemiddag.
0: Ja, een aantal dingen wil ik natuurlijk even met je bespreken. Maar ik wil even beginnen met die gevonden trouwring.
3: Ja, dat vonden wij heel fijn, want er is een vrouw in Groningen. Die heeft in het ziekenhuis gelegen, veel te lang door een mislukte operatie. Ze heeft haar man verloren. Raak je uitgerekend je eigen verlovingsring. Want ja, tenminste, het is de trouwring die ooit als verlovingsring begon. En die raak je dan kwijt, die samengesmolten is van de man die ze kwijt is. En ze was heel veel kwijt en ook nog heel knullig. Want na de operatie had ze te dunne vingers voor de ring. Ze heeft bij het douchen de ring op een washandje gelegd. Oh. En toen is de ring in de wasmachine terechtgekomen. En die is dus naar boven gekomen bij het grote schoonmaakbedrijf. Die de wasmachines en de was reinigt. En ja, we hadden een verslaggever vanuit de regio. Dat vinden wij natuurlijk ook heel fijn. Die naar haar toe is gegaan. Dus ze is echt dolgelukkig dat de ring weer thuis is.
0: Ja, geweldig. Dus dat zijn de mooie verhalen, ja. Toch?
3: Het zijn de kleine verhalen. Het is een ring, maar die heeft verhaal zoveel emotionele verhalen. Dat was vandaag wel een beetje aan de gang. Er waren heel veel verhalen waarvan je denkt, oh ja, daar zit de emotie. Ja. En er was ook bijvoorbeeld een verhaal helemaal aan het eind van een man. En die vertelt, ja, ik heb mijn vader voor de tweede keer gevonden. Gerard was dat, uit Waddinxveen. Mm-hmm. En die wilde hier eigenlijk niet zijn. Die zegt, ja, ik heb mijn vader wel gevonden, maar ik vind het gewoon niet leuk om te vertellen. Want ik heb hem in mijn jeugd ben ik hem kwijtgeraakt. Ik heb nooit begrepen waarom ik geen goede vader was. Ik heb zelf kinderen. Ik denk, ja, hoe kan je nou je kinderen loslaten? Daar kan hij niet mee verder. Hij hoorde het voor het eerst terug, het verhaal over zijn vader. En vertelde erbij, toen hij hier toch was, dat hij zijn vader inmiddels gevonden heeft. En dat het nog steeds gewoon helemaal niets is. Er komt gewoon niets terug. Zijn vader heeft geen belangstelling, een compleet ander leven. Maar wij hadden ook iets voor hem. Want in de zomer heeft iemand gereageerd. En die heeft Gerard's foto gezien op onze website. En die heeft een DNA-test gedaan. En die is naar zijn moeder gegaan met die foto op onze website. En moeder zegt, hoe weet jij dat? Dus die ziet een foto van Gerard Kootstra die bij ons was. Mm-hmm. En het verhaal over zijn vader. En nou blijkt dus dat zij, deze vrouw, ook een relatie heeft gehad destijds, in dezelfde periode, met diezelfde meneer Kootstra. Dus hier kwam gewoon een half broer binnen. Voor Gerard, die eigenlijk niks had over zijn familie, die zegt, ik wilde niks ermee te maken hebben. Maar nu zit hij hier 10 meter verderop met zijn nieuwe halfbroer te praten.
0: Ongelooflijk.
3: En hij moet toegeven dat het wel bijzonder is.
0: Ja, dat is ook zo, ja. En hoe ziet dat dan, hoe ziet dat er nu uit, Ron? Want nu is de uitzending voorbij. En hoe zitten die mensen er dan bij?
3: Nou, er is dus een man en die heeft dus in de file is hij weggereden vanuit Venlo met zijn vrouw.
0: Ja.
3: Ze hebben vannacht heel slecht geslapen. Ze hebben net bekend dat ze eigenlijk tegen het ochtendschemer per ongeluk in slaap zijn gevallen. Dus daardoor iets te laat zijn weggereden. Dat is een Indische familie en toch lijkt die sprekend op zijn niet-Indische broer. En ze laten net allebei aan elkaar. Dat is dan ook wel weer bijzonder. Hè. Er komt er één uit Venlo, één uit Waddinxveen. Ze stropen hun mouw op en ze laten allebei 3 Amsterdamse Andreas kruisjes zien aan elkaar.
0: Ja.
3: Ja, dan denk je wat gek. Dat ze zijn verbonden in van alles.
0: Ja, dat
3: dwars
0: is
3: door de regio's heen, ja. Dwars door het leven heen.
0: Volgende week, kunnen we nog ergens mee helpen, even kort?
3: Nou, het is op zich, zijn wij al ontzettend blij en geholpen. We zoeken wel een hele goede vriend, Koos Hageman, heeft in Den Haag gewoond. Dus als iemand weet waar Koos Hageman, een hele goede vriend van John Koopmans, is gebleven, dan houd ik mij van harte aanbevolen op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300.
0: Helemaal goed. Nou, ik zou nog even lekker nagenieten, Ron.
3: Ga ik doen.
0: En lief zijn voor de mensen, nog wat koffie inschenken en zo.
3: Heel ja, dat is een goed idee.
0: Dat is ook belangrijk, hè? Ja, nee, daarom. Ja. Vergeet dat niet.
3: Je,
0: tot volgende week, hè. Dag. Hoi.
3: Tot volgende week. Doeg.

0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb altijd... Ja, precies. Dat inderdaad. De tip van Peter Koelewijn en zijn Rockets altijd heel serieus genomen. Ik ben nooit het dak op gegaan, want ik ben ontzettend onhandig. Dan krijg je echt dit soort taferelen inderdaad. Dus dat is inderdaad zeer teleurstellend.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Goed, we gaan het dak af en we gaan het spelletje op. Want het is tijd om het muzikale rad er weer bij te pakken. En ik weet niet of je het goede nieuws al gehoord hebt. Maar ik heb dus gezorgd voor een ontzettende dikke grote prijzenpot. Ja, vandaag vanwege natuurlijk dan toch een beetje mijn laatste officiële uitzending. Heb ik de volgende drie prijzen voor je. Namelijk een draadloze koptelefoon. En een powerbank. Dat is een pakketje, dat krijg je dan thuis gestuurd. Een diner voor twee in een Griekse specialiteitenrestaurant in het mooie Vlaardingen. En een heerlijke massage van een uur bij een hele lieve dame in Schiedam. Deze drie prijzen gaan er gewoon in één keer uit. Dus vandaag meedoen, ja, loont echt. Want het is een hele dikke prijs vandaag. Die heb ik gewoon even voor je geregeld. Speciaal dus toch een beetje voor deze feestelijke uitzending. Laten we het zo gewoon noemen. Goed, ik ga eventjes aan het rad draaien. Daar gaan we. Hoppakee! Welke letters zouden uitkomen? Ik ben benieuwd. Daar mogen we dan weer mee puzzelen, mag je me laten weten. Liedjes van artiesten met die letter. En het is, wat grappig. Het is de letter P. De letter P van Peter Koelewijn, bijvoorbeeld inderdaad. Ga maar even nadenken. De letter P, goed te doen. 070-390-5454, dat is de telefoon. Je mag het ook appen, 070-307-8080. Of even mailen naar kevin@omroepwest.nl. En even voor 5 uur gaan we natuurlijk het winnende liedje draaien. En dan wint deze persoon al deze mooie prijzen. Wauw, deze zondag kan niet meer stuk. En ook niet qua muziek trouwens. Zometeen de 90s flashback naar We Don't Talk Anymore van Cliff Richard.

0: Was het liefde op het eerste gezicht, meneer?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Voor mij wel.
0: Ja?
1: Ik heb 6 jaar achter haar aangerend.
0: Heeft u er moeten veroveren?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En ik heb zelf natuurlijk in hele exclusieve omgevingen gewoond. Ja. En daar lopen mensen die honderden miljoenen bezitten, met, en dan hebben we het echt over zulke bedragen, met hun ziel onder hun arm.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bokstops en de letter hier bij Radio West in Als de Dag van Toen. Mocht je trouwens bellen voor het spelletje en je krijgt mij nog niet aan de telefoon, dan komt dat omdat ik iets langer een gesprek heb met iedereen, vanwege natuurlijk dat mensen toch het een en ander willen zeggen tegen mij. Dus als je belt, ik doe mijn best om op te nemen, dus probeer het dan gewoon nog een keertje.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: We gaan terug naar 1993. De jaren 80 waren voorbij, de wereld was veranderd en ook de muziek kreeg een andere kleur. Minder synthesizers en felle neon, wat meer gevoel en volwassenheid. En daar paste precies dit liedje wat we nu gaan draaien van Duran Duran. De Britse band die in de jaren 80 natuurlijk wel wereldberoemd werd met hits als Rio, Hungry, Like the Wolf en natuurlijk The Reflex. In 1993 kwamen ze eigenlijk met een hele andere kant van zichzelf. Ordinary World is een prachtig melancholiek nummer over verlies, verandering en de zoektocht naar een beetje houvast in een wereld die niet meer hetzelfde is. En misschien is dat precies wel waarom dit nummer zo bijzonder is gebleven. Want wie begin jaren 90 jong was, herkent dat gevoel. Nieuwe muziek, nieuwe mode, een nieuw tijdperk. Maar ondertussen verlangde je soms ook gewoon naar iets vertrouwds. En dat is deze zeker.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

0: ze nog? Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80? Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West.
1: Dit is Radio West.

Voel je toch wel dat de zomer een beetje achter ons ligt? Een beetje dat druilerige najaarsweer, maar ergens heeft het ook wel wat, vind je niet? Zo op de zondagmiddag en dan lekker de radio aan. Misschien heb je wat voor jezelf ingeschonken, wat het dan ook mag zijn. En lekker gewoon doen, lekker luisteren naar Radio West met natuurlijk de 90s flashback van Duran Duran en Ordinary World. En dit was natuurlijk Off the Wall van Michael Jackson. We zitten er voor dit uur alweer doorheen, maar we gaan gewoon rustig verder zo even na 3 uur. Dus blijf lekker luisteren. Nog heel veel muziek onderweg. We hebben Herman, we hebben Maarten en we gaan ook even wat goede suggesties doornemen, dus dat komt goed. En dit zijn de Doobies.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: In Vlist 19 graden en in Stolwijk ook. Het is bewolkt, hier en daar een drup regen en er staat een matige westenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemorgen, het is 3:00. Goedemiddag bedoel ik natuurlijk. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Na de voetbalwedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnburgse Boys zijn supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnburgse Boys heeft excuses aangeboden en gaat beelden bekijken om te zien wie de vechtpartij betrokken was. De wedstrijd gisteren eindigde in 6-1 voor Kozakken Boys. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen de Utrechtse baan op en bezetten het wegdek. De politie begon om 2:00 met het aanhouden van activisten. En bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan in Den Haag hebben een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om overlastproblemen aan te pakken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, Maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En na de reclame, muziek van Marvin Gaye. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de

0: lettertjes. Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Tot 5 uur als de dag.

Er zijn wel eens van die gebeurtenissen, dan zou je willen dat je de tijd zou kunnen terugdraaien. En dat kan zijn dat er iets is gebeurd wat je helemaal niet leuk vindt. Of juist dat er iets gebeurd is wat je wel heel leuk vond. En dat je zou willen dat de tijd even teruggedraaid kon worden. En dat is iets wat we kunnen veel als mensheid. Maar volgens mij gaat dat niet. Niet zover ik weet in ieder geval. Daarvoor nog Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two bij Radio West. Ja, de goede suggesties voor het muzikale rad komen binnen. Nogmaals, ik probeer alle telefoontjes bij te houden vandaag. Maar het is en heel veel. En iedereen wil toch nog even wat extra's tegen mij zeggen. Omdat het natuurlijk vandaag een laatste reguliere aflevering is van Mijn Hand. Als vaste presentator van dit programma. Ik blijf wel invallen, heb ik al gezegd. Maar ja, vandaag dus een extra. Krijg ik veel mensen aan de telefoon. En dank je wel voor jullie lieve berichten. Want het doet me heel veel. En ik vind het mooi om jullie allemaal toch eventjes te spreken. Het spelletje, daar gaan we even naartoe. We hebben vandaag de letter P gedraaid. Dus er wordt heel veel gepuzzeld. En goed gepuzzeld ook. Waaronder ook door Henny Siebers uit Monster. Die luistert met zijn vrouw altijd. En hij zegt, Kevin, jij gaat naar Spanje. Dus deze is heel toepasselijk van Anneke Greunlo. Jij gaat naar Paradiso.

Altijd gezellig met Anneke zo op de zondagmiddag. We krijgen ook deze binnen en die komt van Manon, namelijk Pussycat. Ja, ook een hele goeie natuurlijk. Ja, en er mag er eentje niet ontbreken. En dat is Mississippi.

Ik had altijd een beetje een ondeugende opa, helaas is die al overleden. En die zei altijd, mis me slippy. Ja, dat kan toch wel, hè, deze humor. Ja, dat kon toen ook, dus mijn opa is al heel lang overleden. Maar dat zei hij altijd, mis me slippy. Ja, vooral heel erg om lachen. Anita komt met deze van Pater Moeskroen. Ja, hoe kan je erop komen, hè? Rood

0: Wel heel goed gevonden, Anita. Dus over jouw inzending alleen maar lof natuurlijk. Mocht je nog wat willen doorgeven, app het me dan eventjes. Dat is voor nu even het makkelijkste. 070-307-8080. Mocht je willen bellen, mag je uiteraard bellen. Maar het kan soms iets langer duren.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: Ja. Dit is Radio West. Met zometeen natuurlijk de historische feiten. We hebben Herman de Bruin. Maar we gaan eerst eventjes in de slowdown. Hier is het mooie Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan. If I-

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Onze regiogenoot George Baker. Altijd in voor een feestje natuurlijk. Una Paloma Blanca. En daarvoor nog het mooie Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Ja, dag Herman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Goedemiddag. Ja, 13 september vandaag.
2: Ja, de 13e, maar gelukkig niet de vrijdag, hè?
0: Nee, dat is... Nou, hoewel, ik ben op vrijdag de 13e ook wel eens jarig... en dat is voor mij eigenlijk altijd wel positief.
2: Oh, oké. Okay. Dat is allemaal onzin natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Het is wel de 256e dag van het jaar. Hierna volgen nog 109 dagen tot het eind van het jaar.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Waar ga jij beginnen vandaag?
2: Ja, 1952. Niet zo ver weg eigenlijk. Het eerste Jip en Janneke verhaal verschijnt in het Nederlands Dagblad, Het Parool. En geschreven door... Annie M.G. Schmid.
0: Ja,
2: later zijn er wel boeken van verschenen.
0: Zullen we een klein stukje luisteren naar het lieve verhaaltje van Jip en Janneke?
2: Ja, goed.
3: Siep op de kast. Miauw, miauw, miauw. Waar zit je toch, Siepie? Miauw, miauw, miauw. Oh, kijk eens. Siepie zit boven op de kast. Op de linnenkast. Zo hoog. En ze kan er niet meer af. Ze durft er niet af. Kom maar, zegt Jip. Doe dan, zegt Janneke. Maar de poes durft niet.
0: Nou ja, en dat soort heerlijke verhaaltjes. Ja. Zo simpel kan het zijn, Herman.
2: Ja. Prachtig. Van Annie M.G. Heel lief verhaaltje. Maar ze kon ook wel eens af en toe vilijn zijn.
0: Ja, hoor. Nou zeker, ja.
2: 1959 dan, de Russische Luna 2 is het eerste ruimtevaartuig dat een ander hemellichaam, en dat is de maan, bereikt.
0: En dat was in 1959, hoe zeg je? De Russische Luna 2 was dat, hè?
2: Ja. Dat begon een beetje de ruimtevaart, hè?
0: Altijd heel interessant. Ik kan daar uren over praten, vooral 's avonds laat, weet je al, met een sigaartje erbij, whiskietje erbij, kijkend naar de sterren.
2: Ja, en kijkend naar de maan, want die zit het dichterbij, hè?
0: Precies.
2: En daar zijn ze op een gegeven moment wel geweest, maar nog niet met deze Luna 2, dat ging nog niet. Ze hebben hem wel bereikt, maar zonder bemanning.
0: En er is ook iemand jarig?
2: 1985, ja. Rob Kemps is vandaag jarig, Nederlandse zanger dus. 41 jaar geworden.
0: Nou, inderdaad.
2: In 2000. Ja. Zeker een feestje.
0: Hey, en Rob Kemps, want wie is dat ook weer?
2: Hij is het gezicht van de feestdek, de Snollebollekes.
0: Ja.
2: Nou, die ken je natuurlijk van links en rechts.
0: Nou, laten we even een stukje luisteren. Ja, gezellig. Het is muziek die je in ieder geval niet in dit programma thuis hoort, Herman.
2: Nee, zeker niet. Maar wel leuk om te horen. En Rob Kemps, gefeliciteerd vandaag.
0: Zo is dat.
2: 2005, Rotterdam sluit de beruchte tippelzone aan de Keileweg om een einde te maken aan de straatprostitutie. Nou, dat klinkt heel optimistisch, dat laatste deel van die zin. Maar volgens mij is dat niet gelukt.
0: Nee, inderdaad. En dan het laatste feitje, 2007...
2: Rita Verdonk wordt door fractievoorzitter Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. En daarna is ze helemaal voor zichzelf begonnen. En nu hoor je niets meer van. Het is wel een regiogenoot, hè?
0: Ja, zeker. En weet je wat ik zo fascinerend vond? Is, zij ging zo goed op dat moment. Ik dacht van, zij wordt gewoon de grootste van Nederland. En uiteindelijk werd ze een soort van gek genoeg afgeserveerd.
2: Ja, stortte het helemaal in. Ja. Dat heb je vaker.
0: Dat
2: zijn eendagsvliegen, noemen we
0: dat. Eendagsvliegen, die arme Rita. Goed, Herman, dankjewel voor het bijpraten weer, hè.
2: Graag gedaan.
0: En voorlopig was dit dan voor mij de laatste keer. Maar ik zeg altijd maar zo, niet uit het oog, uit het hart. En never can say goodbye, dus dat komt goed.
2: Ik zeg wel dag voor vandaag.
0: Ja, daarom dag.
2: Dag.

0: Mooi compliment is dat. You make loving fun. Fleetwood Mac was dat hier bij Radio West. Gisteren is, moet je luisteren, geraden bij Sjaak. Toen was het goede antwoord Tommy Beugelsdijk. En dat betekent dat ik vandaag de nieuwe stem aan jullie mag introduceren van dit o zo leuke spelletje. En de enige vraag die ik daarbij wil stellen is, wie is dit?
1: Moet je luisteren.
2: Dus totale besluiteloosheid.
1: Moet je luisteren.
0: Wie horen wij hier? Ik laat hem één keer horen, want ja, het is een nieuwe stem. Maar als je nou enig idee hebt, bel gewoon. 070-390-5454. Natuurlijk een prijzenpot die niet heel vol zit. Wat Omroep West hebben dingetjes. En natuurlijk de eer dat je het goede antwoord geeft. Nou, probeer het als je het weet. 070-390-5454. En als je het niet weet, nou, dan bel je gewoon niet.

0: Prachtig. Zo op de zondagmiddag deze van Sting, Fragile. En dat is zeker waar. Het is 4:05. We spelen even Moet Je Luisteren. Ik heb twee mensen aan de telefoon. Peter Kuiper en Willem van Egmond. Ik begin eerst even bij Peter Kuiper. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat was jij aan het doen op deze zondagmiddag?
1: Nou, ik wilde net even dus brood gaan halen, want we hebben geen brood meer in huis. Dus ik wilde boodschappen gaan doen.
0: Ah, oké. Okay. Even brood halen, want dat is brood nodig af en toe.
1: Jazeker.
0: Ja, zo is dat. Hey, en wat brengt de zondag verder nog vanavond? Leuke plannen?
1: Nee, ja, een beetje televisie kijken, voor de rest niet veel.
0: Ja, gewoon rustig aan. En jij dacht de stemmen te weten. Nou, zometeen gaan we even kijken naar het antwoord. Ik ga eerst even kijken naar Willem van Egmond. Want die heb ik ook aan de telefoon. Lijntje nummer 2. Jullie mogen het allebei zometeen gaan zeggen. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Hoe is het met Willem?
2: Met Willem is goed.
0: Of moet ik zeggen meneer van Egmond?
2: Nee hoor, nee. Dat zou ik zeggen.
0: Maar... goed, ik ben wel netjes opgevoed hoor, dat wel.
2: Ja.
0: Hey, de stem, je hoorde, het is maar heel kort natuurlijk, maar je dacht hem te horen?
2: Ja, ik heb hem heel kort gehoord, ja.
0: Heel kort gehoord. Nou, dan mag jij als eerste zeggen wie jij denkt dat het is.
2: Nou, ik denk dat het Ed Nijpels is.
0: Ed Nijpels. Oké. Ik even kijken. Jury, is dit Ed Nijpels?
3: Fout.
0: Nee. Nee, maar wel een goede poging, moet ik zeggen. Willem?
2: Ja.
0: Maar daar heb je alleen niks aan natuurlijk. Nee.
2: Nee, dat heb ik bijna gehad.
0: Alsnog een fijne zondag en dank voor de poging, hè?
2: Eens gelijk.
0: Dank je.
2: Joehoe. Betere uitzending.
0: Dank je wel. Ja. Hoi. Peter, dan komt het op jou aan. Jij mag het gaan zeggen. En als het dan fout is, dan moeten wij door met het spelletje.
1: Ja, helaas dan, ja. Ik dacht Joop van de Ende.
0: Joop van de Ende?
1: Ja.
0: Oké, okay, hoe kwam je daar zo bij?
1: Nou, ik dacht, ja, die stent herkennen. Het is een groot musicalman die alles regisseert daar zo. En daar, ik dacht het aan zijn stem te horen.
0: Ja.
1: Ja, je weet het maar nooit.
0: Je weet het maar nooit. Het spelletje heet Moet Je Luisteren. Nou, jij hebt geluisterd en jouw antwoord is...
4: Goed!
0: Ja! Het is goed!
1: Dat had ik zelf ook niet verwacht, hoor, maar één keer. Maar ja, dus ik dacht het aan zijn stem te horen.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, het is heel goed. Ik vind het echt knap, want ja. Je moet het maar net zo snel eruit halen wat dat betreft. Ja. Heb je een favoriete musical toevallig, waarvan je denkt, van nou, dat vond ik wel aardig?
1: Nee. Ik ben één keer naar Sisko de Rat geweest en voor de rest ben ik... En naar Frozen, dat vond ik wel hartstikke mooi ook.
0: Oh ja, Frozen.
1: Frozen, ja.
0: Ken je deze nog? Ja, en welke musical komt het uit? Nou, dit komt uit de musical Cats. Volgens mij was dat, en dit doe ik even uit mijn hoofd, maar Joop van den Ende heeft natuurlijk destijds heel veel musicals naar Nederland gehaald. Waaronder ook destijds Cats. Ja.
1: Ja.
0: Dat was een mooie voorstelling. Peter, van harte gefeliciteerd. Je krijgt een klein Omroep West pakketje. Ja, het was nog niet heel uitgebreid, maar toch in ieder geval heel erg leuk dat je hebt meegedaan.
1: Oké, nou, jullie hartstikke bedankt en we zijn met alles blij. Ja,
0: nou,
1: toch,
0: zo is dat in deze tijd. Kijk, dat horen we graag. Ja. Hey, fijne zondag, Peter.
1: Ja. Ik wens je een fijne uitzending nog.
0: Dank je.

UB40 en Chrissy Hynde en I Got You Babe hier in het radioprogramma Als de Dag van Toen bij Radio West. Ik ga nog eventjes weer de mailbox induiken. Ik probeer het allemaal bij te houden, ook de WhatsApp en de telefoon. Er komt zoveel leuks binnen. Jan van As, vaste luisteraar van dit radioprogramma, komt met een hele mooie van Percy Sledge, Cover Me.

Prachtig gevonden, moet ik zeggen. En zeker is het ook helemaal goed, want we hebben natuurlijk de letter P gedraaid van Pieter. Maar ook van Piet Veerman. En daar komt Wil mee. Sailing Home.

0: Ja, Piet Veerman ook helemaal goed vandaag natuurlijk met de letter P. En verder had ik ook Corrie Duursma aan de telefoon. En Corrie komt met deze van Paul van Vliet. En veilig achterop bij vader op de fiets.
1: Voor de oude fans, misschien een glimlach van herkenning.

0: Grijp me naar de keel.
1: Ook een hele goede suggestie. Mocht je nog suggesties willen insturen, kan dat via de WhatsApp. Het makkelijkst 070-307-8080. Liedjes, artiesten met de letter P. Zometeen Maarten Pieter Huisman, oftewel onze blijmaker hier in de studio. Na deze van Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: Zo'n lief liedje, hè? Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Ja, vandaag is het niet alleen mijn laatste keer regulier als de dag van toen, maar ook de laatste Blijmaker. En juist daarom is het mooi om nog één keer samen met Maarten terug te kijken. Ruim anderhalf jaar lang bracht hij hier verhalen, vakanties, muziek, festivals, mooie herinneringen. Terug in de tijd, we hebben het allemaal gedaan. En het leuke is, vandaag is hij in de studio. Maarten!
2: Yeah, ja hoor, ik dacht die laatste keer kom ik toch gewoon eventjes in de studio, in plaats van dat we dat telefonisch doen.
0: Ik heb een aantal luisteraars ook buiten de uitzending gesproken. Nou ja, een paar. Heel veel. En toch ook een aantal die vinden het leuk dat jij dit gedaan hebt. En daarvoor bedanken ze jou ook.
2: Nou, dat is toch wel heel erg leuk om te horen. En nou ja, daar doen we het ook. Of daar hebben we dit item altijd wel een beetje voor gedaan.
0: Nou, zo is het als je terugkijkt. Wat denk je dan?
2: Ja, nou ja, ik heb even gekeken wanneer we dit zijn gestart. En het eerste document wat ik kon vinden was van 1 januari 2025. Dus ja, dat houdt in dat we hier toch gewoon een jaar en 9 maanden mee bezig zijn geweest.
0: Ja, precies. En dat elke week, in ieder geval bijna elke week. En natuurlijk in het leven geroepen omdat wij wat positiviteit in het leven wilden roepen.
2: Klopt, er is een hele hoop negativiteit. En als je niet uitkijkt, dan zou je daarin verzuipen. En daar hebben wij een twist aan proberen te geven. Ik verkoop mezelf altijd als freelancer, als blijmaker. En toen dachten we, nou, daar gaan we een item van maken. Ja, en we namen de mensen mee, de luisteraars mee naar vroeger, naar jaren 70, 80, vakanties met de auto, grote schooltassen. Echt van die oja-momenten. Maar ook het heden kwam natuurlijk voorbij. We hadden het over de Pride, over festivals, over bloemen, vakanties, over nieuw, mooi Nederlands nieuws. Gewoon ook van vandaag de dag. Ja, en vooral de kleine dingen waar je blij van kunt worden. En
0: ja, zeker in deze tijd. Ik sprak toevallig Henny Siebers, ook een vaste luisteraar van dit programma. En die zei, joh, in deze tijd waar er zoveel negativiteit is en zoveel onrust, is het juist zo fijn om in te zoomen op iets positiefs. En dat kon hij heel erg waarderen aan dit programma. En refereerde ook aan dit gesprek.
2: Ja, dat was ook altijd het idee, hè? Omdat we er gewoon een vrolijke twist aan wilden geven. Eigenlijk een beetje, als mensen wel eens aan mij vroegen, wat was het nou, wat is dat item nou precies? Dan zei ik, nou, gewoon gezellig. De ditjes en de datjes.
0: Ja, en het mooie is dat uit het item, want uiteindelijk zijn we dit item gestart. Jij noemt jezelf al een tijdje zo. Maar er is zelfs een talkshow uitgekomen.
2: Ja, nou klopt. Want eigenlijk in die anderhalf jaar of die bijna 2 jaar dat we dit doen, is er natuurlijk van alles veranderd. Ja, zo heb ik inderdaad mijn eigen talkshow gelanceerd. Wat een idee is dat al heel erg lang in mijn hoofd zat. En dat werd gewoon ineens werkelijkheid met gasten en gesprekken in een prachtig hotel in Amsterdam. Nog steeds een van de meest waanzinnige dingen die ik tot nu toe gedaan heb. En en daarnaast was er natuurlijk gewoon het wekelijkse radio-item.
0: Ja.
2: Ja, er waren natuurlijk hele mooie reizen die ik heb gemaakt en waar ik ook weer over gesproken heb hier. En natuurlijk waren er ook momenten waarop het leven zich anders van de andere kant liet zien. Want wij nemen nu afscheid van dit item. Maar vorig jaar rond deze tijd nam ik afscheid van een dierbare die altijd ontzettend trots op mij en ook op jou was. Dus bij het maken van, ik stel altijd een tekst samen, moest ik ook zeker weten aan haar denken. En we sloten ook ieder item natuurlijk af met muziek. Want muziek, dat zijn natuurlijk herinneringen. Soms aan een heel groot moment of een bepaald persoon. Of soms is het gewoon een klein speldenprikje waardoor je weer ineens even ergens anders bent. En we hadden het er al net over. We zijn dat item begonnen om toch een beetje tegenwicht te geven tegen die negatieve wereld. En dat kon zijn door mooie of grappige of bijzondere verhalen. Of een beetje hoopvol. Dus bij deze wil ik jou natuurlijk wel heel erg bedanken voor die waanzinnige items die wij hebben kunnen doen samen. Ik denk dat wel heel erg bijzonder is. En je enthousiasme en je humor. En ik denk dat mensen ook wel eens hebben gedacht, ik zit hier naar een theekransje te luisteren.
0: Maar goed, dat is ook wel gezellig, toch?
2: Ja, zeker weten. Dus ik wil natuurlijk ook echt de luisteraars namens de Blijmaker bedanken. Dat voor de reacties. En ik heb ook zelfs nog hele leuke, lieve berichtjes van mensen gekregen. En die ga ik ook nog even noemen. Anst, daar heb ik iets heel moois van gekregen. Die heeft een heel mooi plankje voor me gemaakt. En ja, ik wil hem toch eventjes afsluiten voor de mensen. Ja, je hoeft natuurlijk niet altijd iedere dag blij te zijn om een blijmaker te zijn. Soms zit dat gewoon in iets heel kleins. Een mooie herinnering, een liedje, een ontmoeting. Of iemand die even naar een ander omkijkt. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we naar elkaar moeten om blijven zien in deze wereld. En blijf ook de mooie momenten zien. Het leven zal niet voor iedereen altijd even makkelijk zijn. Maar blijf altijd het zonnetje zien. Blijf mooie momenten delen. En probeer ook echt de zon voor een ander te zijn.
0: Nou, mooi. Heel mooi. En ik wil jou ook bedanken natuurlijk voor jouw tijd en jouw energie. En jouw medewerking aan dit programma, Maarten. Dankjewel.
2: Graag gedaan, Kevin.
0: En laten we deze even doen.
2: Ja. Ja! Deze kan niet anders. Dit is eigenlijk ons live anthem. En ik denk dat heel veel mensen deze vast moeten houden. Want... What's the

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
18: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
17: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
18: Die geur van dat water.
17: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
18: Uitvinding, die ambulance.
19: In Kaag is het 19 graden en in Schoonhoven 20. Het is wisselend bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
20: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben aan het begin van de middag opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie begon rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders, van wie er 6 worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Na de voetbalwedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnburgse Boys zijn supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnburgse Boys heeft excuses aangeboden en gaat beelden bekijken om te zien wie bij de vechtpartij betrokken waren. De wedstrijd gisteren eindigde in 6-1 voor Kozakken Boys. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
0: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Dankjewel, Lieselotte. Na de reclame muziek van Kool & The Gang. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op...

0: ken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Kom jij lesgeven? Als Major ziek is, meld je aan op poewes.nl.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Tot 5 uur als de dag.

De ideale zondagmiddag. Lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. In als de dag van toen met Cool and the Gang net nog. En Fresh. En deze van de Rolling Stones, Waiting on a Friend. We zitten in het laatste uurtje straks nog A de Français. Twee Franse liedjes. En ik heb natuurlijk ook nog een instrumentale plaat van de week. En ik heb zelfs nog een vergeten plaatje klaar liggen. Even kijken of daar nog tijd voor is. Ondertussen ben ik ook alle berichten aan het beantwoorden via de e-mail en de WhatsApp. Dat kan ik redelijk goed bijhouden. Maar er wordt ook nog volop gereageerd op natuurlijk het spelletje. De letter P vandaag van Pieter. Of van meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot. Een suggestie van Lida.

Boudewijn de Groot is ook een graag geziene gast in dit programma, dus dat komt helemaal goed. Marjan en Trudy, die zijn het helemaal met elkaar eens, want die komen namelijk allebei met hetzelfde liedje. Ook een prachtige plaat van Stef Bos. Dan hoor ik je denken, Stef Bos, maar waar is dan die P? Nou, die zit in dit liedje.

0: Ik heb mijn idee.
1: Nou, ik moet hem weer gaan afbreken, want het is maar even een kort fragmentje om te laten horen welke er allemaal binnenkomen. Maar ik hoop van harte, Trudy en Marjan, dat deze eruit komt. Maar goed, dat geldt voor alles. Anneke, die zit alvast een beetje in die kerstsferen. Met dat liedje Fairy Tale of New York. Dat is een liedje van The Pokes. Die klinkt zo.

0: En is natuurlijk ook helemaal goedgekeurd voor het muzikale rad. We hebben vandaag een massage van een uur. Een diner voor twee in een Grieks specialiteitenrestaurant. En we hebben natuurlijk die koptelefoon en die powerbank. Het zijn drie prijzen, eigenlijk vier zelfs. En je kan dus nog meedoen, nog een kwartiertje... om een inzending met de letter P in te sturen.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: En dat kan natuurlijk uiteraard op de WhatsApp 070-307-8080. En bellen kan ook nog, hoewel het... wel wat drukker is nu op dit moment, dus misschien is WhatsApp toch wel het makkelijkste. Dus even via 070-307-8080 of kevin@omroepwest.nl. Ja, en die Gerard Cox, die slaat de spijker op zijn kop.

0: Ja, het is dat ik naar Spanje ga, dus dat ik de zomer wat langer bij me kan houden. Dat is een van de grote voordelen dan weer van zo'n vertrek naar het zuiden. Maar goed, het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox, hij zong erover. Daarmee weer het 5:10.
1: De instrumentale plaat van de week.
0: Ja, altijd wel leuk, want deze week is er eentje die misschien geen woord nodig heeft om een verhaal te vertellen. En dat is natuurlijk al vaker natuurlijk bij de instrumentale plaat, want er wordt ook niet in gezongen natuurlijk. We gaan terug naar 1982, naar Sirius van de Alan Parsons Project. Alan Parsons was al eerder betrokken als geluidstechnicus bij legendarische albums van onder andere The Beatles en Pink Floyd. En samen met Eric Wolfson richtte hij vervolgens de Alan Parsons Project op. Sirius is eigenlijk met een heel kort instrumentaal nummer, maar een enorme sfeer. Mysterieus, ruimtelijk en een tikje futuristisch. En misschien kun je het wel zonder dat je de titel ooit hebt geweten. Het nummer werd namelijk enorm bekend als opkomstmuziek bij sportwedstrijden, vooral in Amerika. Maar dat een beetje zo'n spannend gevoel geeft van dat er iets gaat beginnen. Maar oorspronkelijk hoort dit nummer bij het album Eye in the Sky. En als je hem zo hoort, dan begrijp je meteen waarom Alan Parsons met zijn muziek een bijzondere plek kreeg in de jaren 80. En vandaag dus als instrumentale plaat.
1: De instrumentale plaat van de week.

0: China Crisis, Wishful Thinking en daarvoor nog die mooie instrumentale plaat van de Alan Parsons Project. Mooi was die, hè? Serious. En daarmee werd het bijna 4:30. Het is tijd om even lekker naar Frankrijk af te reizen, mensen. En wat natuurlijk wel leuk is, is dat dit reisje wordt gesponsord door Radio West. Dat hoeven we niet zelf te betalen. Dat gaat allemaal van de pot hier. Tijd voor een beetje Franse sfeer. En vandaag hebben we twee Franse grootheden. Twee totaal verschillende stemmen. Maar allebei met dat heerlijke Franse gevoel dat je bijna automatisch even naar Parijs brengt. Een zonnig terrasje, een klein cafeetje aan de Seine. Je kent het wel. We beginnen met Julien Clerc. Een van de grote namen uit de Franse chanson-traditie. Zijn carrière begon al in de jaren 60 en er groeide uit tot een geliefde zanger met die herkenbare warme stem. Nou, welke gaan we draaien? Venise uit 1980. En dat neemt je letterlijk mee naar Venetië, maar dan wel helemaal op zijn Frans. Romantisch, sfeervol en een beetje dromerig. Daarna maken we een sprong naar een andere legende, namelijk Charles Aznavour. Een man die wereldwijd werd bewonderd en die als geen ander het Franse chanson wist te combineren met verhalen over liefde, het leven en menselijke emoties. Formie Formidable verscheen in 1960 en is een mooi voorbeeld van die typische Aznavour-stijl. Theatraal, intens, maar altijd recht uit het hart. Kortom, twee chansons uit verschillende tijden, maar allebei met die onmiskenbare Franse charme.
1: 1, 2, Français.

0: Een avondje hebt met een heerlijk glaasje rode wijn en wat kaarsjes erbij. En dan Charles als de voer op de achtergrond, dan zit het avondje wel helemaal goed. Formi, formidable. En daarvoor nog Julien Clerc en Venice. En daarmee zijn we weer even terug op eigen bodem en uit Frankrijk weg. En gaan we even iets anders doen.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, die hadden we altijd in het programma. En die hebben we op een gegeven moment uit het programma gehaald. Maar omdat het vandaag toch een beetje mijn laatste reguliere aflevering is, dacht ik, nou, ik haal hem toch weer even terug. Want ik ben namelijk dol op één ding. Nou ja, ik ben dol op meerdere dingen. Maar als je mij zou moeten zeggen, waar hou je nou in het leven echt van? Hè, wat is nou de ultieme, jouw ultieme plek? Dan zeg ik, het strand. Ik ben namelijk echt dol op de kust. Vind ik zo fijn. En met dit liedje gaan we dan ook even terug naar een liedje wat daarover gaat. Namelijk het liedje van Maggie McNeil. En Terug naar de kust. En daarmee gaan we terug naar 1976. Het is een lied over verlangen, vrijheid en het gevoel dat je soms gewoon even weg wil. Gewoon even terug naar die vertrouwde plek aan zee. Nou, Maggie McNeil die werd geboren als Sjoukje Lucy Zwart en werd bekend als zangeres van het duo Mauf en McNeil natuurlijk, waarmee ze in de jaren 70 grote internationale successen had. En na het uiteenvallen van het duo ging ze solo verder en scoorde ze opnieuw grote hits. En Terug naar de kust, ja, werd misschien wel haar meest geliefde Nederlandse nummer. En ik vond het leuk om die gewoon weer eens terug te halen als vergeten plaatje.
1: De vergeten plaat.

0: Billy Joel en Uptown Girl hier bij Radio West. En het staartje van als de dag van toen voor vandaag. Hoewel, het is 4:15.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, tijd voor de ontknoping van het muzikale rad. Vandaag wel een heel bijzonder rad, omdat we natuurlijk hele volle prijzenpot hebben. Want we geven dus een powerbank weg, een draadloze koptelefoon, een massage en een diner voor twee in een Grieks specialiteitenrestaurant. Dus ja, het is een behoorlijke prijs die eruit gaat. Ik vind het ook wel een soort van spannend vandaag. Het is niks anders dan anders, want ik heb natuurlijk de hoge hoed er gewoon weer bij gepakt. Daar heb ik alle briefjes van vandaag weer in gedaan. En het zijn er heel veel, dat moet ik wel zeggen. Ik bedoel, er is volop gepuzzeld. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar ik denk, 70 of zo misschien. 70 briefjes zijn het zeker wel. Goed, we gaan even goed hustelen, daar komt-ie. Zo, en dan pak ik één briefje uit en diegene ga ik dan terugbellen. Heel benieuwd wie dat gaat worden. Dat is toch leuk. Het is in ieder geval een vaste luisteraar van het programma. En deze persoon, ik zal nog niet man of vrouw zeggen, gaat wel blij zijn dat ze eruit, eruit is gehaald. Nou, daar gaan we dan.
2: Met vandaag.
0: Yvonne Voorwald uit Vlaardingen. Hoe is het mogelijk, Yvonne?
2: Mogelijk.
0: Nou ja, het is heel leuk, Yvonne. Jij doet elke week mee. Al zolang als dat ik dit programma doe. Ik weet niet, je hebt al eens een keer wat gewonnen, toch? Of ben ik in de war?
2: Ik weet niet meer. Het is zo lang geleden.
0: Nou ja, het is te lang geleden om het nog te herinneren. Maar nu ben je er gewoon uitgehaald, Yvonne. Hoe is het mogelijk? Ja, nou ja, geweldig. Ja, en het leuke is, wij spreken elkaar altijd via de telefoon, want jij belt altijd. Ja, nou, dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. En vandaag heb jij uiteraard een liedje van jouw favoriete band doorgegeven, want dat doe je altijd.
2: Ja, ja.
0: Welke was dat?
2: Dat is People Need Love.
0: Van ABBA, hè?
2: Van ABBA, ja.
0: Ja, ik moet zeggen, ik moest even kijken van ABBA, People Need Love. Ik denk, oh ja, dat is wel een liedje van het eerste album, geloof ik.
2: Dus, het is een heel oud liedje.
0: Heel oud liedje. Hé, nu ik je toch een keer spreek op de radio, wat heb jij nou met ABBA? Want je bent echt groot fan.
2: Ja, nou, ik ben al fan vanaf 1976.
0: Ja, precies. En wat trekt je zo aan in de muziek van ABBA?
2: Alles.
0: Ja, van de sfeer, de teksten.
2: Ja.
0: Hoe het klinkt.
2: De rust die ze mij geven.
0: Ja, nou ja, dat snap ik. Nou ja, bij deze gaan we zo meteen het winnende liedje draaien. Ja, ik ga jou ook van harte feliciteren, want jij wint namelijk een koptelefoon en een powerbank aangeboden door Fresh en Rebel. Dus die wordt opgestuurd. Je krijgt ook een heerlijke massage. Dat is bij Sherry Massage and Beauty in Schiedam. Ja. Mm-hmm. Sherry is een ontzettende lieve meid. En die gaat jou een uurtje heel fijn laten ontspannen. En in Vlaardingen, want jij komt uit Vlaardingen, toch? Ja.
2: Ik kom uit Vlaardingen. Nou, eigenlijk ben ik Schiedamse.
0: Oh, je bent Schiedamse. Maar goed, je gaat de massage doen in Schiedam.
2: Ik ben jaar in Vlaardingen.
0: Oké. En goed, het Grieks specialiteitenrestaurant, dat is Palladian, dat zit op het Liesveld. Het Liesveld Viaduct, Palladian. En daar ga je lekker eten met twee personen, dus je mag ook nog iemand meenemen.
2: Nu luisteren, Kev.
0: Nou?
2: Die hoofdtelefoon en die powerbank mag ik voor Sinterklaas voor iedereen doen.
0: Oh, wat goed. Nou, dat vind ik leuk.
2: En jij mag die met je oma...
0: Nou, schappen, dat hoeft toch helemaal niet? Het zijn toch prijzen voor jou, lieverd?
2: En ik geef ze aan jou.
0: Nou, dit is echt de plotwending die ik niet had kunnen verwachten.
2: Daar heb ik heel goed over nagedacht.
0: Nou, ik merk het inderdaad, ja. Jeetje. Nou goed, Von, we praten nog wel even buiten de uitzending verder. Want mensen die denken ook van waar gaat dit allemaal over. Kondig jij hem even aan.
2: Nou, dames en heren, hier is ABBA met People Need Love.
0: Ja!

Als wij familiefeestjes hebben, dan staat mijn moeder altijd op de dansvloer. En zeker met dit liedje, hoor. Dan gaan die billen zeker heen en weer. En dan mag ze dan 68 worden straks, maar dan gaat ze gewoon mee door. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je altijd blijft genieten van het leven van de muziek. He, muziek uit de jaren 60, 70 en 80 als het gaat om dit programma. En natuurlijk af en toe een dansje doen, vrolijke dingen. Want dat zijn zaken die belangrijk zijn om te blijven omarmen. Ja, dit was voorlopig dus even mijn allerlaatste als de dag van toen als vaste presentator. Ik heb het al uitgelegd. Ik heb een avontuur in het verschiet naar Spanje. Wat ik ontzettend leuk vind, waar ik al jaren mee bezig ben om dat te regelen. En nu valt het puzzelstukje zo langzaam een beetje in elkaar. En dat is positief, want ik ga aanstaande woensdag dus richting Spanje. En donderdag dan mag ik de sleutel in ontvangst nemen van mijn nieuwe huisje. Dus ja, spannende tijden. Dankjewel voor het luisteren. Ik heb dit programma bijna 2 jaar dus gemaakt met ongelooflijk veel plezier, toewijding en passie. De luisteraars, jullie allemaal ontzettend bedankt, want daar doe je het voor. En ik heb heel veel mooie momenten met jullie mogen beleven, dus dankjewel. Gelukkig blijf ik wel bij West betrokken. En mogen ze mij altijd bellen om in te vallen. En ik hoop dat ze dat ook zeker zullen doen. En dat gaan ze ook wel doen. In november ben ik zelfs alweer terug om 2 keer dit programma te doen. Dus komt helemaal goed. Never can say goodbye. Dat ga ik ook niet doen. En volgende week is het programma wel in hele goede handen van Bernard de Horst. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
23: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Tot 7 uur.

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle tijden. Aflevering 342. En we beginnen gelijk met een gezellig voicemailbericht van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij wil een plaatje aanvragen van de Carpenters, Jambalaya on the Bayou. Bestemd voor alle luisteraars en alle medewerkers van Muziek van alle tijden. Nou, dat treft, alle medewerkers zitten nu in de studio. Dus hier zijn de Carpenters. MUZIEK

Een vrolijk begin, dankzij Sjaak Pegels uit Schravendeel, The Carpenters, Jambalaya voor alle luisteraars. Ja, en we zijn vrolijk begonnen, maar het zit

niet altijd mee. Een mailtje van Mieke Voskuil uit Leiden. Zij vraagt een plaatje aan voor Ria Wenink, ook uit Leiden. Ria heeft op dit moment nogal wat tegenslag. En Mieke wil deze plaat dan ook aan haar opdragen om haar te steunen. Ze luistert graag en veel naar ons programma met veel vrienden en bekenden. Ga zo door alstublieft. Nou, voorlopig gaan we nog niet stoppen. De plaat voor Ria moet zijn die van Nini Rosso, Il Silenzio.

Nini Rosso en Il Silencio draaiden we speciaal voor Ria Wenink. We hopen dat het wat beter gaat met haar. En dat hopen wij natuurlijk niet alleen, maar ook Mieke Voskuil uit Leiden die de plaat aanvroeg. Renske Straatman vraagt een plaat aan voor Ruud en Maurice uit Den Haag en Helmond. Ze zijn namelijk enorm trots op hen en vooral blij dat ik jullie, Ruud en Maurice, als zoons heb. Dank jullie wel, lieverds. Jullie zijn goud waard. Nou, het zal je gezegd worden. Ja, Renske Straatman, Wesley Bronkhorst, trots op jou.

0: Ja, voor beide zoons, Ruud en Maurice. En de trotse Renske Straatman vroeg deze plaat aan voor de twee zonen. Hè. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Vaste luisteraar Bonnie Groen uit Voorburg wil een plaat horen van Demis Roussos, want dat doet me heel erg denken aan mijn lievelingsvakantieland, Griekenland. Wel, die natuurlijk wel Engels zingt, maar ja, in Griekenland zijn heel veel mensen, die spreken allemaal Engels, hè. Met een accent, dat dan weer wel. Hier is Forever and Ever.

Ja, al die vakantieherinneringen van Bonnie Groen komen weer boven. Hè? Griekenland, oh, dat is haar lievelingsland. En Demis Roussos komt daar vandaan. Forever and ever. Esther Fortman uit Delft vraagt een plaatje aan voor Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Het is haar moeder. En de 12e, gisteren dus, is zij 88 geworden. Nou, wat een leeftijd, van harte. Esther en de rest van de familie is heel trots op haar, dat ze alles ook nog zelfstandig doet. Ze klaagt nooit, is echt een lieverd voor iedereen. En we zijn dol op haar, dus zeggen ze op naar de 100, gewoon deur donderen. Ja, dat is een verwijzing naar de plaat die ze willen horen van Normaal. Veel liefs van Esther, Ed, René, Casper, Gerard en Carrie.

Ja, deur donderen. Normaal was dat, draaiden we voor de jarige Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Gisteren is ze 88 geworden. En van harte namens de hele familie. Hans Kouwenhoven uit Delft draagt een plaat aan voor alle liefhebbers van Barbra Streisand. En hij schrijft, ja, die Barbara was niet gauw tevreden. De song moest perfect op de geluidsdrager staan. En dat vergde in dit geval van deze plaat, Tell Him, veel geduld. Want Celine Dion, die zingt erop mee. Een voordeel van dat perfectionisme was wel dat de consument een heel goed product kreeg en waar voor hun geld. Aldus Hans Kouwenhoven. Ja, ik weet niet. Was Celine Dion zo moeilijk met zingen? Ik weet het niet. Barbra Streisand en Celine Dion, Tell Him.

0: Nou, uiteindelijk is de samenwerking tussen Barbara Streisand en Celine Dion dus toch goed gekomen. Want Tell Him is op de plaat gezet en we konden hem draaien op verzoek van Hans Kouwenhoven.
1: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan. Om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
4: Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, en als je de vrijheid hebt om te reizen, ja, Sam van der Meulen uit Den Haag, die doet dat ook. Hij is op dit moment bezig met een bijzondere treinreis door Europa. En hij maakt een boel tussenstops en als eindbestemming heeft hij Istanbul. Nou, op het moment van deze uitzending zit ik, als het goed is, in Denen, schrijft hij. Een nummer als dit kan dan ook natuurlijk tijdens een reis als deze niet ontbreken. Hij vraagt het aan voor zijn medereiziger en vriendin, Jana de Graaf. En verder het hele land en dan specifiek Dordrecht. Ja, one-way ticket. Zou die dan niet meer terugkomen? Eruption.

Nou, en dan maar horen, hopen dat ze hem horen in het verre Wenen. Maar ja, de moderne techniek staat voor niets, hè. Sam van der Meulen is met zijn vriendin Jana de Graaf op een bijzondere treinreis door Europa. En ja, hij wilde deze horen. One Way Ticket van Eruption. Mooie plaat van Luciano Pavarotti. En hij zong over zijn eigen held Caruso.

Luciano Pavarotti en hij zong over Caruso. Een plaat die in 1989 gewoon in de hitlijst stond. Gewoon in de top 40, kan je je bijna niet meer voorstellen. Maar ja, het is en het blijft een mooie plaat. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan voor alle luisteraars die houden van Indo-rock. Het moet zijn die van Ben Putirai en de Java Guitars. Ben heeft ook nog bij de Tielman Brothers gespeeld, weet Jan te melden. En hij wordt gezien samen met Andy als Legend of the Indo-Rock. Hier is Route 66.

0: 6 to 6.
1: Ja, swingen kunnen ze wel, hè? Ben Poetirai en de Java Guitars met Route 66. Ja, en op de Passer Malam, toen we dat nog hadden, traden ook al die indo-rock bandjes op. En hoe oud ze ook waren, zo gauw de muziek begon te spelen, dan leefden ze helemaal op en dan werd er gedanst. En werd ook gegeten. Ik krijg alweer trek. Dankjewel, Jan Konings, voor deze verzoek.
2: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
3: Dit is Radio West.
1: Plaat. Moest ik nog zeggen. Maar ja, dat moet Kees dan maar voor de herhaling vanavond even knippen. Maurice Hoevenagel uit Helmond vraagt een plaat aan voor Marca Koperdraad. Omdat ik zielsveel van haar hou en we op zondag altijd samen genieten van de mooiste muziek van alle tijden. Nou, we wonen inmiddels in Helmond, maar we missen de mensen uit de Randstad stiekem best wel. Met Radio West aan voelt het weer een beetje alsof we gewoon thuis zijn. Nou, en het nummer wat ze aanvragen brengt ons bovendien in gedachten meteen terug naar die heerlijke vakantie die ze hadden op Curaçao. Song of Ocarina. Hier is Ocarina. MUZIEK

Ja, om al die zonnige herinneringen weer naar boven te halen, hè, voor Maurice Hoevenagel en Marca Koperdraad uit Helmond, draaiden we de Song of Ocarina. Manon uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Marja Duivenstein. En daar zit de tekst bij: lieve mam, over 2 dagen komt er een jaartje bij, maar het is je niet aan te zien. Geniet lekker van je kippetjes, staat hier. Groetjes, je zongenstraaltjes. Kan niet wachten je weer te zien na een tijdje. Mam, je bent een schat voor mij. Dikke knuffel en straks weer een echte knuffel. Nou, mooi toch, hè? De 15e is ze dus jarig, Marja Duivenstein. I'm on fire wil ze horen, Bruce Springsteen.

Ja, voor de jarige Marja Duivenstein. De 15e wordt ze. Dat staat er niet bij. Maar dan is ze in ieder geval jarig. Bruce Springsteen, I'm on Fire. Op verzoek van Manon uit Den Haag. Hier is Modern Talking, Brother Louie.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hey Remon!
7: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.

0: die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: tand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Tot 7 uur, muziek

Dean Martin opende deel 2 van Muziek van Alle Tijden. En dat deden we mede op verzoek van meneer Hauser. Die stond op de voicemail. Hij vraagt deze plaat aan voor zijn vrouw Monique. Dezelfde plaat die gedraaid werd tijdens hun trouwerij. En ik heb zo'n vermoeden dat dat best een tijdje geleden is. Ja, en Kees die zei net, ja, Dean Martin klinkt net alsof hij gedronken heeft. Maar dat zal wel niet zo zijn. Nou, ik heb het idee dat hij wel gedronken had bij de opname van deze plaat. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is een mooi bruggetje naar de plaat van Donnie Ponsum. Drink rode wijn. Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid vroeg hem aan. Hij zit nu nog in Turkije, schrijft hij. En de vakantie leek heel lang. Maar ja, was nu dan toch weer een beetje erg snel voorbij. Want de komende week is hij terug in Nederland. Nou, tot die tijd moet hij het nog even doen met een glaasje rode wijn.

Donnie Ponsen en drink rode wijn op verzoek van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Volgende week dan is hij weer in ons land, zo liet hij ons weten. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars van Radio West die van country houden. Nou, dat zijn er een hoop. Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Islands in the Stream.

0: José Rapati vroeg hem aan. Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Dolf Rieke uit Voorhout vraagt een plaat aan voor Frans van Loenen uit Loosduinen. Frans is op 10 september jongstleden 74 geworden, maar een jaar geleden leek hij toch niet te halen. Na een week of drie op de IC tussen hemel en aarde gezweefd te hebben, is hij er gelukkig toch nog goed doorheen gekomen. Het gaat nu weer goed met hem. En ik hoop dat hij nog vele verjaardagen mag vieren. Eigenlijk zou hij de engelbewaarder moeten aanvragen, zegt Dolf. Maar deze plaat lijkt mij meer gepast. André Hazes junior en leef!
3: Op een

Leef van André Hazes junior draaiden we voor de jarige Frans van Loenen. De tiende is hij 74 geworden, van harte. En de felicitaties komen van Dolf Rieke uit Voorhout. Een verzoekje van Rob de Jong. Graag voor alle luisteraars van Radio West, het orkest van David Rose, Ebb Tide.

David Rose en zijn orkest Ebb Tide draaiden op verzoek van Rob de Jong. Arjan Stassen uit Utrecht vraagt een plaat aan van The Happenings. Een hit van deze Amerikaanse band The Happenings. Niet te verwarren met September van Frank Sinatra. Ja, dat is echt een hele andere plaat. See you in September.

0: Ja, see you in september. We hebben nog meer dan een halve maand, hè, want we zijn pas op de 13e. De happenings waren dat en Arjan Stassen uit Utrecht vroeg hem aan.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Iedere week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het omroepzendergebouw hier bij Radio West. En daar ligt de collectie, hè, van onze eigen Leen Huisman, de oude joekel himself. Ja, onze tune is ook een beetje daarop geïnspireerd, toch, Kees?
5: Ja.
0: Want we gaan namelijk wat draaien van Harry James. Daar was Leen ook zeer van gecharmeerd. Alleen, wij draaiden altijd een versie zonder de drums aan het begin. En Kees heeft speciaal voor deze uitzending heeft hij ze er weer aangeplakt.
5: Pauken.
0: Te pauken, ja, dat moet ik zeggen. Trumpet Blues.

Alle herinneringen komen weer boven. Leen Huisman, ja, zijn oude openingstune. Hè? Dan weliswaar zonder de pauken, maar die hebben we er nu weer aangeplakt. Trumpet Blues met Harry James en zijn orkest. Leuk om dat allemaal weer te horen. Toke Schoon uit Den Haag vraagt een plaat aan voor haarzelf en haar man. 14 september, morgen dus, zijn we 60 jaar getrouwd. Helaas gaat ons feest niet door, omdat mijn man is opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk heel erg sneu. Maar hopelijk vrolijkt dit nummer hem een beetje op, schrijft Toke. Petra Berger, You Raise Me Up.

Petra Berger en You Raise Me Up draaiden we speciaal voor de man van Toke Schoon. Ja, morgen zijn ze 60 jaar getrouwd, maar ja, heel sneu. Het feestje gaat niet door, want haar man ligt in het ziekenhuis. Nou, ik hoop dat het beter gaat en ondanks alles toch veel plezier morgen op de trouwdag. Cornelia Duursema, voor intimie Corrie Duursema uit Rijswijk, vraagt een plaat aan voor Adrie Schreuter, omdat zij 1 september jarig was. 88 is ze geworden en ze is de moeder van mijn schoonzoon. We hopen dat ze nog wat fijne jaartjes mag hebben, samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ook ik en alle dierbare getuigen daarvan mogen zijn. Ze is gewoon een heerlijk mens, voor iedereen een gezellig gesprekje. Dus gaan we voor Adrie een lekkere plaat draaien van Helmut Lotti, Back in Time.

0: Helmoet Lotti en Back in Time draaiden we voor de jarige Adrie uit Pijnakker op verzoek van Corrie Duursema.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, de verzoekjes graag uiterlijk woensdagavond insturen. Dan hebben wij genoeg tijd om het allemaal bij elkaar te sprokkelen. En weet je zeker dat je komende zondag weer wordt gedraaid. Een mailtje van iemand die geen aansporing meer nodig heeft. Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Ja, vaste luisteraars weten het dan. Een heerlijke plaat van Ella Fitzgerald. En we weten er nog steeds eentje te vinden die we nog niet eerder hebben gedraaid. Het blijft genieten voor Marie-José en voor alle luisteraars. Hier is Ella met Because of Rain.

Because of rain. Ik hoop dat we het een beetje droog houden, maar ja, dat weet je nooit, hè. Maar goed, dan kun je altijd binnen gaan zitten en lekker luisteren naar muziek van alle tijden. Ella Fitzgerald, natuurlijk een verzoekje van onze eigen Marie-José Wagener van de Kamp. Een verzoekje van Fanny en Hans Schoten, Vijverhof Delft. 6 september is Nel Berwers 90 jaar geworden. We hadden ons voorgenomen op die dag een plaatje voor haar aan te vragen, maar helaas vergeten. Ja, dat kan gebeuren, maar dat maakt helemaal niet uit. Want dan gaan we hem nu draaien, vandaag. Nel is gek op instrumentale muziek van Jelle van Marm. Dus een verzoek, verwen haar met een mooi nummer. Nou, we hebben een leuk nummer gevonden. Zeeman, deine Heimat ist das Meer. MUZIEK

Ja, Jelle van Marum op zijn wonderorgel. Hij speelde Zeeman, Deine Heimat ist das Meer. Speciaal voor de jarige Nel Berbers. Ze was de 96 geworden en ze is gek op instrumentale muziek. Er kwam nog een verzoekje binnen voor Kees van Os uit Rijswijk. Anneke van Rijn van Os die vraagt een plaat aan voor hem. En voor Benny Jolink. De verzoekplaat moet worden Oerend Hart van Normaal. Maar Anneke, we hebben natuurlijk er straks ook al een plaatje van Normaal gedraaid. Dus nou, in ieder geval voor de vorige week 80 jaar geworden Benny Jolink. En voor Kees van Os uit Poeldijk ook dat plaatje van Normaal. Dan draai ik Oerend Hart volgende week. Beloofd. Henk Hoytink vraagt een verzoekplaat aan voor zijn vrouw Ellie, die morgen 80 jaar wordt. Ik hoop met haar nog heel veel fijne verjaardagen te mogen vieren. En de plaat die ik voor haar wil aanvragen is die van Mighty Sparrow, Only a Fool. Hoop dat u aan mijn verzoek kunt voldoen. Ja, natuurlijk, Henk. Daar is die.

Mighty Sparrow en Byron Lee met Only a Fool draaiden we eens voor de jarige Ellie Hoytink op verzoek van haar man Henk natuurlijk. In Muziek van Alle Tijden hebben we tijd voor een extra plaatje. Hier is Nova met Aurora.

Ja, lang geleden dat we die hoorden. Aurora van Nova. Ze komen uit Leiden en of Delft. En tot zover de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Zometeen Klassiek op West met Aad de Been. Kees Zuurbeer, hartelijk dank weer voor de techniek. En tot volgende week.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
13: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
14: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt... die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer... van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie... dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht... die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden... in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web... De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak... maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan... dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht... in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA... als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt... door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen... van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
20: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Tot 9 uur, klassiek op West.
24: Dit is Radio West.
25: Ich freue mich.

Welkom voor 2 uur klassiek op deze 13e september. Straks om 8 uur het concert dat we vorige week zondag opnamen...

Dit was de Berliner Philharmoniker. September is de maand van de festivals. Zoals klassiek achter De Duinen van donderdag 17 september... tot en met zondag de 20e. Zaterdag de 19e klinkt de muziek van Brahms. Onder meer het pianokwartet in C-klein. Hier is het tweede deel Scherzo.

Scherzo uit het pianokwartet nummer 3 van Johannes Brahms. Dit was een ensemble met Renaud Capuçon. Zaterdag in de Nieuwe Kerk aan het Haagse Spui, dan een kwartet met violist en organisator Pieter van Loenen. En ik zag dat u die avond ook kunt meedoen aan een pubquiz. Nou, concert en casino in één. En dan

kunt u de komende week aanwezig zijn bij een aantal masterclasses in Amare, onder de vleugels van het Koninklijk Conservatorium. Zangeres Barbara Corzelje zal zangstudenten een klein stukje begeleiden op de lange weg naar het grote podium. Ze is daar al en ik heb haar hier met het residentieorkest in een deel uit de Symfonie voor Alt en Orkest met de naam Menschheit. Titel van het vierde deel is Dämmerung, schemering.

Vierde deel uit Menschheit, symfonie voor alt en orkest van Erwin Schulhoff. Dit was het residentieorkest met Barbara Coselli, de alt. En zij is ook te zien en horen als docent tijdens een van de liedmasterclasses van het Koninklijk Conservatorium op 17 september. Dat is donderdag aanstaande. De toegang is vrij, maar u moet wel even reserveren. En dat kan op de site van het conservatorium. En dan klinkt in het Veurtheater in Voorburg woensdag het De Heek String Trio. Met een programma dat de naam Roaring Twenties draagt. En hier is van Fritz Kreisler de Toy Soldiers Mars. De mars van de tinnen soldaatjes.

The Toy Soldiers March van Fritz Kreisler. U hoorde het Volker Walter String Trio. Woensdag in het Veurtheater het De Heek String Trio. En ik heb nog een stukje dat u daar mag verwachten. Het scherzo voor String Trio dat Hans Eisler maakte in 1920. Een jong en opgewekt stuk uit de tijd kort na die verschrikkelijke oorlog dat Eisler schreef op 22-jarige leeftijd. Het stuk was een opdracht van zijn leraar Arnold Schoenberg, jawel. Het scherzo voor String Trio.

Scherzo voor stringtrio van Hans Eisler. U hoorde het Gade-trio, maar woensdag muziek uit het Interbellum. De Roaring Twenties door het De Heek-stringtrio in het Vuurtheater. Dan vanmiddag een concert door een orkest met de wat mysterieuze naam Mini Musica. Het blijkt het symfonieorkest Musica in een wat kleinere bezetting. Ze spelen in de Paleiskerk een symfonie van Joseph Haydn en van Saint-Saëns Odelette, een sierlijk kort stuk voor fluit en orkest. En de openingssinfonia die Mozart maakte bij de opera Così fan tutte. En die laatste heb ik hier voor u.

De ouverture waarna het verhaal van Cosi van Toete, de leerschool der liefde, losbarst. En daarin twee mannen en hun geliefden. Zij moeten het nodige leren over trouw en ontrouw. Vanmiddag niet dit hele verhaal, maar wel de ouverture door Minimusica in de Haagse Paleiskerk. En dan vaste gast in Den Haag is Sinfonia Rotterdam. Vrijdag zijn ze te beluisteren in de Haagse Kloosterkerk met als gast pianiste Anna Fedorova. Dan klinken Claire de Lune van Debussy, de eerste symfonie van Georges Bizet en een van de meest geliefde pianoconcerten, en dat is het concert in A-klein van Edvard Grieg. Grieg is 25 wanneer hij kort na de geboorte van dochter Anna aan het stuk begint. De wat oudere generatie onder ons kent het vooral van een van de bekendste tunes van het toenmalige Radio Veronica. Nou, het eerste deel duurt even, dus gaat u er gewoon even lekker voor zitten.

Het eerste deel molto moderato uit het pianoconcert in A klein van Edvard Grieg. In Nederland vooral bekend geworden als tune bij het radioprogramma Joost mag het weten. U hoorde Live Overs Antnes met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons. Vrijdag klinkt het hele stuk in de Haagse Kloosterkerk. Dan pianiste Anna Fedorova met Sinfonia Rotterdam. En zo is er dan een moment voor een wat lichtere toets. Met regelmaat komen ze langs in tv-programma's en dan denk je, daar wil ik wel eens heen. Maar dan ben je meestal te laat, want voor de zoveelste keer uitverkocht. Nou, ze zijn in Leiden, de 16e, dat is woensdag. En ik heb het alsmaar over zangduo Jentel en De Boer. Nou, mocht u er weer niet bij kunnen zijn, hier zijn ze met Wachten.

wachten met, of misschien moet ik zeggen, op Jentel en de Boer. Maar misschien kunt u er deze keer nog bij. En dan zie ik in de verte de klok van 8 uur. Dan maken we even plaats voor het nieuws. Daarna de opname die we vorige week maakten in de Oude Kerk in Rijswijk. In het programma Oude Muziek in de Oude Kerk speelde het ensemble De La Borde in verschillende bezettingen muziek zoals die klonk in Versailles aan het hof van Lodewijk XIV. Een prachtig programma, de moeite om nog een uurtje bij ons te blijven. Maar eerst naar het nieuws. Daarheen met het bekendste stuk van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. Hij maakte het in 1938 in Parijs. Daar was hij op de vlucht voor de Spaanse burgeroorlog. Vooral heimwee naar het Koninklijk Paleis in Madrid. Zo schrijft hij zijn Concerto d'Aranjuez. Het is herfst en dit deel krijgt de ondertitel Vallende bladeren in de paleistuin. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zo meteen.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepbestadverteren.nl.
9: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
0: Tot 9 uur, klassiek op West.
15: Dit is Radio West.
0: Het Radio West concert.
16: Welkom terug voor een tweede uur klassiek.
8: En daarvoor gaan we naar de Oude Kerk in Rijswijk. Voor de gelegenheid omgetoverd in Chapelle van Versailles. Het paleis van Lodewijk XIV onder de rook van Parijs. In het kader van oude muziek in de Oude Kerk speelt ensemble De La Borgete met achter de toetsen van het orgel Henny Heikens. Echo's uit Versailles was de titel van het concert dat we 6 september opnamen. En we beginnen met de klanken van het hoofdorgel in 1786 gebouwd door Joachim Reichner, een prachtig instrument. Van François Couperin. Tijdens een mis mocht het Gregoriaans worden afgewisseld met improvisatie. Uit de Messe pour les paroisses, het Gloria, en als improvisatie een dialoog tussen 2 registers.

0: Henny Heijkens speelde twee delen uit de Messe pour les paroisses. De mis voor de parochies van François Couperin. Vervolgens was het woord aan Wouter Verschuren. Virtuoos barokfagotist. En hij heeft het even over waar we vandaag zijn.
1: Ik ga een paar minuten iets vertellen over de muziek die we gaan spelen. Want u stapt in een Franse wereld. De wereld van Lodewijk de XIV. Wie van u is wel eens in Versailles geweest? Ja, precies. Nou, helemaal mooi. Dan weet u waar we het over hebben. Lodewijk de XIV, die werd op zijn 18e koning van Frankrijk. En hij bleef dat 72 jaar. En hij stierf in 1715. En het was zijn missie om Frankrijk zo groot mogelijk te maken. Zo sterk mogelijk te maken. En echt op de kaart te zetten. Niet alleen als macht, maar ook als culturele macht. Dus je ziet vanaf zijn bewind. Hij heeft Versailles dus gebouwd. Versailles bestond nog niet. En iedereen zei, ga daar niet bouwen. Het is een moeras en er zijn muggen. En toen zei hij, nee, ik doe het toch. En u heeft het zelf gezien. Een enorm paleis. En die stijl van bouwen en ook de stijl van de muziek en de stijl van de beeldhouwkunst, dat werd eigenlijk de standaard in Europa. Iedereen wilde dat nadoen. De muziek, heel speciaal, en daar gaan we ons aan wijden vandaag. Ik wil er een paar kleine dingetjes uitlichten, zodat u, als u luistert, daarop in kan zoomen. Twee dingen voor Franse muziek is heel specifiek. En dat kan je eigenlijk ook wel een beetje zien in als je naar de architectuur kijkt. Dus als je naar dat prachtige paleis van Versailles kijkt, dan zie je een heel groot gebouw met prachtige tuinen. En dat is eigenlijk allemaal symmetrisch van een afstandje. Ik weet niet of u die tuinen kent. Met al die buxushaagjes. Allemaal symmetrisch. Kom je een beetje dichterbij, dan zie je dat het versierd is. Er staan beeldhouwwerken op en fonteinen. Kom je nog een beetje dichterbij, dan zie je dat die beeldhouwwerken dingen in hun hand hebben. Bloemen of zo. Kom je nog een beetje dichterbij, dan zie je dat er bloemblaadjes aan zitten. Dus van een afstand is het heel symmetrisch, maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het niet meer symmetrisch is, maar vol met versieringen. Nou, wat we net hoorden van Henny, daar hoorde u ook al heel veel trillers en versieringen. En dan de stemming van deze muziek, heel vaak, dat zult u ook horen, is heel vaak melancholiek, dromerig. Het heeft altijd iets moois, buitengewoon moois. En dan probeer ik ook altijd nog even te bedenken dan, als we met deze muziek bezig zijn, wat deed Rijswijk in die tijd? Want Rijswijk bestond, hè? Dit is al even ouder dan Louis de XIV. Weet iemand het? Wat is een belangrijk iets? De Vrede van Rijswijk, precies. 1697. Er was een paleis, paleisje, heette Huis ter Nieburg. Bestaat niet meer, maar nu staat de Naald daar, achter het stadhuis. En dat was, daar stond dus een Frans paleisje, een klein Versailles. En daarin is een vrede getekend na de negenjarige oorlog. Nou, dat is ik al ook weer niet. Maar het is een vrede tussen ongeveer heel Europa en aan de andere kant Frankrijk. Dus dan zie je hoe

0: Ensemble de la Borde. Fagot, viola, da gamba en clavecimbal. Van Michel Pignolet de Monteclerc. Concert nummer 2. Ook van een suite, een reeks dansen. Snel, langzaam, soms met een buiging naar een belangrijke gast. En daarin dan ook weer rustige momenten om even te kunnen zitten met een goed glas en een beetje te babbelen. Vervolgens in het programma dat zich afspeelt aan het hof van Lodewijk XIV in Versailles, aandacht voor de Viola da Gamba door gastspeelster van vandaag, Cassandra Lukart. Ze vertelt daar zelf het volgende over.
1: Goedemiddag. Ik wil graag iets vertellen over mijn instrument, want ik begrijp dat dit wordt nu gespeeld voor de eerste keer in deze serie. Dat is fijn voor ons allemaal. Dit is een viola da gamba. Veel mensen denken dat het een soort ouderwetse cello is, maar dat klopt helemaal niet. Het is eigenlijk lid van gitaar- of luidfamilie. Dat ziet u vrij duidelijk als u iets dichterbij komt door de fretten wat ik hier op mijn toets heb. Het is ook gestemd zoals een gitaar of een luid. Misschien heeft u dat gehoord tijdens het stemmen. Die zijn kwarten. En hier een terts. En weer kwarten. In plaats van quinten zoals een viool of op een cello. U ziet het ook aan de vorm van het instrument. Heeft geen hoeken hier, zoals een viool of een cello. Het heeft een platte rug. Dat is superbelangrijk, want dat betekent dat het heeft heel veel resonantie, maar niet heel veel volume. Het hout is ook heel dun. Dat geeft ook die resonante gevoel en geluid. Maar betekent dat het instrument kon eigenlijk niet meer concurreren in de grote zalen van de 19e eeuw. Dus het concertgebouw heeft een gamba eigenlijk nooit gezien tot in de 20e eeuw. Want de cello heeft het zijn plaats overgenomen.
0: Van Antoine Fouqueray, Le Carillon de Passy en La Latour.

0: Twee stukken van Antoine Forqueray, zelf een virtuoos bespeler in de tijd van Lodewijk XIV. U hoorde Le Carillon de Passy, een verbeelding van het carillon zoals dat klonk in Passy, een voorstad van Parijs. En vervolgens La Tour, over een belangrijk kunstenaar uit die tijd. Deze, vandaag beide gespeeld door Cassandra Lockhart. De aandacht voor het derde instrument dat vandaag klinkt in Ensemble de la Borde, het clavecimbal, wordt bespeeld en besproken door Catherine Kok. En zij wil daar graag iets over zeggen.
1: Nou, ik speel zometeen twee verschillende componisten, maar eigenlijk in één suite. Dat was ook gebruikelijk. Je kon bij één componist verschillende onderdelen van een groep suite kiezen en je eigen maken. En dat heb ik gedaan met twee verschillende componisten die echt gelinkt aan elkaar. De eerste is D'Anglebert. D'Anglebert, voor vandaag speel ik een prélude non mesuré. Dat is misschien onbekend voor sommigen van jullie. Dat is eigenlijk een clavecimbalstuk uit de 17e eeuw zonder vaste maatsoort of maatstrepen. Dus het ziet er heel anders uit dan de normale muziek. En als u dat zou willen, dan na het concert mag u natuurlijk naar mijn muziek komen kijken. De noten zijn vaak genoteerd als losse noten, waarvan de speelduur en het ritme volledig aan de uitvoerende muzikant wordt overgelaten. Dus je wordt een soort medecomponist. Prachtige harmonieën, ruimte om veel vrijheid en bijzonder om te spelen. D'Anglebert was de laatste 29 jaar van zijn leven in dienst van Lodewijk XIV. En Lodewijk hield slechts drie mannen die charge voor het clavecimbal hadden. Chambonnière, D'Anglebert en diens zoon Jean-Baptiste Henri. En de laatste is hoogwaarschijnlijk vanwege zijn slecht gezichtsvermogen jarenlang vervangen door François Couperin. De tweede en derde stuk van mijn zelfgemaakte suite zijn geschreven door François Couperin. Als je clavecimbal of orgel speelt, is hij echt een grootheid. Hij was niet een grootheid in het feit dat hij zoveel prachtige muziek heeft achtergelaten voor ons, maar ook belangrijk als docent. Dus we hebben ook een heel belangrijk boek, L'art de toucher le clavecin, wat je eigenlijk vertelt hoe je clavecimbal moet spelen. Met heel veel aanwijzingen, heel gedetailleerd, eigenlijk heel leuk. En studenten tegenwoordig op het conservatorium of daarvoor gebruiken het nog steeds.
0: Van Jean-Henri D'Anglebert de prélude non mesure. Een stuk waarin de componist de maat niet heeft aangegeven. Het is dus aan de speler om hier al improviserend vorm aan te geven. En vervolgens van François Couperin drie deeltjes uit zijn 16e ordre. Dat zijn Les Grâces Incomparables, de onvergelijkbare genade. Oula Conti, opgedragen aan de prins van Conti of misschien zelfs zijn vrouw. En Le Drôle de Cor, en dat is zoiets als een vreemde snuiter. Nou, waarschijnlijk kunt u dat horen.

0: Driemaal François Couperin. En daarvoor nog een bijzondere prelude van Jean-Henri d'Anglebert. Gespeeld op het clavecimbel door Catherine Cock. Dan is het weer de beurt aan het orgel. Twee delen uit de suite van Louis-Nicolas Clérambault. Kleine toelichting van organist Henny Heikens.
1: Zoals Wouter al verteld heeft, zijn twee belangrijke kenmerken van de Franse muziek dat inegaal spelen, dus dat ta-ta-ta-ta, dat ritme van het ongelijk spelen. En al die versieringen die je echt secuur moet uitvoeren allemaal. Maar voor de orgelmuziek is nog een derde kenmerk. En dat is opvallend, zeker als je het vergelijkt met de Duitse muziek van Bach of wat dan ook. Dat is dat bijna alle muziek geschreven is voor een bepaalde registercombinatie. En dat kunt u zien hier in de titel. De allereerste werken die ik speelde waren Dialoog du Cornet. Dus dat is een cornet, dat register wat u heeft gehoord. En de tiers, dus ik speelde op de tertsregister en de cornet. En zo meteen speel ik van Clérambault Basse de Cromorne. Dat is een tonwerk, of récit de Cromorne et de cornet. Dus dan moet je met het register Cromorne en de cornet spelen. Ik heb erbij tussen haakjes gezet dat ik het anders doe. Ik doe op dit orgel de Fox Humana. Dat is ook een Frans register, maar het klinkt hier prachtig. En de Nazar. En dan komt bas et dessus de trompet. Dat betekent dat weer de trompet moet klinken. En dan is het een soort dialoog tussen de linkerhand, de bas, en de rechterhand, dessus. En dan de laatste stukken die ik speel is weer voor de Cromorne en het Grand Jeu. En het Grand Jeu is een typerend registercombinatie in de Franse muziek. Het volle werk, maar met veel tongwerken. Echt, nou, dat past hier ook allemaal goed op dit orgel. Dus daarom is het echt zo leuk om al die registers hier naar dit orgel toe te kleuren.
0: Van Louis-Nicolas Clérambault. Tweemaal een dialoog tussen twee registers. Allereerst de kromhoorn en de cornet. Vervolgens de bas en de trompet.

Uit de suite op de eerste kerktoon van Louis-Nicolas Clérambault. Zo speelde Henri Heikens op het orgel van de Oude Kerk in Rijswijk. Maar het heeft zeker geklonken in de Chapelle van Versailles. Dan hadden we nog flink wat moois te goed. Helaas meer dan we in een uur klassiek kunnen laten horen. U houdt twee fraaie stukken te goed. En die klinken dan volgende week in Klassiek op West. En dan gaan we voor deze uitzending afsluiten met een sonate voor trio van de Duitse componist Theodor Schwarzkopf. Werkte aan het hof van Württemberg, maar was in Versailles een graag geziene en gehoorde gast. Met heel veel dank aan Ensemble de la Borde, Catherine Kok, Cassandra Lukhart en Wouter Verschuren. En daarbij natuurlijk organist Henny Heikens. En de organisatie van de concertreeks Oude Muziek in de Oude Kerk. Onthoud dat. Even voor de agenda. Het volgende concert is 4 oktober. Dan een programma rond componist Georg Philipp Telemann. Voor nu nog Theodor Schwarzkopf en natuurlijk een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag dat zijn?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Kom jij lesgeven? Als Majo ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen. En meer.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Tot 11 uur, romantiek op

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: geven?
1: Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede. De Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Letse minister van Welzijn is ontslagen omdat hij achter het stuur is betrapt met 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ik moest denken aan Jan Pronk, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die reed in 1975 dronken de sloot in, maar mocht gewoon aanblijven. Maar ja, toen mocht je ook nog roken in de trein en in het vliegtuig of je kind een pak slaag geven. Daar kan een mens wel eens heimwee naar hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe zit het nou toch met die Russische drone die een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne heeft gebombardeerd? Was het een andere trein eigenlijk het doelwit? En 2 satellieten die gaan samen de gezondheid van de aarde observeren. En dat is een ESA-project zonder Amerika. 10 Nederlandse songtekstschrijvers worden morgen geëerd. In Beeld en Geluid is dat in Hilversum. En Belinda Muldijk is daar ook bij als enige vrouw. En is het geen mooi moment zo in de nacht om het over dekens te hebben? Leidse dekens in dit geval. Mieke Simon Thoma schreef een mooi boek over de geschiedenis van deze Leidse dekens die 400 jaar bestaat. Maar eerst maar eens het nieuws vandaag.
1: Zondag 13 september.
2: Een man van 51 is overleden bij een aanhouding in Rotterdam. Vlak daarvoor was hij door de politie achtervolgd omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike zou rijden. De fatale aanhouding gebeurde voor de ogen van deze buurtbewoner.
3: We hebben gezien dat er meer agenten bij kwamen. En toen probeerden ze hem... Ja, ze lachen allemaal op hem. En zo bleef hij stil. En toen merkten we dat hij dood was.
2: Volgens de politie werd de man onwel.
4: We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden. En bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd. En dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
2: De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Beelden van omstanders worden daar ook voor gebruikt.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel beelden rondgaan. En wij hopen heel erg dat die mensen die beelden naar ons sturen in plaats van doorsturen naar anderen. Wij kunnen die beelden heel goed gebruiken, de Rijksrecherche, voor het onderzoek.
2: Het begon een tijd geleden met wat gegenereerde teksten en lollige plaatjes. Maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat steeds verder en sneller.
6: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
2: Deze hoogleraar maakt zich zorgen, net als deze programmeur die wegging bij een groot AI-bedrijf.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: De topman van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic komt nu met een opvallende oproep.
8: Companies need to work together to set standards about safety standards for release, perhaps something about the pace of release.
2: Samen de ontwikkelingen afremmen dus. Of dat lukt, is nog maar de vraag.
9: Ik weet niet of wij wereldleiders hebben of bij elkaar krijgen die dat echt willen. Dus er zal waarschijnlijk sprake zijn van een wapenwedloop van de AI's.

0: afgetroggeld. Maar dat maakt de opdracht niet minder strafbaar.
1: Op het Vrijthof in Maastricht keerde een verdwenen gebouw even terug. Met honderden dozen werd deze week een metershoge replica gebouwd.
2: Ik heb meegebouwd en getild. Tape vastgeplakt en eronderin schuiven toen andere mensen het optilden.
1: Vrijwilligers staken er uren werk in. Maar daar hadden de flinke regenbuien van vandaag geen boodschap aan.
3: Nu is er helemaal een ingezakt, jammer genoeg, maar... Helaas, er is niks aan te doen. Hè?
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
5: Het blijft toch een hele mooie hoop karton en ik ben er erg trots op.
1: Ja, we gaan even naar de finale van de US Open van de mannen. Marcella Mesker.
6: Ja, het is toch ongelooflijk, maar Ben Shelton, die 23-jarige Amerikaan... heeft de derde set gewonnen van Alexander Zverev. Daar zag het helemaal niet naar uit, want hij was eigenlijk vrij kansloos in de wedstrijd. 2 sets tegen 0 achter, maar hij bleef erin hangen in die derde set. En in de tiebreak, nee, in de 12e game slaat hij toe. 7-5 voor Shelton in die derde set. Dus we gaan nog even door. 2-1 voorsprong in sets voor Zverev.
1: Nou, we blijven het volgen. Dankjewel. En wij gaan verder ondertussen met de krant van morgen. Jeroen van Kan.
7: Ambtenaren bundelen krachten om burgers de dwangsom af te nemen. Dat staat boven een stuk in Trouw. Mensen die te lang moeten wachten op een beslissing van een overheidsinstantie... hebben recht op een geldbedrag. Dat kost een aantal instellingen veel geld, zoals de IND bijvoorbeeld.
1: Te langzaam beslissen over asielaanvragen kostte de dienst... in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Andere overheidsdiensten kampen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan twee dingen doen. Proberen je achterstand weg te werken... of proberen burgers hun recht op een vergoeding te ontnemen.
7: Ja, en dat laatste dachten ze dus bij de IND. Een ambtenaar van de dienst schrijft een mailtje aan de dienst toeslagen... waarin hij schrijft dat de IND graag wil optrekken met andere uitvoeringsorganisaties... om te kijken of, citaat, een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Met andere woorden, laten we proberen de burger zijn recht op een vergoeding te ontnemen.
1: In NRC een stuk over hoe de rechtspraak en het OM... succesvol lobbyen tegen strengere regels voor het verschoningsrecht... Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat... zonder dat ze bang hoeven te zijn dat dat later tegen ze wordt gebruikt.
7: Ja, sinds 2 jaar moet een onafhankelijke rechtercommissaris beslissen... wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Bijvoorbeeld als bij een politieonderzoek documenten in beslag worden genomen.
1: Nu wordt voorgesteld om de nieuwe regels weer te veranderen. Voortaan zou het OM zelf mogen bepalen welke bestanden... mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. Pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen.
7: Ja, de Nederlandse Orde van Advocaten is daar verbijsterd over. Die ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. En de reactie roept de Orde van Advocaten betrokken partijen op... om de regeling zoals die nu geldt in stand te houden.
1: We moeten stoppen de zogenoemde soevereinen... als potentieel gevaarlijke wappies te zien. We moeten juist naar ze kijken als kanaries in de kolenmijn. Dat staat in het rapport van Mens tot Mens, dat morgen verschijnt. De Volkskrant schrijft erover.
7: Soevereinen, dat zijn mensen die het gezag van de overheid niet erkennen. Sommigen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen... of vinden dat politie en justitie het recht niet hebben... om zich met hun leven te bemoeien. Een klein deel van de aanhangers van dat gedachtegoed... zou bereid zijn geweld te gebruiken.
1: Soevereinen houden ons juist een spiegel voor, vinden de onderzoekers. Ze stellen vaak interessante vragen over het functioneren van de overheid. Zoals, waarom loopt veel communicatie met instellingen vaak via online systemen? Waar blijft die informatie? Hoe wordt die beschermd?
7: De onderzoekers raden overheidsinstanties aan niet meteen brieven te sturen vol verwijzingen naar regels en procedures, maar vaker het gesprek aan te gaan. De soevereinen zelf stonden overigens niet bepaald te trappelen om mee te werken aan het onderzoek.
1: Ja, logisch.
7: Ja? Uiteindelijk waren maar 12 van de 62 benaderde mensen bereid tot een gesprek.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Halfway van Baltazar. Ja, een Russische drone heeft vlak bij de grens tussen Oekraïne en Polen een trein gebombardeerd. Kort nadat een andere trein, met onder andere de vroegere premier van Groot-Brittannië Boris Johnson aan boord, daar was gepasseerd. Er vielen geen gewonden omdat de passagiers op tijd waren geëvacueerd. Ook de reizigers in de trein met Johnson, waar ook oud-premier Bildt van Zweden in zat, moesten aanvankelijk uitstappen, maar uiteindelijk werd voor hen het sein veilig gegeven. Goedenavond, journalist Michiel Driebergen.
1: Goedenavond,
0: ja,
1: Mieke.
0: Normaal ben je aan het werken in Oekraïne, nu even in Nederland. Kun jij iets meer vertellen over die aanval?
1: Ja, nou, het lijkt erop, dat zeiden de Oekraïnse spoorwegen, ook al Oekraïners het niet zeiden, zeiden, het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden, maar goed, die trein zat inderdaad vol hoogwaardigheidsbekleding. Dus ook de adviseur van bondskanselier Merz van Duitsland zat erin. En allerlei veiligheidsadviseurs van andere Europese regeringen. Ja, het leek toch echt een doelwit te zijn geweest, maar het is dus niet gelukt in elk geval.
0: Nee, maar jij denkt dat dat wel een doelwit geweest is. Daar is iedereen van overtuigd?
1: Nou ja, in Oekraïne wel, maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Kijk, het is wel voor het eerst, en dat is toch wel opmerkelijk, hè, met zo'n juist zo'n speciale trein langskomt, dat dit gebeurt ook zo dicht bij de Poolse grens. Ja, op 2 kilometer, zo dichtbij is het nog nooit geweest. Natuurlijk zijn er ook wel eens drones in Polen gevlogen. Maar ja, dit was echt een rechtstreekse aanval op die locomotief. Ja, we weten het natuurlijk niet, maar...
0: Nee. En is dat ook... Polen is lid van de NAVO. Doet Rusland dit bewust om de NAVO angst aan te jagen?
1: Tja, dat zegt de buitenlandminister van Oekraïne zegt dat wel. Die zegt, ja, dit is Poetins terreur. En hij klopt direct op de deuren van de EU en de NAVO. En het lijkt ook alsof Rusland daar meer risico mee kan nemen met die drones. Want ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten en zijn vooral dus veel preciezer. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Ja, die aanvallen op passagierstreinen, is dat een beproefde tactiek van de Russen?
1: Nou ja, inmiddels wel. Het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt steeds vaker. En ik moet zeggen, de laatste tijd in augustus is het toch 3 keer gelukt om zo'n locomotief in brand te schieten. Op 23 augustus werd er een stoptrein geraakt, ergens in de Kharkiv-regio. 2 doden, 5 gewonden. Gisteren werd er ook een stilstaande geëvacueerde trein in het westen van Oekraïne, in Lutsk, geraakt. En er zijn natuurlijk ook maatregelen tegenwoordig. Hè. Als je met de nachttrein reist, en dat doe ik heel veel in Oekraïne, dat is eigenlijk mijn belangrijkste manier van vervoer. Dan lig je lekker te deinen in die trein, in die nachtcoupé met een paar anderen. En dan word je toch 2-3 keer per treinreis tegenwoordig eruit gehaald, wakker geschud door de conducteur. Elke wagon heeft zijn conducteur, hè, zo gaat het in Oekraïne. Die zijn streng, maar die zijn ook heel lief. En die evacueren je dan uit die coupé. Dan moet je naar buiten, dan moet je het veld in, de bossen in. En dan hoor je op een gegeven moment, dat heb ik vorige week ook meegemaakt, dan hoor je zo'n drone overvliegen. En dat was weliswaar in ons geval heel erg ver boven ons hoofd, hoor. Die drone was duidelijk op weg naar heel ver weg, naar Kiev of zo. Maar ja, dat is toch wel angstwekkend. En de vrouwen, kinderen naast de trein, dat is niet leuk.
0: Ik wou net zeggen, ik zie je daar staan in zo'n veld, in het donker met vrouwen en slaperige kinderen. Maar zo gaat dat dus.
1: Ja, heel naar is dat.
0: En hoe reageren die Oekraïners dan op zulke momenten?
1: Ja, gelaten. Kijk, Oekraïners zijn toch wel wat gewend. Waar je ook woont in Oekraïne, inmiddels weet je hoe zo'n drone klinkt. Weet je ook wat het gevaar, wat het risico daarvan is. En weet je dat je dus ook naar die evacuatiemaatregelen, dat je daar een gehoor moet geven. Gelaten, men wil niet praten, men wil slapen. Hè? Dan moet je voorstellen, 2:30 s'nachts. Je wil gewoon doordeinen in die trein en dan word je eruit gehaald. En nu is het nog lekker warm. Ik had een hele mooie nacht met mooie sterrenhemel. En dus een dronehemel op een gegeven moment. Maar straks wordt het koud. Moet je je dekens meenemen? Kun je nagaan als het vriest? Ja, hoe ga je straks nog jezelf vervoeren in dit soort omstandigheden? Dat is toch heel erg een naar vooruitzicht.
0: Ja, hoe is er gereageerd? Donald Tusk die zei al, we moeten waakzamer zijn, hè? Begreep ik.
1: Ja, nou ja, kloppen aan de deuren, hè, wat de buitenlandminister van Oekraïne al zei. Zo voelt het natuurlijk wel. Aan de andere kant wennen we er ook aan, hè, dat er af en toe een drone in het luchtruim van de NAVO vliegt. In Litouwen was notabene vandaag paniek, want er is toch ook wel veel zorg, hoor, zeker in het oosten van Europa. Omdat er daar ook zo'n drone zou binnen zijn gevlogen. Uiteindelijk bleek dat een groep vogels te zijn. Maar goed, de zorgen zijn daar heel erg groot en het wordt steeds dichterbij. En die oorlog wordt steeds... Het wordt steeds groter eigenlijk.
0: Ja. Ga je snel terug?
1: Ja, zeker. Eind tweede helft van deze week ben ik weer terug in Oekraïne.
0: Nou, wie weet dat we dan weer spreken vanuit het oosten. Dankjewel, Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: House of the Rising Sun. Vandaag is gezongen door Tracy Chapman. Ja, we kunnen straks voor het eerst vanuit de ruimte leren over al het groen op aarde. In de nacht van maandag op dinsdag vertrekken er namelijk twee satellieten vanuit het Europese ruimtecentrum in Frans Guyana. En samen observeren die de gezondheid van de aarde, van de oceanen, maar ook van de planten. Joost Carpe van European Space Agency, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kunt u voor leken uitleggen wat voor satellieten dat zijn?
1: Ja, dat kan ik, maar ik moet eerst even rechtzetten. Ik ben van de Netherlands Space Agency, niet van de European Space Agency.
0: Oké.
1: Het zijn twee satellieten. Eén is Sentinel-3. Sentinel betekent wachter. Dat is een onderdeel van het Europese Copernicus-systeem. En die satelliet gaat vooral naar de kleuren van land en de zee kijken. En de andere satelliet, dat is een wetenschappelijke satelliet van de European Space Agency, ESA. En die gaat naar de gezondheid van de planten kijken, vlak achter die eerste satelliet, ja. Die Sentinel-satelliet.
0: Ja. En wat kunnen we dan straks zien wat we nu nog niet kunnen zien?
1: Wat we kunnen zien vanuit de ruimte is dan de gezondheid eigenlijk van de planten over de hele wereld. Die satelliet ziet iedere 27 dagen hetzelfde stukje aarde. En dan kan die dus eigenlijk naar de activiteit van de planten kijken. Planten krijgen hun energie van fotosynthese. En die satelliet kan uit de ruimte zien hoe goed de fotosynthese is. Niet van iedere individuele plant natuurlijk, maar van stukken van ongeveer 300 bij 300 meter.
0: Ja, en krijg je dan een soort kaart met kleuren, moet ik me zo voorstellen?
1: Ja, er zullen verschillende soorten de gegevens zullen op verschillende soorten manieren gepresenteerd worden. Maar er komt inderdaad, er zal een kaart van zeg maar de plantgezondheid of de planteneffectiviteit gemaakt worden. En hoe die verandert over de tijd en met weersomstandigheden. Bijvoorbeeld zoals we net een hete zomer gehad hebben, dan zal dat heel goed te zien zijn in wat ze dan de stress van de planten noemen.
0: Ja, en omdat er dan een andere kleur verschijnt?
1: Ja, de planten zenden in een heel speciale kleur een klein beetje licht uit. En de hoeveelheid van dat licht geeft aan hoe gezond de plant is. Ja. Dus het is niet zozeer dat je echt een kleur ziet, maar meer dat je een klein beetje licht in een hele bepaalde golflengte, een hele bepaalde kleur aangeeft hoe gezond de plant is, hoeveel licht dat is.
0: Ja, en wat kan de wetenschap met die informatie?
1: Nou, natuurlijk is het sowieso wetenschappelijk interessant om te zien hoe planten reageren op allerlei stressfactoren. Maar het is ook van belang voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. We kunnen dan beter monitoren hoe effectief planten zijn in het vastleggen van CO2. En daarmee kunnen we dat ook weer in klimaatmodellen invoeren, zodat we beter die klimaatmodellen nog beter kunnen maken.
0: Ja, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een extreem hete zomer gehad, hè? Dus ja. Kunnen klimaatwetenschappers straks bijvoorbeeld op die beelden zien of planten last hebben van die droogte of andere veranderingen?
1: Ja, zeker. Dat is precies het doel van die wetenschappelijke satelliet.
0: Ja, en dan kun je daar dan ook beleid op maken.
1: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Vooral is het belangrijk dat we weten hoe effectief planten zijn in het opslaan van CO2, zodat we beter kunnen voorspellen hoe de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zich ontwikkelt. Ja. Maar je kunt ook gericht bosbeleid bijvoorbeeld gaan doen. Hè? Veel planten veel CO2 is in bossen vastgelegd. En daarmee kun je beter zien hoe gezond die bossen zijn.
0: Ja. Zijn er nog, behalve bijvoorbeeld klimaatwetenschappers, nog meer groepen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
1: Nou, ik weet zeker dat ze in Wageningen vol spanning zitten te kijken naar de resultaten van deze satelliet. Want het geeft ook gewoon veel wetenschappelijk inzicht in hoe planten reageren op veranderingen in hun omgeving.
0: Ja, u zei net, je kan het natuurlijk niet van iedere individuele boom, hè, kan je dat zien? Het moet wel gewoon een groot stuk zijn. Wat zei u nou, 300 bij 300 meter?
1: Ja, ongeveer 300 bij 300 meter,
0: En
1: ja.
0: Wat kun je dan bijvoorbeeld nog zien?
1: Nou ja, een voetbalveld net niet meer.
0: Nee, ja, ik probeer me voor te stellen hoe groot het dan moet zijn, wil het zichtbaar worden voor jullie.
1: Nou, je ziet het geheel van die planten, zeg maar. Dus als je een opname van een bos maakt, dan zie je van het geheel van die 300 bij 300 meter hoe gezond die planten daar zijn. Want als er droogte is, dan worden daar natuurlijk alle planten door aangestoken. Niet alleen één individuele boom.
0: Ja.
1: Dus het geeft een overzicht over de gezondheid van de planten in dat hele gebied.
0: Ja. En die lancering is op Frans Guyana, hè? Dat heb ik net zelf gezegd. Ja. En waarom niet hier?
1: Nou, we hebben pas van de week voor de eerste keer een Europese satelliet vanaf Europees grondgebied gelanceerd. Dat is nog een relatief lichte raket. We hebben ooit een Europese basis, zoals dat zo mooi heet, een ruimtehaven in Frans-Guyana gemaakt, omdat die dicht bij de Evenaar is. En dan kun je als je in een baan rond de Evenaar gaat, een zwaardere lading de lucht inschieten. Nee. En ja, daar is nou eenmaal onze infrastructuur, maar dat zal de komende jaren wel gaan veranderen. Ja. Want er zijn een aantal Europese landen bezig met lanceerbasis in Europa.
0: Ja, ik zie dat er een leuke poes af en toe door het beeld hoppelt.
1: Ja, tapas loopt af en toe langs.
0: Ja, ja. Maar je moet ze ook testen natuurlijk. Hè? Je kan er niet onder dezelfde omstandigheden als in de ruimte testen. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is hier in ESTEC in Noordwijk gebeurd. ESTEC is het grootste technische centrum van ESA. En al die testfaciliteiten staan daar dus. Er zijn enorme simulatoren waarmee je het feit dat je in de ruimte door de zon beschenen heel warm wordt, maar als je naar de ruimte zelf kijkt heel koud. Dat kan daar heel goed getest worden. En dan weten we of die satelliet tegen die omstandigheden bestand is. Het geluid van een raket wordt erna gebootst, zodat je de lancering kunt nabootsen en kunt zien of de satelliet zo reageert zoals je verwacht op grond van de modellen die je hebt.
0: Afgelopen week was in Frankrijk een internationale ruimtetop, hè? Zonder de Amerikanen. En deze satellieten zijn, begreep ik, ook volledig Europees. Is dat een nieuwe trend of een noodzaak? Hoe zou u dat willen noemen?
1: De Amerikanen zijn op eigen initiatief weggebleven. Ze waren van harte welkom. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat in de huidige omstandigheden het belangrijk is dat Europa zijn eigen raketten en zijn eigen satellieten kan lanceren. Dat kunnen we gelukkig al heel lang. Europese raketten hebben we al sinds de jaren 70 en satellieten bouwen we al heel lang zelf. Maar het is helaas alleen maar duidelijker geworden dat Europa onafhankelijk moet kunnen opereren in de ruimte en daar ook komen. En daar wordt hard aan gewerkt om dat op zoveel mogelijk gebieden te zijn.
0: Ja, want ik begrijp.
1: Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat Copernicus-systeem is het grootste aardobservatiesysteem ter wereld. En dat is puur Europees en is ook op Europees initiatief tot stand gekomen.
0: Ja, nou ja, en dan heeft Amerika op dit moment ook niet zo heel groot hart, hè, voor alles wat met klimaatwetenschap te maken heeft.
1: Nou, een heleboel Amerikanen gelukkig wel, maar inderdaad, de huidige regering heeft daar minder mee. En daarom is het goed dat Europa zelf deze metingen kan doen.
0: Ja. De raket gaat dus van maandag op dinsdag de lucht in. Wanneer zijn de eerste gegevens te zien? En kunnen wij daar meekijken?
1: Ja, alle gegevens zijn. Je kunt niet rechtstreeks meekijken, maar alle gegevens zullen openbaar zijn en kunnen door alle wetenschappers ter wereld gebruikt worden. En dat duurt meestal een maand of zes, want de satelliet wordt stukje bij beetje aangezet. Dan wordt het instrument helemaal van voor tot achter getest. Dan worden de gegevens geverifieerd met wat je vanaf de aarde kunt meten, zodat je zeker weet dat alle gegevens kloppen. En dan worden de gegevens vrijgegeven en dan komen ze voor iedereen via internet beschikbaar.
0: Nou, spannend, hè, voor jullie, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar ook mooi spannend.
0: Ja, zeker. Joost Carpe, adjunct directeur van de Netherlands Space Agency.

0: Pale Jay met Under the Magnolia Tree. Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden morgen 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Dan krijgen ze namelijk een plek in de Songwriters Wall of Fame. Onder meer Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy en John Eubank worden onderscheiden. Belinda Muldijk is de enige vrouw in het gezelschap. Zij schreef veel nummers voor Rob ten Nijs. Onder meer Banger Hart en Alles wat ademt. Goedenavond, Belinda.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, toch wel een grote eer, hè?
1: Ja, ja, ik vind het erg leuk, ja.
0: Jij bent de enige vrouw in het gezelschap. Toen dacht ik, hé, zijn er nou zo weinig vrouwen die nummers schrijven?
1: Ja, ik snap dat eigenlijk ook niet helemaal. Want ik had eigenlijk gedacht dat er wel meerdere waren.
0: Ja.
1: Maar ik kan ze niet...
0: Wie had er sowieso bij moeten staan, vind jij?
1: Ik denk Arnie M. G. Schmid, ja. Maar het is dus kennelijk toch een beetje een mannenvak.
0: Ja. Ja. Nou ja, tekstschrijvers worden niet zo vaak geëerd, hè? Vind je dat hun rol in de muziek wordt onderschat?
1: Ja, dat is zeker zo. Het wordt maar zelden genoemd, hè? Als je tekstschrijver bent, dan... Ja, het wordt meestal niet erkend als zodanig. Het is een beetje zo van, oh, moeten die liedjes geschreven worden? Dat wisten ze ook niet, weet je wel. Had mijn vader ook, sorry, er komt net een hond binnen hier.
0: Oh, geef niet hoor.
1: Nee, maar mijn vader had het ook als schrijver van Pipo. Zei hij, ja, niemand heeft gedacht dat Pipo ook geschreven moest worden.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal logisch.
0: Nee, mensen kennen vaak wel de zanger, maar die weten dan niet wie de tekst heeft geschreven. Maar goed, daarom is het des te leuk dat deze functie nu wat aandacht krijgt.
1: Ja, precies. Dat is prachtig. Ik vind het echt een hele eer om daarbij te mogen zijn dan. Ja.
0: Wanneer begon jij met tekst schrijven?
1: Voor Rob dat was in 1981. Ja, toen ik hem ontmoette. Het was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven?
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands.
0: Maar dus liet hij je daar ook vrij in?
1: Ja, hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde graag... Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. Ik geloof 240.000 van verkocht. En toen ontmoette hij mij. En hij wilde graag wat verder gaan, textueel. Hij wilde niet, aan de oppervlakte blijven. Hoewel, dat kan je ook natuurlijk... relatief zien, want hij werkte wel met Leonard Nijgwie, die echt natuurlijk fantastisch was.
0: Ja, malle babbel, maar, hè? Ja.
1: Ja, zeker. En met Boudewijn natuurlijk.
0: Boudewijn,
1: maar hij zocht naar iets wat meer zijn gevoel vertegenwoordigde.
0: En vond je dat moeilijk? Want je had toen ook een relatie met hem.
1: Ja, het was heel vreemd. Ik moest natuurlijk vanuit een man gaan schrijven.
0: Oh ja.
1: En dat is toch wezenlijk anders. En ik had het nog nooit gedaan. Dus het was voor mij ook een beetje een soort van... ik heb geen idee. Het was pas op het moment dat hij een tekst die ik had geschreven ging staan zingen. Ik zie hem nog staan in mijn kamertje, mijn zolderkamer in Hilversum. Met dat velletje papier in zijn handen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
1: Hou me vast, was dat. Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Toen dacht je, het past. Want dat wist je natuurlijk niet van tevoren, dat die teksten bij hem zouden passen. Had je het er met hem ook over?
1: Ja, eindeloos. We hadden meteen toen we elkaar ontmoetten eindeloos gesprekken over wat we goed vonden aan... vooral aan dingen zoals van John Lennon. Die was net vermoord, helaas. En dus heb je het dan over dienstwerk. En van wat vinden we goed... Weet je wel, en wat zoek je? En ik was alleen maar Engels, in het Engels bezig geweest. Ik had een tijdje in Londen gewoond. Dus eigenlijk was ik alles aan het vertalen, terwijl ik voorop schreef vanuit het Engels naar het Nederlands.
0: Ja, hoe ging je te werk? Ja. Wat kwam de tekst eerst, of de muziek eerst?
1: Nee, ja, dat was heel... bij die eerste LP toen nog... dat was Gerard Stellaert, was daar zijn producent... maar ook zijn componist. En die had dus een heleboel demo's waren... qua muziek lagen die klaar. En ik moest daarop schrijven. En dat is heel erg moeilijk. Omdat je gewoon, ja, je zit zo gebonden aan waar de klemtoon moet liggen en waar, hè, hoeveel woordjes, et cetera. En later is dat omgedraaid en ben ik als eerste de teksten gaan schrijven en dan kwam er muziek op.
0: Ja, en dat werkte beter.
1: Nou, voor mij wel, ja, zeker. Ik had veel meer vrijheid meteen.
0: Ja, ja. En de teksten, die, de liedjes sloegen enorm aan, hè, bij het publiek. Toch?
1: Ja, het was gelukkig. Want ja. ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja. Ja. Klopten andere artiesten ook bij je aan toen die nummers zo'n succes bleken te zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk wel logisch. En, Rob had liever dat ik exclusief voor hem schreef. Hij zei, als ze jouw teksten willen horen, dan moeten ze mijn LP's maar kopen. Kijk, ik was natuurlijk geen songtekstschrijver als zodanig. Voor mij was het hele vak nieuw en ik vond het alleen maar gewoon fantastisch om hem bezig te zien in de studio. En dan was hij niet Rob de Nijs, maar dan was hij Rob de Nijs, gewoon zichzelf. En ja, dat is een verschil. Ja. Of iemand op het toneel staat of... Ja, dus ik vond die wereld fantastisch. Ja. Ja.
0: Toch heb je ook een nummer geschreven voor Willeke Alberti, weet je dat nog?
1: Dat is nog niet zo lang geleden.
0: Nee. Kijk vandaag voorbij. Dat zong zij in het programma Beste Zangers. Als je

0: wachten.
1: Nou, dat is mooi toch?
0: Ja, nou ja, Willeke, ik heb met haar samen haar biografie geschreven. En dus ik trok veel met haar op. Dit is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Rob was toen al ziek en het was toen al zo van, ja, zal ik... En Willeke was natuurlijk een geweldige vriendin, hè, los van alles. Zij was ook degene die in de jury zat toen Rob ontdekt werd met de Lords. Dus dat ging al heel ver terug.
1: Ja, dus
0: ja, ja.
1: Je hebt zelf ook één single opgenomen, hè, in 1979.
0: Oh. Please, ja.
1: The Last Disco.
0: Oh, nee, hè? Ik hoop niet dat je hem gaat laten.
1: Nee, waarom niet?
0: Nee. Ik mocht een plaatje schrijven en ik mocht het ook inzingen. Maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Nee.
0: Dus ik heb het gedaan omdat ik die kans gewoon in de schoot geworpen kreeg.
1: Ja.
0: Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een jeugdzonde.
1: Ja. Niet de ambitie om als zangeres door te gaan, dat hoor ik al.
0: Nee.
1: Gehaald, nooit. Nou, we gaan het niet draaien, hoor. We doen het niet.
0: Oh, gelukkig. Dank je wel.
1: Ja. Schrijf je nog steeds songteksten?
0: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob.
1: Ja.
0: En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ja. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: Ja, kan je misschien meer in kwijt dan in... Nou, hoeveel regels zitten er in een liedje?
0: Ja, ik bedoel, het zijn dan 15 regels of 5 woorden of zoiets. Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is... zo verbonden met mijn leven toen.
1: Ja.
0: Dus ik vind het wel best. Ik ga nu voorlopig even boeken schrijven.
1: Goed. Dankjewel, Belinda Muldijk. En wij gaan nu niet voor het laatst draaien van Rob ten Nijs. Met het nummer dat jij hebt geschreven, sloot hij zijn laatste optreden af. Dankjewel.
0: Dank je.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag.
1: Rob de Nijs met Niet voor het laatst. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp en dat zijn dekens. Ik zei net al, wat een mooi moment zo midden in de nacht om het over dekens te hebben. Die associeer je toch met instoppen en slapen gaan. Maar misschien denk je bij dekens en textiel eerder aan steden als Tilburg of Enschede. Maar Leiden heeft ook een grote textielgeschiedenis. Sterker nog, in de 17e eeuw was de stad de grootste textielproducent van Europa. En een van de dingen die er werden gemaakt waren dus dekens. Bijna 400 jaar lang. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Tot Mienke Simon Thomas het boek Leidse dekens 400 jaar ontwerp, productie en economisch belang ging schrijven. En dat boek ligt er nu. Het is prachtig geworden. Goedenavond, Mienke.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja. Had jij wel eens eerder iets over die Leidse dekens dan gehoord?
2: Jawel, ik kende het wel. Ja. Ik kende het wel.
1: Maar wanneer dacht je, ik ga mij dus op die geschiedenis storten?
2: Ja, dat was eigenlijk 5 jaar geleden toen de Stichting Leidse Deken werd opgericht. Okay. En dat was een stichting die weer opnieuw dekens wilde gaan weven. Want de laatste Leidse deken is op eigenlijk nu, precies 50 jaar geleden, werd die in Leiden geweven. En toen was er een groep mensen en die dachten van, we willen daar toch weer aandacht aan besteden. Ja. En we willen nieuwe dekens weven, maar we willen ook aandacht aan die geschiedenis besteden. En daar heb ik me toe voor aangemeld.
1: Precies, want die dekens die zijn eigenlijk gekild door de dekbedden, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Dat kun je toch wel zo zeggen.
2: Ja, en heel snel, hè? Ja. Heel snel.
1: Ik moet je zeggen, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik ben ook op een gegeven moment onder een dekbed gaan slapen.
2: Ja.
1: Maar goed, Leidse dekens, dat zijn gewoon de dekens die in Leiden werden gemaakt, hè?
2: Nou, maar het zijn wel, het waren toen wel bijzondere dekens. En dat is toen ook een soortnaam geworden. Voor die tijd sliepen mensen natuurlijk ook wel onder een wollen lap of zo. Maar dat was niet een Leidse deken.
1: Ja.
2: En een Leidse deken die is op een bijzondere manier gemaakt. En is toen een soortnaam geworden. En toen ze in Tilburg eigenlijk 300 jaar later ook dekens gingen weven, toen noemden ze dat aanvankelijk ook nog Leidse dekens.
1: Ja, en die Tilburgenaren die hebben toen de Leidse dekens overvleugeld, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Dat staat allemaal in jouw boek. Die Leidse deken werd dus een internationaal begrip.
2: Ja.
1: En hoe komt het dat ze zo beroemd werden? Want ze gewoon heel goed waren.
2: Ze waren heel goed. Ja. Heel technisch goed en hoge kwaliteit.
1: Ja. En bekende klant uit de Verenigde Staten. Daar gingen de hele wereld over, toch?
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, je wil natuurlijk over George Washington horen.
1: Ja.
2: Nou, kijk, de meeste dekens werden gewoon voor de Nederlandse klanten gemaakt. Maar er werden ook dekens geëxporteerd. En onder andere naar Noord-Amerika. En daar werden ze gekocht door plantagehouders. Onder andere door George Washington, die zijn slaafgemaakten elk jaar een nieuwe deken wilde geven.
1: En er zijn dus meer, er is meer verwevenheid, hè, om het maar zo te zeggen, met de slavernij en de Leidse dekens.
2: Ja. Want het idiote is dat je het zou kunnen voorkomen dat een van die slaven van George Washington, bij wijze van spreken 10 jaar eerder geruild was voor een Leidse deken in West-Afrika. Want die dekens die werden ook door de WIC, West-Indische Compagnie, meegenomen naar de West-Afrikaanse kusten, waar ze werden geruild tegen een slaafgemaakte.
1: Ja, zo wordt zo'n geschiedenis van de Leidse deken ook een wereldgeschiedenis, hè?
2: Het is absoluut een wereldgeschiedenis. Ja, bijvoorbeeld ook, er werd al eerder in de 17e eeuw bijvoorbeeld ook dekens geëxporteerd naar New York, wat toen Nieuw Amsterdam was.
1: Ja.
2: En er werden zelfs delen van dat gebied, werden contracten gesloten met
1: die dekens.
2: Inheemse, ja, met dekens.
1: Dus dat is gewoon gekocht met dekens. Het was een ruilmiddel, een
2: betaalmiddel. Ook een ruilmiddel, ja.
1: En een betaalmiddel.
2: Ja.
1: Nou, het is inderdaad een hele rijke geschiedenis. En aanvankelijk gebeurt die hele dekenweverij allemaal met de hand, hè?
2: Ja.
1: Ik zei net, tegen je. Ik heb fantastische woorden heb ik gelezen in dat boek. Wolscheiders, vachtenploters, zeemtouwers.
2: De schrobbelaars, niet te vergeten.
1: Ja, en het mooiste woord, drapiers. En dan het mooiste woord, dekeninslagspinnersbazen.
2: Ja, ja.
1: Het was dus echt gewoon een hele wereld met een jargon wat totaal verloren is gegaan.
2: Ja, dat is ook zo interessant eraan. Dat je zo'n hele wereld, zo'n heel ambacht, zo'n heel vakgebied, waar zoveel jaar na jaar na jaar aan gebouwd werd. En dat helemaal geperfectioneerd werd op een gegeven moment. En dat nu totaal verloren is gegaan.
1: Ja, maar die mensen die daar werkten, die ik allemaal net opnoemde, die hadden het wel zwaar. De ene kreeg iets meer betaald dan de andere. Maar bijvoorbeeld sommigen die moesten gewoon hele nachten gewoon tot aan hun middel in de oude pis staan.
2: Nee. Dan heb je het over de vollers.
1: Ja, precies.
2: Maar die waren niet zo vreselijk zielig, hoor, die vollers. Nee, jij en ik staan misschien liever niet...
1: In de urine.
2: Verschraalde urine, ook nog.
1: Ja. Want er zat de meeste ammoniak in.
2: Ja.
1: Maar het leek mij toch niet een ideaal baantje.
2: Nee, maar toch, ze verdienden er best veel voor. Hè? En ze hadden ook nogal een machtspositie. Dus het was een van de weinige groepen die ook wel eens gingen staken en zo.
1: Ja. Nee, want het is dus ook een hele sociale geschiedenis geworden.
2: Ja, ja.
1: Ik zeg niet alleen een wereldgeschiedenis, maar ook een sociale geschiedenis.
2: Ja.
1: Want op een gegeven moment dan worden die dekenweverijen, die worden gemechaniseerd.
2: Ja.
1: Dan krijg je de tijd van de industrialisatie met afgrijzelijke toestanden.
2: Ja, dan was het echt vreselijk om daar te werken.
1: Ja, zo heeft het zich ontwikkeld. Hè? Ja. Ja, we moeten even snel door die vier.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Nee, en dan krijg je dus kinderen.
2: Kinderarbeid.
1: Die daar...
2: Die moesten dan altijd een heel dom klusje doen, omdat ze zo klein waren. Kinderen zijn te klein. En dan moesten ze juist lonten aan elkaar lassen, zoals dat dan heet. En het moest onder de machine liggen, zodat dat dan... Ja, zij konden dat beter doen dan volwassenen.
1: Maar dat was echt gruwelijk. En op een gegeven moment is er een boek geschreven door J.J. Kramer, Fabriekskinderen.
2: Ja.
1: Dat gaat over... Leidse kinderen.
2: Dat zijn Leidse kinderen. Ja, die overigens in een spinnerij werkten. Niet in een dekenfabriek, maar dat had even goed een dekenfabriek kunnen zijn. En dat boek heeft heel veel gevolgen gehad. Dat heeft echt het Leidse adres is er geweest. En nadat dat boek geschreven is, is het kinderwetje van Houten na 10 jaar gekomen.
1: Die kinderarbeid voor kinderen onder de 12 jaar dan verhoord. Waarom is eigenlijk dat je zei net, het is eigenlijk een hele mooie cultuur en die is helemaal verdwenen. Die is langzaam toch ook weer. Je beschrijft die hele opbouw, maar je beschrijft ook die hele neergang van
2: ja, maar dat was toch ook industrie. Op een bepaalde manier vrij plotseling. De hele textiel in heel Nederland ging alle textiel verloren. Dat was niet alleen de dekens.
1: Nee.
2: En dat kwam door dat er in sommige andere landen veel goedkoper werk verkregen kon worden.
1: En waar kwamen die schapen vandaan?
2: Ja, dat is ook helemaal in het begin uit Spanje.
1: Ja.
2: Want helemaal in het begin heten die Leidse dekens Spaanse dekens. Maar daarna kwamen ze uit Noord-Duitsland, Polen.
1: Ja.
2: En daarna eigenlijk van de hei in Gelderland en Overijssel.
1: Ja, daar is ook nog een mooi verhaal over die schapenkudde.
2: Dat
1: moet je nog even vertellen tot slot.
2: Oh, je bedoelt de schaapkudde van hier in de buurt.
1: Ja,
2: de Krijloze.
1: Ja, de Krijloze
2: van het Gooise reservaat. Ja, in de oorlog... heeft de firma Zaalberg, dat was een van de belangrijkste fabrieken... die heeft die schaapskudde geadopteerd.
1: Ja.
2: En dat was een beetje een voor de bühne, hoor. Ja. Om een beetje aandacht te genereren. En met de belofte dat ze het 5 jaar in stand zouden houden. Ja. Maar na 3 jaar was het de hongerwinter.
1: Ja.
2: En toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben al die schapen op een platte boot geladen. Naar Leiden gevaren. Ze zijn allemaal geslacht. En de werknemers van Zaalberg hadden schapenbout met kerstmis.
1: Ja. Nou, fantastisch verhaal. En zo staan er meer hele prachtige verhalen in. Dankjewel, Mienke, Simon, Thoma. Leidse dekens, dus het ziet er ook nog eens prachtig uit. 400 jaar ontwerpen. En dan gaan we nog heel even naar tennis. Marcella.
3: Ja, mooi moment, want het is afgelopen. Het is Alexander Zverev die de US Open wint. Zijn tweede Grand Slam titel dit jaar. Zijn derde Grand Slam finale, want Wimbledon verloor die ook nog eens. Maar een geweldig jaar voor de Duitser. Hij verslaat die Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Het ging uiteindelijk toch nog snel. Ondanks ja, die kleine hiccup, zeggen we maar, aan het eind van de derde set. De US Open is dus een prooi voor Alexander Zverev.
1: Ja, dankjewel Marcella. Zometeen Lara Billy Rensen die gaat praten over de oudste vrouw van Suriname met Ida Does en Johan Windzak. En die vrouw heet Afiba. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag, hoop ik dat u lekker slaapt onder een Leidse deken.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
5: Dinsdag tussen 12 en 4.
6: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
7: Natuurlijk, de troonrede.
8: Leden van de Staten-Generaal.
7: En de overhandiging van het koffertje.
9: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
10: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
11: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
5: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
7: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
5: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
17: Ja, hoi.
16: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
17: Ja, dat kan goed kloppen.
16: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
17: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
16: Oké, en waarom juist radio?
17: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
16: Oh, wat goed zeg.
17: En ik ga binnenkort ook op tv.
16: Zo.
17: Ja.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
21: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
22: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: NPO Radio 1.
23: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tijd.
1: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
4: Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is